0: Well, guess what, ma'am? Ja, we zijn nog steeds in de studio. Hè? Yeah. We hebben 55. Mijn grootoom zou zeggen, 55 minuten.
1: 55, 55.
0: Om bezig gehouden.
1: Ja, ja.
0: Had no other. Perry, van waar kom je, jongen?
2: Goedenavond, goedenavond iedereen, alle luisteraars. Dit is just to be op deze woensdagavond.
0: Ja, maar dat was niet nee, vanaf. We weten
3: het. Nee, dat was het.
0: We zijn aan de video bezig. Dan komt die man zeggen, just to be. Ja. Dit is hier allemaal. No. Waar kom je? Dit is just to be.
3: It's used to be late.
0: Dat is Edri.
3: Kan met Edri niet? Tonic. Met Limpty.
0: Oh, Limpty, hoi. De vraag was van waar kom je op, Perry? Want hij zei Grand Creek eerder.
3: Lolo Taki boy.
2: Ja, we hebben het net over gehad, hè. Zoet van ja.
3: Brandweer, ja. Obel Pinas.
0: We gaan niet losse nummers doen, no?
2: Fafi, nou, fafi, fafi.
0: Want er is nog een mix, maar die is ook 55 minuten. En er is een verplichting om 10 uur. Weet je wat we doen? We doen eentje van 32 minuten.
3: Of je kan die van 55 dat je kort in.
0: Die van 5, nou nee, kort iemand.
3: Oh, kort die rangs.
0: Wat die wou die van 20 minuten?
3: Oké, okay, cool.
0: Maar die is niet van jou, hè?
3: Nee, die is niet van mij.
0: Is die goed?
3: Oh, wat ik zei, het is meestal goed. Omdat me enjoy en toe, dus. Ja, hij is niet zo goed als die van net.
0: Van 20 minuten, doe die van 20 of, die van, of die van 30 minuten?
3: De choice is yours.
0: Nou, in time it out.
3: Nou, als die van 20.
2: Hey, want dan heb ik ook komen, want te meer kon, jongen, je rassomt, jongen.
0: Nee, omdat ik om 10 uur heb gehoord.
3: Die van 30 minuten.
0: Zeker weten?
3: Jawel.
0: Oké. Deze bedoel je? Ja. Ik ga dat, nee, die is
2: het gewoon.
0: Apart voor de
2: huis. Jongen, Greg, ik weet je wel, man.
3: Boy.
2: Ik weet je wel, man.
0: Ik
2: zou die ene met draaien, hoor.
0: Van 20.
2: Ik zou het doen.
0: Van 20.
2: Ik wil zijn bedrijf zo'n.
0: Van 30.
2: Ik wil mijn net op 20, 30. Op 69, mijn sabi. Maar, mijn boek draaien. Ik wil zijn is het connect.
0: Oké.
2: Ja, ja.
4: Lim FM.

0: favorites. Dat means dat we dus moeten
1: aftaaien.
0: Dat zeggen ze wel. Opzouten.
1: Nee, we're gonna split.
0: We've done our bits. And that's it.
1: Oh shit.
0: Hey, ja.
1: Ja, met dat daar in.
0: De Remer. Nou, geen twijfel. De mixjes hebben ons goed gedaan. Weliswaar, om eerlijk te zijn, die man in the mirror, ik weet niet, erin geslopen.
1: Ik denk dat dat een boodschap was naar iemand dat buiten.
0: Ja.
2: Ja, duidelijk.
0: In elk geval, heeft die persoon het begrepen.
1: Helemaal, ja, bijna maar een paar.
0: Dat is ook niet de bedoeling, no? Jullie mogen groeten, want ik doe dat alvast. We nodigen de mensen uit om over 2 weken weer stand-by te zijn. Grand Creek of niet, Toetlifo of niet, Woja.
2: Ja, ja.
0: Next week. Nee, niet next week. Over twee weken. Maar Greggy?
2: Ja, ja. Ik hoop dat men... Of nee, ik zeg het altijd. Ik weet zeker dat men genoten heeft. Ik heb ook genoten, dus... over 2 weken weer.
0: Dankjewel, Greggy Rus. Greggy...
2: Je poras aan. Ik ben helemaal niet rustig, dus...
0: Niks over Rusland zeggen?
2: Nee, Rus of niet, nee. Ik ben Gregory Noordwijk. Op zo'n feestdagen, excellentie.
0: Percy Olive... Percy... Purdy.
1: Wallo, Death Row Squad.
0: Purdy, ga je gaan.
1: Ik hou het simpel, hoor. Hey, tot over 2 weken. I want I eat me.
2: Me want you come on to my horoso.
1: Horoso, I.
0: Het komt. Het komt,
1: het komt, het komt, het komt.
2: En de cliff naar Clifton.
1: De matati. Sakka voor op het neer, de fire water poeren.
2: Niet cliff. Jij nu.
0: Allee, Odo.
2: Jij nu.
0: Mira bana bon.
1: No, shocky.
2: Come to me softly.
0: Morre trove.
1: Ada shocky man.
0: Tu la tar Jimmy. Morre ve con fatu. Yeni.
1: Boy, et mi gira. Am I go fruity era? Ai, am I go fruity.
0: Nee, dat gaan we dat niet doen. Dat doen we.
1: Nee, dat doen we
0: oudjaar. Lem om 9:30. Om 9:30 en 1:30.
1: Ja, maar oudjaar na. Dan hebben we dan die echte diep one talk.
0: Oké.
1: Lekker van, ik moet er aan weer klaar voor benauwd toe. Ik zal maar niet verder.
0: Je zal maar toch een opening vinden.
2: Zwaar.
0: Dat is een goeie, dat is een goeie.
1: Dus klagers kennen geen nood.
0: Oké, okay, dat is dus...
1: Het is mijn klagen.
0: Wacht even, ik wil het begrijpen. Ah, ja. Onder anno wie...
1: Nee, klagen voor benauwd toe. Keramijk.

0: eet.
1: No, no, no, no, no.
0: De bossen worden allemaal verwijderd.
2: Met deze hitte, hè? Heathcliff. En daarover, daarmee zijn we begonnen, hè? Zuur goed. Wat in het vat zit, verzuurt altijd.
0: Hi boy, oké, we gaan erin. Dat is een fijne woensdagavond hoor.
1: Ja, maar
0: voor 2 weken.
2: Oké, okay, see you.
1: Ciao.

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
0: Number one.

0: is LIM-FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Liefde luisteraars, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. Programma Word of God. Ik ben Odeling Patricia Babel, uw gastvrouw deze ochtend.

Zo ook de Heere God. Hij wil dat we zijn karakter in ons moeten hebben. Wanneer kinderen klein zijn, kunnen we voor ze bepalen wat er moet gebeuren of wat we van hen verlangen. Wanneer ze ouder worden, wordt dat moeilijker, omdat ze hun eigen weg kiezen. Toch blijven we ze lief hebben, hoeveel te meer onze hemelse Vader die de liefde is. In deze tekst vraagt God om volledige overgave. Net zoals een goede ouder niet regeert met strenge regels, maar zoekt naar een liefdevolle band met zijn kind, zo zoekt God ook naar een vrijwillige hartsverbindenis met ons. Hij dwingt ons tot niets. Hij wil dat we uit liefde voor hem kiezen. De uitspraak, wie het hart van zijn kind wint, heeft zijn levenslange vertrouwen, hetgeen betekent dat een diepe liefdevolle band in de kindertijd de basis legt voor de rest van het leven. Weet u, als we een goed voorbeeld zijn geweest voor ons kind, is dat het fundament voor het leven van het kind. Het hart in deze tekst is niet de biologische pomp of een vluchtig sentimenteel gevoel. Het hart wordt hier gezien als het centrale punt waar al onze emoties, verlangens, indrukken en diepste waarden binnenkomen, maar dat ze ook daar verwerkt worden. Als God ons deze morgen oproept om ons hart aan hem te geven, moet hij daar een bijzondere reden voor hebben. Waarom vraagt God het hart? God vraagt om ons hart, omdat het de bron is van al onze keuzes. We kunnen goede keuzes maken, maar we kunnen ook slechte keuzes maken. Het is de bron van liefde en daden. En hij een echte persoonlijke relatie met ons wil. God vraagt om ons hele hart, niet om een stukje. Vaak proberen we God te behagen met uiterlijke plichten, zoals braaf leven of naar de kerk gaan en geld geven. Maar God kijkt niet naar de buitenkant. Hij wil eerst ons hart. Pas als ons hart van God is, verandert ons gedrag vanzelf. Gods wetten worden dan geen zware plicht meer, maar een weg vol vreugde. Onze ouders zeiden vroeger wel eens: Mi ching, if mi ben kampoor mi atigiu, ibo begrijp mi. Zo spreekt God deze morgen ook tot ons. Hij weet dat ons hart van nature zwak en egocentrisch is en dat we het niet uit eigen kracht kunnen veranderen. Gelukkig hoeft dat ook niet. God belooft ons door de Heilige Geest een nieuw hart te geven. Denk aan koning David. Hij was absoluut niet perfect, maar hij vroeg God om een oprecht en zuiver hart. God zoekt geen perfecte rituelen of perfecte mensen, maar een nederig hart dat vertrouwt op zijn genade. Dat geeft rust en de zekerheid dat zijn liefde ons nooit loslaat, hoe vaak we ook fouten maken. Als God vandaag zegt, geef me je hart, dan zegt hij eigenlijk, geef mij de leiding over je leven. Vertrouw mij met je gedachten, je keuzes en je dromen, want ik wil een relatie met je aangaan van hart tot hart. Geliefden, mag ik met u bidden? Liefdevolle hemelse Vader, vandaag hebben wij uw liefde.

de volle stem gehoord die tot ons zegt: mijn kind, geef me je hart. Heer, hier is ons hart. Soms is het onrustig, afgeleid of bezorgd. Maar we leggen het nu volledig in uw handen. We geven u onze verlangens, onze liefde en ons vertrouwen. Help ons om onze ogen gericht te houden op uw wegen. Laat ons niet verleid worden door de dwaalwegen van deze wereld, maar geef ons de kracht en de wijsheid om te wandelen in de waarheid die u ons voorlieft. Vul onze harten met uw rust en uw vrede. Neem de leiding over ons leven vandaag en elke dag die volgt. In Jezus' naam. Amen. Mogen God u allen rijkelijk zegenen. Geliefden, ik groet u. Ik ben ouderling Babel en ik zeg tot de volgende keer.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

Taddy, tagging Lim in my mind.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
0: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
2: Omwikkelman.
1: Oh, in omwikkelman. Waar omwikkelman?
2: Ruwakadabe, ai, go.

alasan ugesnel dik alasan. I wakti aku antar ku dapi. Okey Arkino, tayo back. Wote kemi. Ya, wantala kwa fuma kwa tekusan. Ben jy minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

0: mi odo tak so.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odo funadi. En a beskopu ftide, dat tak so. Ori doro, muwaka skinsking nanga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwakas kings king nanga pasensi.

0: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 1 oktober. Chinese taaiensoep met kip, boulanger met gerookte kip, visballen en bitaviri moxalesi met zoute vis en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: is donderdag 1 oktober. Goedendag, welkom. Het nieuws op Lim FM 91.7, Lim FM su.com.
1: De gezamenlijke onderwijsbonden hebben ouders opgeroepen om vandaag 1 oktober hun schoolkinderen thuis te houden. Dat verzoek werd gisteravond bekendgemaakt. Bernice Baron, coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, zei aan Lim FM dat dit besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen.
2: We hebben onze leden of de leerkrachten opgeroepen om naar school te gaan en de ouders verzocht om uit veiligheidsoverwegingen de kinderen thuis te houden. Waarom we het besluit hebben genomen? We hebben een evaluatie gemaakt en gekeken naar het aantal tekorten waar er nog plekken ingevuld moeten worden. En wij willen die verantwoordelijkheid niet dragen dat zaken misgaan. Dus vandaar dat wij de leerkrachten hebben opgeroepen van luister, ga naar school en ga die inventaris doen. Ga alles goed organiseren, want kijk, je hebt kleuters die pas naar school moeten gaan. En als die ouders binnen de school komen en blijkt dat leerjaar 1, waar dat kind moet gaan, geen leerkracht heeft. Weet je wat het ook voor zo'n kind betekent? Dan moet een andere collega, misschien van een andere klas, een parallel. Sommige klassen hebben geen parallel. Sommige scholen hebben geen parallelklassen. Dan zit dat kind daar tot 12 uur. En dan moet een andere collega op en neer gaan. Terwijl als alles goed geïnventariseerd wordt. En je een beroep doet op je collega. Is je collega mentaal erop voorbereid. Niet op dat moment wanneer de school is gestart. Waar ouders er zijn. Ouders willen nog zaken regelen op kantoor. Dan heb je collega's die op en neer moeten gaan, want 2 of 3 klassen hebben geen leerkracht. Dat willen we voorkomen. Nee? We zeggen niet dat wanneer ze normaal gaan starten, dat alles is opgelost. Maar dan heeft het team al een aantal zaken in kaart gebracht. En dan heeft het team alvast een eerste oplossing bedacht. Toch? In afwachting op wanneer er nog leerkrachten moeten komen. Want, kijk, voor vandaag alleen, dus misschien tot en met 29 was er een aantal. Vandaag zijn er weer ontslagen binnengekomen. Morgen komen er weer ontslagen binnen. Want die groep die naar het buitenland is gegaan, zijn misschien met vakantie gegaan. Een deel komt terug, maar een ander deel meldt niet. Misschien pas vrijdag wordt er gemeld van ik kom niet terug hoor. Dan zit je ermee. En om dat te voorkomen, om echt dat te voorkomen, we hebben het ministerie 10 keren gevraagd. Gisteren hebben we met de minister aan tafel gezeten en we hebben de minister een aantal keren gevraagd. We hebben het onderbouwd. En die minister zegt nee. Wij kennen ook onze verantwoordelijkheid als organisaties. We moeten ook onze leden beschermen. We houden van de kinderen. We willen dat de kinderen iets worden in die maatschappij. Maar we moeten het veilig doen.
1: De oproep aan u, die gericht is aan de ouders, heeft, als ik het goed begrijp, dus niet te maken met de loononderhandelingen?
2: Nee, het heeft daarmee niet te maken. Nee.
1: Hoe zijn die verlopen, de loononderhandelingen met de regering?
2: Laat me dit ervan zeggen. We waren maandag met de president aan tafel en er is een voorstel vanuit de regering gedaan. Wij hebben aangegeven van we gaan het voorstel bespreken met onze leden. We hebben niets getekend. We zijn niet akkoord gaan om te zeggen van oké, dat willen we.

0: kijken om in 10 dagen iets te gaan doen. De president heeft ons gevraagd om het integraal te bekijken, samen met alle andere organisaties, want niet alleen onderwijs is er, maar je hebt de veiligheidsbonden, je hebt de ambtenaren, dus dat alles moet gezamenlijk geschieden. Want je kan niet één voortrekken en die andere niet. Ik haast me ook meteen om aan te geven dat van de zorgsector is helemaal apart. Ik praat niet van de regering, want ik ben niet van de regering, maar wat ons is medegedeeld is dat de zorgsector hun eigen gelden zal betalen. Het komt niet uit overheidsgelden. De ziekenhuizen gaan het zelf bekostigen. Dat is aan ons medegedeeld.
1: Voorzitter, ik zou graag toch willen een beetje meer duidelijkheid willen hebben. Want kunt u een indicatie geven?
0: Nee, dat ga ik liever niet doen. Het is onze in Oost-Autorite. Wanneer die andere groepen toelagen zijn zo hebben gehad, zeggen ze het toch niet. Het is ons in inventory. Het is niet voor de rest.
1: En u heeft het gepresenteerd aan de leden. Zijn die tevreden?
0: Ik wil wel dit ervan zeggen. Ik wil geen nadruk doen aan geen enkel lid. Niemand. Maar ik zeg wel dit. Toen we die overeenkomst van 2 juni hadden getekend, waarbij we bijna 98% van de zaken die we gevraagd hadden, gerealiseerd hebben gehad, hebben we een overeenkomst getekend. En toen hebben de leden aangegeven van ja, waarom we niet terug hebben gekoppeld met hun om dat eerst te vragen. Oké, ze konden gelijk hebben. Wat hebben we dan deze keer gedaan? We hebben gezegd van nee, we hebben ook aan de regering aangegeven, we gaan dit eerst presenteren aan onze mensen. We hebben de leden voor gisteren opgeroepen en niet naar verwachting. Niet de aanwezig, dus de opkomst was niet naar verwachting. Maar we hebben het wel gepresenteerd aan degenen die aanwezig waren. Hebben we wel gedaan.
1: En is er een reden waarom de opkomst niet naar verwachting was? Heeft u dat kunnen achterhalen?
0: Nou, niet echt. Niet echt. Anders zeiden we wel van ja, we geloven niet dat de regering dat echt zal geven. Of dat de regering, dus dat van die loonreeks, toen we dat hadden bekendgemaakt, we gaan voor een nieuwe loonreeks. Dus zij hadden zoiets van, nee, de regering gaat ons het echt niet geven. Dus waarna ga ik gaan luisteren? Ik ga gaan luisteren van dat we niets kunnen krijgen. Dat was hun antwoord.
1: Maar degenen die wel aanwezig waren, die kunnen zich terugvinden in het voorstel dat gedaan is vanuit de regering. Moet ik het zo begrijpen?
0: Niet allemaal.
1: Maar ze zijn wel bereid om voor dit schooljaar wel, of althans wel hiermee voorlopig aan de slag te gaan?
0: Nou, we hebben toch wel, hoe moet ik het zeggen, we hebben toch wel weerstand vanuit het veld hoor. Ik moet wel eerlijk zijn. Er is toch wel weerstand vanuit het veld. Toch een leerkracht te gaan ervan uit. En ik blame ze niet. Ik blame ze helemaal niet. Die werkdruk is enorm. Er zijn scholen met klassen van 38, 37, 38. Is niet makkelijk. En dan moet je nog op school komen en dan hoor je dat je ook nog een andere klas moet opvangen. Dan heb je bijna 70 kinderen. Is niet makkelijk. Dus ik snap ze helemaal. Ik snap ze helemaal en ik hoop dat het ministerie ons ook snapt. Ik hoop het.
1: Maar hoe verder dan?
0: Nou, we zijn in ieder geval nog bezig. Daarom gaan ze morgen naar school om zaken te inventariseren. Om te kijken, is het werkbaar om zo te werken? Want niet alle scholen, want je hebt scholen die bij misschien helemaal voorzien zijn van leerkrachten. Ja, dus dat is niet overal. Maar er zijn, denk ik, enkele scholen, er zijn nog scholen waar het niet volledig is. En op die scholen gaat het een beetje storend aan toe gaan, ja. Het zou moeilijk zijn voor die groep, ja.
1: In een eerder gesprek, voorzitter, dat we hadden, zei u dat dus leerkrachten onder andere door de lonen die ze krijgen niet gemotiveerd zijn. En dat u dus als gezamenlijke vakbonden de regering zo ver probeert te krijgen om de leerkrachten onder andere dus met een looncorrectie of altijd.

0: iets te doen aan het salaris van de mensen, zodat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar gemotiveerd kunnen zijn. Zullen de mensen met wat nu gepresenteerd is door de regering gemotiveerd beginnen aan het nieuwe schooljaar?
1: Laat me, ik ga gewoon heel kort weer hierop ingaan, want je forceert me om toch wel iets te zeggen. Heel kort. Net als bij de andere groepen, mensen worden bevorderd naar een iets hogere rang, toch?
0: Ja.
1: Zo is het geïmplementeerd bij de leerkrachten. Dus niemand kan zeggen leerkrachten zijn bevoordeeld, helemaal niet. Er is nu ook een bevorderingssysteem, is er nu even toegepast, laat me dat zo stellen.
0: Ze krijgen dus wel iets erop?
1: Een bevordering, toch? Een bevordering is dat je iets erop krijgt.
0: Ja. Oké. Maar om terug te komen op dus de oproep aan de ouders, voor morgen, dus 1 oktober, moeten ze hun kinderen liever thuis houden.
1: Dat is een verzoek en ik hoop dat de ouders ons kunnen begrijpen. Ik weet niet of alle ouders dit stukje zullen begrijpen. Het gaat om veiligheid van uw kind. Als u uw kind naar school stuurt, vorig schooljaar, hebben we hiermee te kampen gehad. De kinderen eerste schooldag, geen leerkracht. De kinderen gaan ook enthousiast naar school, toch? Om hun nieuwe juf te ontmoeten. En dan kom je binnen de school en je hebt geen juf. Je hebt nog niet. Het heeft lang geduurd, hè? Het heeft wel lang geduurd. En ik vind dat we hier aan de bel moeten trekken, want we hebben het ministerie erop gewezen. Laten we het 1 oktober, laten we alleen de leerkrachten sturen. Laten ze die inventarisatie gaan maken. Dat hebben we gevraagd, over en over. En als die medewerker, want als je in dialoog zit, ga je een middenweg zoeken om tot de oplossing te komen. Maar als je vindt van nee, 1 oktober nee voor iedereen, ga je dit resultaat krijgen.
0: Hoe lang duurt deze fase van oriëntatie? Dus dat de leerkrachten een oriëntatie zullen moeten doen. Hoeveel dagen denkt u dat zal duren?
1: Het hangt van school tot school af, toch? Dus morgen start doen we gewoon alles. En het hangt, wanneer we gaan evalueren en kijken, dan hangt het van school tot school af. We willen onze mensen ook beschermen.
0: Ja.
1: Want een leerkracht moet niet door het hardwerk of door die werkdruk een burn-out krijgen. We moeten onze mensen ook beschermen.
0: Bernice Baron, coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, over de oproep aan ouders om hun kinderen vandaag 1 oktober thuis te houden. President Jennifer Simons heeft gisteren haar jaarrede over het dienstjaar 2027 gehouden tijdens een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée. Het staatshoofd deelde daarbij de voornemens van haar regering met het parlement. Na de rede van de president sprak Lim FM enkele parlementariërs, te beginnen met Mahinder Yogi van de VAP, gevolgd door Steven Rijmen van A20 en Edgar Sampi van ABOP. We vroegen hen onder meer wat ze vonden van de jaarrede.
2: Lang praten betekent niet dat je inhoudvol hebt gesproken. Ze is erg uitvoerig geweest, ze is erg ministerieel geweest. Als we kijken naar de andere jaarredes van andere presidenten, meneer Bouterse zelf, meneer Venetiaan zelf, Santokki, dan was de jaarrede niet zo uitvoerig. De jaarrede moet beknopt een overzicht geven van wat het voornemen is. Ministerieel gaan de ministers in op wat hun pakje aan is. Ze is te uitvoerig ingegaan. Het heeft lang geduurd. Maar goed, het is niet iets dat pakkend is. Het is niet iets dat je even aan het denken zet. Ze heeft gesproken over veiligheid, regulier. Ze heeft gesproken over olie en gas, regulier. Ze heeft gesproken met enkele woorden over voedselveiligheid en voedselvoorziening. Ze heeft met enkele woorden gesproken over toerisme. Haar bijdrage voor buitenlands beleid was 3-4 regels. Dus veel was regulier wat ze aan de orde heeft gesteld. En misschien moet ze vaker in het parlement zijn, zodat ze ook aanhoort zelf wat de pijnpunten zijn in die samenleving, welke parlementariërs bij gelegenheid aan de orde stellen, dan was deze te lange jaarrede niet nodig. Over onderwijs heeft ze gesproken, over schoolvoeding heeft ze gesproken, de gezondheidszorg heeft ze wat zaken aangegeven. Maar zijn
0: ordening goudsector heeft ze ook
2: gedaan. Ordering, maar ik bedoel, we praten over de ordening van de goudsector toch al 25 jaar. We praten over gezondheidszorg toch al langer. Dus het moest pakkend zijn. Het moet kortkrachtig, pakkend zijn, iets nieuws zijn. Dat ze aan de orde zou stellen en dan zou die samenleving misschien enkele maanden daarover praten. Dat hé, a present takwasa niet, joh. Ik werkelijk, joh.
0: Maar nu is dat niet het geval, denk u?
2: No. Veel gesproken nogmaals, weinig inhoud in de zin van niet veel nieuws.
0: Maar wat had u graag anders gehoord? Wat zou ze concreet moeten zeggen dat u tevreden zou stellen?
2: Ik zou in elk geval korter moeten praten. Ze zou de ministeries moeten samenvatten. Van bij het ministerie van Onderwijs gaan we dat en dat doen. We gaan het zo doen. De actiepunten opnoemen bij elke ministerie. Dat zou beter, de jaarrede beter tot zijn recht laten komen. Het zou beter worden begrepen door de samenleving. En we hebben natuurlijk nog niet geanalyseerd hoeveelste deel van de begroting komt uit geleend geld. Dus die analyse gaat u deze week zeker krijgen. Maar 4% tekort is wel veel. En de vorig jaar was het tekort meer. Het wordt een beetje minder. Maar het is natuurlijk ten opzichte waarvan je dat bekijkt.
0: De president heeft ook gesproken over het onderwijsbeleid. Hoe ze het wil aanpakken. Oil and gas komt en dat zeker de technische dingen. Want ze heeft ook in de reden gesproken over het tekort aan capaciteit.
2: Ze is begonnen haar reden door aan te geven dat er een evaluatie is. En dat we uit die evaluatie hebben gezien dat we niet goed performen.
0: Ja.
2: Bij staatsbedrijven, ja. Bij de overheid. Maar ze heeft niet gezegd hoe ze die performance beter gaat maken. Daarom zeg ik, had ze iets pakkends gezegd. Mensen, we gaan dat doen. Ze heeft gezegd dat die public sector reform bij Binnenlandse Zaken ertoe heeft geleid dat 2000 mensen thuis zijn gezet en dat een rendement heeft opgeleverd van 300 miljoen. Dat zijn belangrijke eyecatchers voor de samenleving. Zo moest ze dat ding hebben in elkaar gezet. Natuurlijk is het haar jaarrede. Ik bekijk het van afstand. Olie en gas, nogmaals, is regulier. Dat we mensen moeten opleiden, horen we al jaren. Dat we moeten gaan naar sectoren waarin we sterk zijn, horen we al jaren. Dat we veilig voedsel moeten produceren, horen we al jaren. Dat we genoeg drinkwater moeten hebben voor onze mensen, dat horen we. Dat we genoeg energie moeten hebben om de toekomstige olie- en gasontwikkeling daarop te projecteren, dat horen we. Dus jongens aan nodig, niet veel. Er was bijna niks nieuw onder de zon.
0: Een deel van die kritiek, tot slot meneer Yogi, is dat vooral over oil en gas, dat de vorige regering het niet heeft opgepakt. Dat de voorbereidingen, de opleidingen niet zijn gekomen onder de vorige regering.
2: De opleidingen zijn onder de vorige regering gekomen. Bij het NATIN is er een studierichting olie en gas gekomen. Er is een studierichting olie en gas gekomen bij NATIN. Daar reeds is de aanzet gegeven om jongeren op te leiden en klaar te stomen voor die sector. Daar zijn er meerdere meetings gehouden bij Tolarica, overal met internationale bedrijven, partners, om openheid en duidelijkheid te geven van kijk, dat zijn de kansen, mensen spelen in. Die dingen zijn gebeurd, aanzetten zijn gegeven, sowieso zijn aanzetten gegeven. Het is een proces dat je moet continueren, je moet doorgaan daarmee. En wat nog gedaan moet worden, deze regering is aanzet, dan moeten zij dat doen. Wanneer zij dat niet kunnen klaren, komt er een andere regering, maar we moeten doorgaan. Het is voor het land.
3: Belangrijk is dat het hoopgevend is. En dat ze aangegeven heeft. En bij mij, als ik kijk naar een jaarrede, kijk ik naar de eerlijkheid. Kijk ik naar, is het realiseerbaar? Is het haalbaar? De zaken die zijn opgenoemd. En 80% denk ik wel haalbaar. Als we harder naartoe werken. Begrijp je, sommige dingen moet je met geld doen. Maar sommige dingen is politieke wil aanwezig. En als de president van de Republiek Suriname dat aangeeft, dan zie ik het niet als woorden. Dan moeten we gaan daadwerkelijk gaan kijken. Je geeft het aan, laten we aan werken en laten we het dan realiseerbaar maken. Als we naar 6 maanden bijvoorbeeld merken dat wat gezegd is, niet die stappen worden genomen om dat te doen, is dat een probleem. Maar daarom zitten wij in het parlement en zullen wij vanuit het parlement de kritiek, maar tegelijkertijd ook ervoor moeten zorgen dat wij die regering begeleiden, dat wat ze gezegd hebben dat ze gaan doen, dat ze dat ook zullen doen.
0: Orde in goudsector is een heet hangijzer op dit moment. De president heeft dat aangegeven. Ja. Maar ook de energie. Load shedding heeft ze benoemd in haar jaarrede.
3: Kijk, de ordening van de kons heeft ze, eigenlijk komt het erop neer. Maakt niet zoveel uit. Wij gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Een inventarisatie maken. Ze heeft dat ook al gedaan en heeft ook sommige dingen. En aan de hand van de afspraken die via concessies zijn gekregen, gaat men moeten handelen, gaat men dingen moeten doen. Begrijp je? Die ordering maakt niet zoveel uit. Het is op dit ogenblik onoverzichtelijk. En we moeten het overzichtelijk maken. En dat geeft ze aan, wanneer het overzichtelijk gemaakt zal worden, dan zal het zonder aanzien des persoons worden opgetreden. En ik denk dat is al een eerste goede stap. Maak hem eerst overzichtelijk met de instituten die je hebt. En wanneer je dat overzichtelijk hebt gemaakt, dan ga je gaan kijken wie houdt zich aan wet en samenleving, wet en regelgeving, wie houdt zich aan het wettelijk kader, wie houdt zich aan de chemicaliën die je gebruikt. Dan pas kan je eigenlijk, wanneer je die eerste stap hebt gezet, dan pas kan je echt optreden. Maar tegelijkertijd, wanneer je weet, en het bewijs is daar, dat mensen middelen gebruiken, dan moet er onmiddellijk een stopzetting plaatsvinden. En dat gebeurt wel. Dus ik denk, het is concreet wat betreft loadshedding, heeft ze ook aangegeven, samen met de energieautoriteit, het bedrijfsleven en alle andere actoren, is er een energieplan opgezet die nu ervoor moet zorgen dat de stappen, want je kan brandjes blussen, maar als je niet concreet beleid maakt, dan heb je een probleem. Nu is er een plan, nu is er beleid gemaakt. En dan moet je stapvoets gaan werken aan het beleid. En 2027 zou load shedding tot het verleden moeten behoren. En tegelijkertijd moet er ook alternatieve energie worden gecreëerd. Zodat andere mensen en investeerders die komen genoeg energie hebben. We weten dat er een aantal hotels zullen komen. Dus het zonne-energievraagstuk moet nu niet meer een situatie zijn waarbij we zeggen we gaan het doen. Maar er is beleid, er moet toestemming gegeven worden dat niet alleen EBS energie kan opwekken, maar sommige bedrijven kunnen zelf en sommige doen dat al. Ook al is het met een generator. Maar je moet nu die wetgeving maken dat men dat ook via zonne-energie zelf kan opwekken of via andere alternatieve zaken. Maar de regie moet in handen blijven van de EBS. Want zij zijn bij wet, zij hebben het veto, laat me zo uitdrukken. Maar de rest vind ik wel dat het idee dat ik heb gehaald uit de plannen die men bezig is te maken, dat zelfstandige bedrijven zelf ook energie zouden kunnen opwekken. Ik sta er niet tegen daarover. Ik denk dat dat juist goed zou zijn. Dat grote multinationals hun zaken zelf doen. En ik denk dat het al gebeurt bij me, maar je moet die wetgeving wel maken.
0: Ja. Fractieleider, tot slot, bent u tevreden over de behandeling die u krijgt binnen de coalitie?
3: Kijk, niemand is helemaal tevreden. Maar aan de andere kant realiseer je wel dat je een zetel hebt. Dus als andere politieke partijen afspraken hebben en naar hun inzichten merken dat hun zaken niet helemaal zijn gerealiseerd, dan denk ik dat het is een goed recht om dat uit te uiten. Wij kunnen wel zeggen, anders ben ik een hypocriet, dat vrijwel alle zaken van ons gerealiseerd zijn volgens afspraak. En je begrijpt je positie als A20 binnen die coalitie. Je weet wat je kan, je weet wat je niet kan. Maar tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat je wel weet hoe belangrijk die zetel is binnen die coalitie. Dus we zijn niet ontevreden. En we krijgen de gelegenheid komende week om een evaluatie te hebben met de president. We zijn daartoe uitgenodigd. En wij gaan zelf als A20 deze week weer bij elkaar komen. En voor mij als voorzitter is er niks aan de hand. Maar na die evaluatie intern zal ik misschien tot andere inzichten komen. Wat zou kunnen, maar wat tot nu toe niet begrepen. Maar het kan dat wanneer je intern vergadert dat mensen het aangeven dat we zo toch dat zo worden we behandeld of wat dan ook. Maar overal kan ik zeggen, we zijn niet ontevreden.
4: Voorzichtig onder de indruk. Omdat het hard werken geblazen is. We moeten harder gaan werken de komende jaren. Heeft ze ook aangegeven de komende 3 jaren gaan we harder moeten werken om de positie van groei te behouden. Begrijp je? Omdat we, kijk, als je kijkt naar die begroting wat ze heeft ingediend, net, hebben we een tekort van 4%. Een begrotingstekort van 4%. Betekent dat je gaat moeten investeren in de productiesector om meer te kunnen exporteren, om meer valuta binnen te kunnen halen, maar zeker ook de belastingstructuren te versterken, te ordenen, zodat er meer belasting binnenkomt en op de juiste manier, zodat we dat tekort kunnen financieren. Sowieso kunnen we het niet financieren met buitenlandse leningen. Of minder met buitenlandse leningen, omdat we een staatsschuld hebben van 100,4% van de BBP. Dus we moeten binnenlands kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Wat is het punt dat u heeft gehoord waarvan u zegt, ja, dit hierin kan ik me helemaal terugvinden?
4: Het punt, het is elk jaar zo dat ik specifiek focus op de rechten van de inheemse en de tribale volken. En dat heeft ze aangehaald. Ze heeft beloofd dat de wet van 2017, bescherming van de gebieden van de inheemse en de tribale volken, dat die wet weer wordt aangepast naar wens van de inheemse en de tribale volken op basis van het FPIC-principe. En dat is hoopgevend, want we wachten al jaren op erkenning van de rechten van de inheemse en de tribale volken, maar zeker ook investering op het gebied van gezondheidszorg in de stad, zowel de randdistricten, het binnenland ook. Maar zeker ook heeft ze aangegeven dat het land zal investeren in het onderwijs, maar zeker ook de onderwijsgevenden, dat hun positie wordt verbeterd. Dus allemaal hoopgevende uitspraken.
0: Aldus ABO-parlementariër Edgar Zampi en daarvoor Steven Rijmen van A20 en Mahinder Yogi van de VHP. We spraken hen gisteren na de jaarrede van president Jennifer Simons. Edwin Noordzee is onlangs gekozen als de nieuwe voorzitter van politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. Hij volgt Ronnie Asabina op. Tegenover Lim FM zegt Noordzee dat hij de partij wil stabiliseren. Ook staat hij open om met iedereen samen te werken aan de verdere groei van zijn organisatie.
5: De koers die we opgaan is de partij stabiliseren. Helemaal stabiliseren. En dan een goed contributiebeleid op nahouden. Plannen maken en projecten. En de wens van de leden om met iedereen... Iedereen dan ook, iedereen erbij te betrekken in deze processen, zodat de partij naar hogere hoogte kan.
0: Wanneer u zegt stabiliseren, wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Kijk, op dit moment zijn er een aantal dingen die we nog moeten regelen. Bijvoorbeeld kijken naar bepaalde artikelen in de statuten. Kijken naar het financieel-economisch beleid van de partij. En kijken naar het organisatorisch gedeelte van de partij. En dan willen wij zeker aan de hand van behoorlijke trainingen de leden weer op koers brengen. Jongere leden die binnenkomen moeten getraind worden. En oudere leden moeten ook getraind worden. Je kan niet alleen binnen de partij komen en niet weten hoe de zaken binnen de partij lopen. En voor dit moment gaan we alle nieuwe leden een training geven en de oudere leden hogere training geven en de topkader en kaderleden ook verder trainen. Hebben we de training niet in huis, dan gaan we ze halen waar ze waar we ze moeten halen om ze te trainen.
0: Training waarin?
5: In organisatie en management en persoonlijke ontwikkeling. We gaan precies nemen waar Asabina gestopt is, bestuur Asabina, en dan gaan we dus verder. Het land, ik ben een nationalist en het land is verdeeld en er zijn zoveel mensen in het land, andere bevolkingsgroepen. Je kan vandaag aan de dag niet meer de partij runnen als net wat je zei, de Marron-partij. Maar je gaat, je moet andere bevolkingsgroepen vriendschap daar zoeken om ze binnen je partij te brengen. En hun ook de gelegenheid geven om in het bestuur te komen. Zodat we samen de partij runnen met iedereen. Mijn visie is, het zijn de leden die bepalen. Ik ben slechts procesbegeleider en procesuitvoerder. En als de leden dat willen, dan doen we dat. Ik ben slechts de voorzitter. En de voorzitter gaat doen precies wat de leden willen.
0: Okay.
5: Ik heb daar net gesproken over de groei. En wil je groeien, dan moet je mensen de gelegenheid geven om binnen je organisatie getraind te worden, bekend te zijn met een aantal dingen. En daardoor gaan we de districten in stad en land intrekken om de goede boodschap van de web door te geven aan iedereen, van oost naar west, van noord naar zuid. En het is wenselijk dus dat ze op basis daarvan zeker het lidmaatschap van de partij zullen aannemen.
0: Wat is de goede boodschap van de PEP?
5: We zijn er voor de kansarmen. En we gaan ook voor de kansarmen aangeven dat ze de gelegenheid krijgen binnen deze organisatie om vooruit te komen. Ze zijn deel van Suriname en iedere Surinamer moet gelijke ontwikkeling krijgen, gelijke kansen. Daarvoor gaan we.
0: Ik heb ergens gelezen dat u nadat u tot voorzitter bent gekozen, dat u heeft beloofd transparantie en dat u alle leden wil betrekken in het proces. Wat bedoelt u met transparantie?
5: Kijk, als je bezig bent, moet het beleid openstaan. Iedereen moet weten wat we doen, waar we naartoe gaan. En dat zal duidelijk in alle beleidsdocumenten van de BEP te vinden zijn. Dat we helemaal openstaan. En precies wat we doen, dat ze dat weten. Waardoor ze bij ons kunnen binnenkomen. Dat is een stukje transparantie. Jongeren zijn de toekomst van morgen. We zullen met de jongeren werken. En net wat ik zei, we zullen ze trainen en hun de kans bieden voor een stukje ontwikkeling. Hun rol zal zijn door die training door te drukken, trainingen door te geven aan andere jongeren om hun bewust te maken van dat ze ook de kans te kunnen krijgen hier om goed tot ontwikkeling te komen. Net wat ik nu zei, ik sta hier nu en ik zal ervoor zorgen dat ik iedereen betrokken wordt in het beleid en dat is de visie die ik heb. En samen met al mijn bestuursleden, de leden, anderen daarbuiten gaan we het werk doen. Zelfs de oudere leden worden erbij betrokken in het proces. De jongeren, de vrouwen, de andere actoren binnen de organisatie. Het wetenschappelijk bureau, die worden allemaal betrokken in het proces. Zij zullen hun deel, rol hebben ze allemaal te vervullen. En die zullen ze de kans krijgen om het te vervullen. Binnen de oprechtheid, eerlijkheid, gaan ze allemaal de kans krijgen.
0: Aldus Edwin Noordzee, de nieuwe voorzitter van BEP, in gesprek met Lim FM.
6: Namens Jason Pinas bedanken wij u voor uw aandacht. Dat was hem, het nieuws op Lim FM. 91.7 limfmsu.com. Op heden donderdag 1 oktober. Goedendag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Yama?
1: Enough, Mama Mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De Shelle, dat is meer als ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft mij je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Hier het menu van Eethuis Esseline. Vandaag donderdag 1 oktober. Sweet osso nasi. Sweet osso bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Gele pisi moxalesi met gerookte kipperdoor. Add-on zoutvlees. Zoetzure vis. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst erin. Add-on zoutvlees. En sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente, kousenband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Naga ekte sweet tissi fufosi. Bonistraat 106. Tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 76 79. Esseline.

0: Plantensiroop, gemaakt om van te genieten.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 1 oktober. Chinese taaiensoep met kip, boulanger met gerookte kip, visballen en bitawiri moxalesi met zoute vis en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
3: Don't call me someone anymore, 'cause I won't be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like who less, so
4: damn quick, like, you made this.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hier het menu van Eethuis Esseline. Vandaag donderdag 1 oktober. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Gele pisi moxalesi met gerookte kipperdoor. Add-on zoutvlees. Zoetzure vis. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst erin. Add-on zoutvlees. En sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente, kousenband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Naar echte sweet tissi fufossi, Bonnistraat 106 tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 76 79 Esseline.

0: is donderdag 1 oktober. Goedendag, welkom. Het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com.
1: De gezamenlijke onderwijsbonden hebben ouders opgeroepen om vandaag 1 oktober hun schoolkinderen thuis te houden. Dat verzoek werd gisteravond bekendgemaakt. Bernice Baron, coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, zei aan Lim FM dat dit besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen.
2: We hebben onze leden of de leerkrachten opgeroepen om naar school te gaan en de ouders verzocht om uit veiligheidsoverwegingen kinderen thuis te houden. Waarom we het besluit hebben genomen? We hebben een evaluatie gemaakt en gekeken naar het aantal tekorten die waar er nog een plekken ingevuld moeten worden. En wij willen die verantwoordelijkheid niet dragen dat zaken misgaan. Dus vandaar dat wij de leerkrachten hebben opgeroepen van luister, ga naar school en ga die inventaris doen. Ga alles goed organiseren, want kijk, je hebt kleuters die pas naar school moeten gaan. En als die ouders binnen de school komen en blijkt dat leerjaar 1, waar dat kind moet gaan, geen leerkracht heeft. Weet wat het ook voor zo'n kind betekent? Dan moet een andere collega, misschien van een andere klas, een parallel. Sommige klassen hebben geen parallel. Sommige scholen hebben geen parallelklassen. Dan zit dat kind daar tot 12 uur. En dan moet een andere collega op en neer gaan. Terwijl als alles goed geïnventariseerd wordt. En je een beroep doet op je collega. Is je collega mentaal erop voorbereid. Niet op dat moment wanneer de school is gestart. Waar ouders er zijn. Ouders willen nog zaken regelen op kantoor. Dan heb je collega's die op en neer moeten gaan, want 2 of 3 klassen hebben geen leerkracht. Dat willen we voorkomen. Nee? We zeggen niet dat wanneer ze normaal gaan starten, dat alles is opgelost. Maar dan heeft het team al een aantal zaken in kaart gebracht. En dan heeft het team alvast een eerste oplossing bedacht. Toch? In afwachting op wanneer er nog leerkrachten moeten komen. Want kijk, voor vandaag alleen, dus misschien tot en met 29 was er een aantal. Vandaag zijn er weer ontslagen binnengekomen. Morgen komen er weer ontslagen binnen. Want die groep die naar het buitenland is gegaan, zijn misschien met vakantie gegaan. Een deel komt terug, maar een ander deel meldt niet. Misschien pas vrijdag wordt er gemeld van ik kom niet terug hoor. Dan zit je ermee. En om dat te voorkomen, om echt dat te voorkomen, we hebben het ministerie 80 keer gevraagd. Gisteren hebben we met de minister aan tafel gezeten en we hebben de minister een aantal keer gevraagd. We hebben het onderbouwd. En die minister zegt nee. Wij kennen ook onze verantwoordelijkheid als organisaties. We moeten ook onze leden beschermen. We houden van de kinderen. We willen dat de kinderen iets worden in die maatschappij. Maar we moeten het veilig doen.
1: De oproep aan u, die gericht is aan de ouders, heeft, als ik het goed begrijp, dus niet te maken met de loononderhandelingen?
2: Nee, het heeft daarmee niet te maken. Nee.
1: Hoe zijn die verlopen, de loononderhandelingen met de regering?
2: Laat me dit ervan zeggen. We waren maandag met de president aan tafel en er is een voorstel vanuit de regering gedaan. Wij hebben aangegeven van we gaan het voorstel bespreken met onze leden. We hebben niets getekend. We zijn niet akkoord gaan te zeggen van oké, dat willen we. Toch, het is gepresenteerd, we hebben daarnaar gekeken. En er was iets verkeerds gedaan gisteren. En we hebben wel aan de bel getrokken dat dat stukje recht getrokken moet worden. Dus ik heb begrepen dat de minister van Financiën daarmee bezig was, zodat we die officiële lijst kregen. Maar, laat me dit ervan zeggen, we hebben geen loonsverhoging gehad, laat me dat gelijk stellen. Het is geen loonsverhoging. En hiermee wil ik volstaan om dat door te geven, dat we geen loonsverhoging hebben gehad. Ook onze loonreeks, we snappen het, een loonreeks kan je niet in 10 dagen bekijken om in 10 dagen iets te gaan doen. De president heeft ons gevraagd om het integraal te bekijken. Samen met alle andere organisaties, want niet alleen onderwijs is er. Maar je hebt de veiligheidsbonden, je hebt de ambtenaren. Dus dat alles moet gezamenlijk geschieden. Want je kan niet één voortrekken en die andere niet. Ik haast me ook meteen om aan te geven dat van de zorgsector is helemaal apart. Ik praat niet voor de regering, want ik ben niet van de regering. Maar wat ons is medegedeeld, is dat de zorgsector hun eigen gelden zal betalen. Het komt niet uit overheidsgelden. De ziekenhuizen gaan dat zelf bekostigen. Dat is aan ons medegedeeld.
1: Voorzitter, ik zou graag toch willen een beetje meer duidelijkheid willen hebben. Want kunt u een indicatie geven?
2: Nee, dat ga ik liever niet doen. Het is onze in ons autoriteit. Wanneer die andere groepen toelagen zijn zo hebben gehad, zeggen ze het toch niet. Het is ons inventory. Het is niet voor de rest.
1: En u heeft het gepresenteerd aan de leden. Zijn die tevreden?
2: Ik wil wel dit ervan zeggen. Ik wil geen nadruk doen aan geen enkel lid. Niemand. Maar ik zeg wel dit. Toen we die overeenkomst van 2 juni hadden getekend, waarbij we bijna 98% van de zaken die we gevraagd hadden, gerealiseerd hebben gehad, hebben we een overeenkomst getekend. En toen hebben de leden aangegeven van ja, waarom we niet terug hebben gekoppeld met hun om dat eerst te vragen. Oké, ze konden gelijk hebben. Wat hebben we dan deze keer gedaan? We hebben gezegd van nee, we hebben ook aan de regering aangegeven, we gaan dit eerst presenteren aan onze mensen. We hebben de leden voor gisteren opgeroepen en niet naar verwachting. De opkomst was niet naar verwachting. Maar we hebben het wel gepresenteerd aan degenen die aanwezig waren. Hebben we wel gedaan.
1: En is er een reden waarom de opkomst niet naar verwachting was? Heeft u dat kunnen achterhalen?
2: Nou, niet echt. Niet echt, anders zeiden wel van ja, we geloven niet dat de regering dat echt zal geven. Of dat de regering, dus dat van die loonreeks, toen we dat hadden bekendgemaakt, we gaan voor een nieuwe loonreeks. Dus zij hadden zoiets van, nee, de regering gaat ons het echt niet geven. Dus waarna ga ik gaan luisteren? Ik ga gaan luisteren van dat we niets kunnen krijgen. Dat was hun antwoord. Mm-hmm.
1: Maar degenen die wel aanwezig waren, die kunnen zich terugvinden in het voorstel dat gedaan is vanuit de regering. Moet ik het zo begrijpen?
2: Niet allemaal.
1: Maar ze zijn wel bereid om voor dit schooljaar wel hiermee voorlopig aan de slag te gaan?
2: Nou, we hebben toch wel, hoe moet ik het zeggen, we hebben toch wel weerstand vanuit het veld hoor. Ik moet wel eerlijk zijn. Er is toch wel weerstand vanuit het veld. Toch een leerkracht te gaan ervan uit. En ik bleem ze niet. Ik bleem ze helemaal niet. Die werkdruk is enorm. Er zijn scholen met klassen van 38, 37, 38. Is niet makkelijk. En dan moet je nog op school komen en dan hoor je dat je ook nog een andere klas moet opvangen. Dan heb je bijna 70 kinderen. Is niet makkelijk. Dus ik snap ze helemaal. Ik snap ze helemaal en ik hoop dat het ministerie ons ook snapt. Ik hoop het.
1: Maar hoe verder dan?
2: Nou, we zijn in ieder geval nog bezig. Daarom gaan ze morgen naar school om zaken te inventariseren. Om te kijken, is het werkbaar om zo te werken? Want niet alle scholen, want je hebt scholen die bij misschien helemaal voorzien zijn van leerkrachten. Nou, dus dat is niet overal. Maar er zijn, denk ik, enkele scholen, er zijn nog scholen waar het niet volledig is. En op die scholen gaat het een beetje storend aan toe gaan, ja. Het moet moeilijk zijn voor die groep, ja.
1: In een eerder gesprek, voorzitter, dat we hadden, zei u dat dus leerkrachten onder andere door de lonen die ze krijgen, niet gemotiveerd zijn. En dat u dus als gezamenlijke

0: de leerkrachten. Dus niemand kan zeggen leerkrachten zijn bevoordeeld, helemaal niet. Er is nu ook een bevorderingssysteem, is er nu even toegepast, laat me dat zo stellen.
1: Ze krijgen dus wel iets erop?
0: Een bevordering toch? Een bevordering is dat je iets erop krijgt.
1: Ja. Oké. Maar om terug te komen op dus de oproep aan de ouders, voor morgen, dus 1 oktober, moeten ze hun kinderen liever thuis houden.
0: Dat is een verzoek en ik hoop dat de ouders ons kunnen begrijpen. Ik weet niet of alle ouders dit stukje zullen begrijpen. Het gaat om veiligheid van uw kind. Als u uw kind naar school stuurt, vorig schooljaar, hebben we hiermee te kampen gehad. De kinderen eerste schooldag, geen leerkracht. De kinderen gaan ook enthousiast naar school toch, om een nieuwe juf te ontmoeten. En dan kom je binnen de school en je hebt geen juf. Je hebt nog niet. Het heeft lang geduurd, hè? Het heeft wel lang geduurd. En ik vind dat we hier aan de bel moeten trekken, want we hebben het ministerie erop gewezen. Laten we het 1 oktober, laten we alleen de leerkrachten sturen. Laten ze die inventarisatie gaan maken. Dat hebben we gevraagd, over en over. En als die medewerker, want als je in dialoog zit, ga je een middenweg zoeken om tot de oplossing te komen. Maar als je vindt van nee, 1 oktober nee voor iedereen, ga je dit resultaat krijgen.
1: Hoe lang duurt deze fase van oriëntatie? Dus dat de leerkrachten oriëntatie zullen moeten doen. Hoeveel dagen denkt u dat zal duren?
0: Het hangt van school tot school af, toch? Dus morgen start doen we gewoon alles. En het hangt, wanneer we gaan evalueren en kijken, dan hangt het van school tot school af. We willen onze mensen ook beschermen.
1: Ja.
0: Want een leerkracht moet niet door het hard werk of door die werkdruk een burn-out krijgen. We moeten onze mensen ook beschermen.
1: Bernice Baron, coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, over de oproep aan ouders om hun kinderen vandaag 1 oktober thuis te houden. President Jennifer Simons heeft gisteren haar jaarrede over het dienstjaar 2027 gehouden tijdens een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée. Het staatshoofd deelde daarbij de voornemens van haar regering met het parlement. Na de rede van de president sprak Lim FM enkele parlementariërs, te beginnen met Mahinder Yogi van de VAP, gevolgd door Steven Rijmen van A20 en Edgar Sampi van ABOP. We vroegen hen onder meer wat ze vonden van de jaarrede.
2: Lang praten betekent niet dat je inhoudvol hebt gesproken. Ze is erg uitvoerig geweest, ze is erg ministerieel geweest. Als we kijken naar de andere jaarredes van andere presidenten, meneer Bouterse zelf, meneer Venetiaan zelf, Santokki, dan was de jaarrede niet zo uitvoerig. De jaarrede moet beknopt een overzicht geven van wat het voornemen is. Ministerieel gaan de ministers in op wat hun pakje aan is. Ze is te uitvoerig ingegaan. Het heeft lang geduurd. Maar goed, het is niet iets dat pakkend is. Het is niet iets dat je even aan het denken zet. Ze heeft gesproken over veiligheid, regulier. Ze heeft gesproken over olie en gas, regulier. Ze heeft gesproken met enkele woorden over voedselveiligheid en voedselvoorziening. Ze heeft met enkele woorden gesproken over toerisme. Haar bijdrage voor buitenlands beleid was 3-4 regels. Dus veel was regulier wat ze aan de orde heeft gesteld. En misschien moet ze vaker in het parlement zijn, zoals ze ook aanhoort zelf, wat de pijnpunten zijn in die samenleving, welke parlementariërs bij gelegenheid aan de orde stellen, dan was deze te lange jaarrede niet nodig. Over onderwijs heeft ze gesproken, over schoolvoeding heeft ze gesproken, toch? Gezondheidszorg heeft ze wat zaken aangegeven. Maar zijn
1: ordening goudsector heeft ze ook
2: gehoord. Ordering. Maar ik bedoel, we praten over de ordering van de goudsector toch al 25 jaar. We praten over gezondheidszorg toch al langer. Dus het moest pakkend zijn. Het moet kortkrachtig pakkend zijn, iets nieuws zijn. Dat ze aan de orde zou stellen en dan zou die samenleving misschien enkele maanden daarover praten. Dat hé, een president, dat was dat niet, joh. Ik werkelijk, joh.
1: Maar nu is dat niet het geval, denk u?
2: No. Veel gesproken nogmaals, weinig inhoud in de zin van niet veel nieuws.
1: Maar wat had u graag anders gehoord? Wat zou ze concreet moeten zeggen dat u tevreden zou stellen?
2: Ik zou in elk geval korter moeten praten. Ze zou

0: de ministeries moeten samenvatten. Toch? Van bij het ministerie van Onderwijs gaan we dat, dat, dat en dat doen. We gaan het zo doen, zo doen, zo doen. De actiepunten opnoemen bij elke ministerie. Dat zou beter, de jaarreden beter tot zijn recht laten komen. Het zou beter worden begrepen door de samenleving. En we hebben natuurlijk nog niet geanalyseerd hoeveelste deel van de begroting komt uit geleend geld. Dus die analyse gaat u deze week zeker krijgen. Maar 4% tekort is wel veel. En de vorig jaar was het tekort meer. Het wordt een beetje minder, maar het is natuurlijk ten opzichte waarvan je dat bekijkt.
1: De president heeft ook gesproken over het onderwijsbeleid. Hoe ze het wil aanpakken, oil en gas komt en dat zeker de technische dingen. Want ze heeft ook in de reden gesproken over het tekort aan capaciteit.
0: Ze is begonnen haar reden door aan te geven dat er een evaluatie is. En dat we uit die evaluatie hebben gezien dat we niet goed performen bij staatsbedrijven, bij de overheid. Maar ze heeft niet gezegd hoe ze die performance beter gaat maken. Daarom zeg ik, had ze iets pakkends gezegd, mensen, we gaan dat doen, dat doen, dat doen. Ze heeft gezegd dat die publiek sector reform bij binnenlandse zaken ertoe heeft geleid dat 2000 mensen thuis zijn gezet en dat een rendement heeft opgeleverd van 300 miljoen. Dat zijn belangrijke eyecatchers voor de samenleving. Zo moest ze dat ding hebben in elkaar gezet. Natuurlijk is het haar jaarreden. Ik bekijk het van afstand. Olie en gas, nogmaals, is regulier. Dat we mensen moeten opleiden, horen we al jaren. Dat we moeten gaan naar sectoren waarin we sterk zijn, horen we al jaren. Dat we veilig voedsel moeten produceren, horen we al jaren. Dat we genoeg drinkwater moeten hebben voor onze mensen, dat horen we. Dat we genoeg energie moeten hebben om de toekomstige olie- en gasontwikkeling daarop te projecteren, dat horen we. Dus jongens aan de niet veel, er was bijna niks nieuw onder de zon.
1: Een deel van die kritiek, tot slot meneer Yogi, is dat vooral over oil en gas, dat de vorige regering het niet heeft opgepakt, dat de voorbereidingen, de opleidingen niet zijn gekomen onder de vorige regering.
0: De opleidingen zijn onder de vorige regering gekomen. Bij het NATIN is er een studierichting olie en gas gekomen. Er is een studierichting olie en gas gekomen bij NATIN. Daar reeds is de aanzet gegeven om jongeren op te leiden en klaar te stomen voor die sector. Daar zijn er meerdere meetings gehouden bij Tolarica, overal met internationale bedrijven, partners, om openheid en duidelijkheid te geven van kijk, dat zijn de kansen, mensen spelen in. Die dingen zijn gebeurd, aanzetten zijn gegeven, sowieso zijn aanzetten gegeven. Het is een proces dat je moet continueren, je moet doorgaan daarmee. En wat nog gedaan moet worden, deze regering is aanzet, dan moeten zij dat doen. Wanneer zij dat niet kunnen klaren, komt er een andere regering, maar we moeten doorgaan. Het is voor het land.
2: Belangrijk is dat het hoopgevend is. En dat ze aangegeven heeft. En bij mij, als ik kijk naar een jaarrede, kijk ik naar de eerlijkheid. Kijk ik naar, is het realiseerbaar? Is het haalbaar? De zaken die zijn opgenoemd. En 80% denk ik wel haalbaar. Als we harder naartoe werken. Begrijp je, sommige dingen moet je met geld doen. Maar sommige dingen is politieke wil aanwezig. En als de president van de Republiek Suriname dat aangeeft, dan zie ik het niet als woorden. Dan moeten we daadwerkelijk gaan kijken. Je geeft het aan, laten we eraan werken en laten we het dan realiseerbaar maken. Als we na 6 maanden bijvoorbeeld merken dat wat gezegd is, niet die stappen worden genomen om dat te doen, is dat een probleem. Maar daarom zitten wij in het parlement en zullen wij vanuit het parlement de kritiek, maar tegelijkertijd ook ervoor moeten zorgen dat wij die regering begeleiden, dat wat ze gezegd hebben dat ze gaan doen, dat ze dat ook zullen doen.
1: Orden in goudsector is een heet hangijzer op dit moment. De president heeft dat aangegeven. Ja. Maar ook de energie. Load shedding heeft ze benoemd in haar jaarreden.
2: Kijk, de ordening van de kons heeft ze, eigenlijk komt het erop neer. Maakt niet zoveel uit. Wij gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Een inventarisatie maken. Ze heeft dat ook al gedaan en heeft ook sommige dingen. En aan de hand van de afspraken die via concessies zijn gekregen, gaat men moeten handelen, gaat men dingen moeten doen. Begrijp je? Die ordering maakt niet zoveel uit. Het is op dit ogenblik onoverzichtelijk. En we moeten het overzichtelijk maken. En dat geeft ze aan, wanneer het overzichtelijk gemaakt zal worden, dan zal het zonder aanzien des persoons worden opgetreden. En ik denk dat is al een eerste goede stap. We maken hem eerst overzichtelijk met de instituten die je hebt. En wanneer je dat overzichtelijk hebt gemaakt, dan ga je gaan kijken wie houdt zich aan wet en samenleving, wet en regelgeving, wie houdt zich aan het wettelijk kader, wie houdt zich aan de chemicaliën die je gebruikt. Dan pas kan je eigenlijk, wanneer je die eerste stap hebt gezet, dan pas kan je echt optreden. Maar tegelijkertijd, wanneer je weet, en het bewijs is daar, dat mensen middelen gebruiken, dan moet er onmiddellijk een stopzetting plaatsvinden. En dat gebeurt wel. Dus ik denk, het is concreet wat betreft loadshedding, heeft ze ook aangegeven, samen met de energieautoriteit, het bedrijfsleven en alle andere actoren, is er een energieplan opgezet die nu ervoor moet zorgen dat de stappen, want je kan brandjes blussen, maar als je niet concreet beleid maakt, dan heb je een probleem. Nu is er een plan, nu is er beleid gemaakt. En dan moet je stapvoets gaan werken aan het beleid. En 2027 zou loadshedding tot het verleden moeten behoren. En tegelijkertijd moet er ook alternatieve energie worden gecreëerd, zodat andere mensen investeerders die komen, genoeg energie hebben. We weten dat er een aantal hotels zullen komen. Dus het zonne-energievraagstuk moet nu niet meer een situatie zijn waarbij we zeggen we gaan het doen. Maar er is beleid, er moet toestemming gegeven worden dat niet alleen EBS energie kan opwekken. Maar sommige bedrijven kunnen zelf en sommige doen dat al. Ook al is het met een, hoe noem men dat, een generator. Maar je moet nu die wetgeving maken dat men dat ook via zonne-energie zelf kan opwekken. Of via andere alternatieve zaken. Maar de regie moet in handen blijven van de EBS. Want zij zijn bij wet, zij hebben het veto, laat me het zo, dat zo uitdrukken. Maar de rest vind ik wel dat het idee dat ik heb gehaald uit de plannen die men bezig is te maken, dat zelfstandige bedrijven zelf ook energie zouden kunnen opwekken. Ik sta er niet tegen daarover. Ik denk dat dat juist het goed zou zijn dat grote multinationals hun zaken zelf doen. En ik denk dat het al gebeurt bij me, maar je moet die wetgeving wel maken.
1: Ja. Fractieleider, tot slot. Bent u tevreden over de behandeling die u krijgt binnen de coalitie?
2: Kijk, niemand is helemaal tevreden. Maar aan de andere kant realiseer je wel dat je een zetel hebt. Dus als andere politieke partijen afspraken hebben en naar hun inzichten merken dat hun zaken niet helemaal zijn gerealiseerd, dan denk ik dat het is een goed recht om dat uit te uiten. Wij kunnen wel zeggen, anders ben ik een hypocriet, dat vrijwel alle zaken van ons gerealiseerd zijn volgens afspraak. En je begrijpt je positie als A20 binnen die coalitie. Je weet wat je kan, je weet wat je niet kan. Maar tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat je wel weet hoe belangrijk die zetel is binnen die coalitie. Dus we zijn niet ontevreden. En we krijgen de gelegenheid komende week om een evaluatie te hebben met de president. We zijn daartoe uitgenodigd. En wij gaan zelf als A20 deze week weer bij elkaar komen. En voor mij als voorzitter is er niks aan de hand. Maar na die evaluatie intern zal ik misschien tot andere inzichten komen. Wat zou kunnen, maar wat tot nu toe niet begrepen. Maar het kan dat wanneer je intern vergadert dat mensen aangeven dat missen we toch, dat zo worden we behandeld of wat dan ook. Maar overal kan ik zeggen, we zijn niet ontevreden.
3: Voorzichtig onder de indruk. Omdat het hard werken geblazen is. We moeten harder gaan werken de komende jaren. Heeft ze ook aangegeven de komende 3 jaren gaan we harder moeten werken om de positie van groei te behouden. Begrijp je? Omdat we, kijk, als je kijkt naar die begroting wat ze heeft ingediend net, hebben we een tekort van 4%. Een begrotingstekort van 4%. Betekent dat je gaat moeten investeren in de productiesector om meer te kunnen exporteren, om meer valuta binnen te kunnen halen, maar zeker ook de belastingstructuren te versterken, te ordenen, zodat er meer belasting binnenkomt en op de juiste manier, zodat we dat tekort kunnen financieren. Sowieso kunnen we het niet financieren met buitenlandse leningen, of minder met buitenlandse leningen, omdat we een staatsschuld hebben van 100,4% van de BBP. Dus we moeten binnenlands kijken hoe we dat kunnen oplossen.
1: Wat is het punt dat u heeft gehoord waarvan u zegt, ja, dit, hierin kan ik me helemaal terugvinden?
3: Kijk, het punt, het is elk jaar zo dat ik specifiek focus op de rechten van de inheemse en de tribale volken. En dat heeft ze aangehaald. Ze heeft beloofd dat de wet van 2017, bescherming van de gebieden van de inheemse en de tribale volken, dat die wet weer wordt aangepast naar wenst van de inheemse en de tribale volken op basis van het FPIC-principe. En dat is hoopgevend, want we wachten al jaren op erkenning van de rechten van de inheemse en de tribale volken, maar zeker ook investering op het gebied van gezondheidszorg in de stad, zowel de randdistrict, het binnenland ook. Maar zeker ook heeft ze aangegeven dat het land zal investeren in het onderwijs, maar zeker ook de onderwijsgevenden, dat hun positie wordt verbeterd. Dus allemaal hoopgevende uitspraken.
1: Aldus ABO-parlementariër Edgar Zampi en daarvoor Steven Rijmen van A20 en Mahinder Yogi van de VHP. We spraken hen gisteren na de jaarrede van president Jennifer Simons. Edwin Noordzee is onlangs gekozen als de nieuwe voorzitter van politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. Hij volgt Ronnie Asabina op. Tegenover Lim FM zegt Noordzee dat hij de partij wil stabiliseren. Ook staat hij open om met iedereen samen te werken aan de verdere groei van zijn organisatie.
4: De koers die we opgaan is de partij stabiliseren. Helemaal stabiliseren. En dan een goed contributiebeleid op nahouden. Plannen maken en projecten. En de wens van de leden om met iedereen erbij te betrekken in deze processen, zodat de partij naar hogere hoogte kan.
1: Wanneer u zegt stabiliseren, wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Kijk, op dit moment zijn er een aantal dingen die we nog moeten regelen. Bijvoorbeeld kijken naar bepaalde artikelen in de statuten. Kijken naar het financieel-economisch beleid van de partij. En kijken naar het organisatorisch gedeelte van de partij. En dan willen wij zeker aan de hand van behoorlijke trainingen de leden weer op koers brengen. Jongere leden die binnenkomen moeten getraind worden. En oudere leden moeten ook getraind worden. Je kan niet alleen binnen de partij komen en niet weten hoe de zaken binnen de partij lopen. En voor dit moment gaan we alle nieuwe leden een training geven en de oudere leden hogere training geven en de topkader en kaderleden ook verder trainen. Hebben we de training niet in huis, dan gaan we ze halen waar we ze moeten halen om ze te trainen.
1: Training waarin?
4: In organisatie en management en persoonlijke ontwikkeling. We gaan precies nemen waar Asabina gestopt is, bestuur Asabina, en dan gaan we dus verder. Het land, ik ben een nationalist en het land is verdeeld en er zijn zoveel mensen in het land, andere bevolkingsgroepen. Je kan vandaag aan de dag niet meer de partij runnen als net wat je zei, maar een partij. Maar je moet andere bevolkingsgroepen vriendschap daar zoeken om ze binnen je partij te brengen. En hun ook de gelegenheid geven om in het bestuur te komen. Zodat we samen de partij runnen met iedereen. Mijn visie is, het zijn de leden die bepalen. Ik ben slechts procesbegeleider en procesuitvoerder. En als de leden dat willen, dan doen we dat. Ik ben slechts de voorzitter. En de voorzitter gaat doen precies wat de leden willen.
1: Okay.
4: Ik heb daar net gesproken over de groei. En wil je groeien, dan moet je mensen de gelegenheid geven om binnen je organisatie getraind te worden, bekend te zijn met een aantal dingen. En daardoor gaan we de districten in stad en land intrekken om de boodschap van de web door te geven aan iedereen. Van oost naar west, van noord naar zuid. En het is wenselijk dus dat ze op basis daarvan zeker het lidmaatschap van de partij zullen aannemen.
1: Wat is de goede boodschap van de
4: PEP? We zijn er voor de kansarmen. En we gaan ook voor de kansarmen aangeven dat ze de gelegenheid krijgen binnen deze organisatie om vooruit te komen. Ze zijn deel van Suriname. En iedere Surinamer moet gelijke ontwikkeling krijgen, gelijke kansen. Daarvoor gaan we.
1: Ik heb ergens gelezen dat u nadat u tot voorzitter bent gekozen, dat u heeft beloofd transparantie. En dat u alle leden wil betrekken in het proces. Wat bedoelt u met transparantie?
4: Kijk, als je bezig bent, moet het beleid openstaan. Iedereen moet weten wat we doen, waar we naartoe gaan. En dat zal duidelijk in alle beleidsdocumenten van de BEP te vinden zijn. Dat we helemaal openstaan. En precies wat we doen, dat ze dat weten. Waardoor ze bij ons kunnen binnenkomen. Dat is een stukje transparantie. Jongeren zijn de toekomst van morgen. We zullen met de jongeren werken. En net wat ik zei, we zullen ze trainen. En hun de kans bieden. Voor een stukje ontwikkeling. Hun rol zal zijn door die training door te drukken, trainingen door te geven aan andere jongeren om hun bewust te maken van dat ze ook de kansen kunnen krijgen hier om goed tot ontwikkeling te komen. Net wat ik u zei, ik sta hier nu en ik zal ervoor zorgen dat ik iedereen betrokken wordt in het beleid en dat is de visie die ik heb en samen met al mijn bestuursleden, de leden, anderen daarbuiten gaan we het werk doen. Zelfs de oudere leden worden erbij betrokken in het proces. De jongeren, de vrouwen, de andere actoren binnen de organisatie. Het wetenschappelijk bureau, die worden allemaal betrokken in het proces. Zij zullen hun deel, hun rol hebben ze allemaal te vervullen. En die zullen ze de kans krijgen om het te vervullen. Binnen de oprechtheid, eerlijkheid gaan ze allemaal de kans krijgen.
1: Aldus Edwin Noordzee, de nieuwe voorzitter van BEP, in gesprek met Lim FM.
5: Namens Jason Pinas bedanken wij u voor uw aandacht. Dat was hem met nieuws op Lim FM. 91.7 limfmsu.com op heden donderdag 1 oktober. Goedendag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: Matthew House.
2: Yeah, Pompey, there.

0: Hier het menu van Eethuis Esseline. Vandaag donderdag 1 oktober. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Herheri. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Gele pisi moxalisi met gerookte kipperdoor. Add-on zoutvlees. Zoetzure vis. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst erin. Add-on zoutvlees. En sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente kousenband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nga ekte sweet tissi fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: binnen.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 1 oktober. Chinese taaiensoep met kip, boulanger met gerookte kip, visballen en bitaviri moxalesi met zoute vis en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanga na beskopu. Oftewel, na odo funadi. En a beskopu tide, dat takso. Ori doro, muwaka skinsking nanga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwakas kingsking nanga pasensi.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
7: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
8: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.

0: makkelijk en veilig uw bankzaken regelt met uw mobiele telefoon? Kom dan naar de DSB Online Banking pop-up in de Hermitage Mall. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staan onze medewerkers voor u klaar. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag op weg. Vergeet uw legitimatiebewijs niet. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Lang, je zin was 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama. 50.
3: Nee, mijn broer. Omdat die brad is in, Jim, naar 100 is in.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union, die op Engelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smaak is aan de gauw. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
1: Ja, maar ik weet.

0: day. Attaki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Welkom, dit is de nieuwe Baganatori. De eerste in de tiende maand.

Laat ons alvast de mensen die op 1 oktober jarig zijn feliciteren. Het is de eerste dag in Amundi.

We take a last ma odi in binnen en buitenland. Nogmaals, goedemiddag dames en heren. En welkom naar Abakan Natori Futide. 1 oktober, we zitten op 91.7 en limfmsu.com. En jarigen nogmaals gefeliciteerd. De mensen die een sterfgeval hebben, willen we condoleren. En allereerst maar zang, ja, is het een zo, moeten we natuurlijk ook beterschap toewensen. Wij hebben later twee gasten die gaan praten over de activiteit. Verder heb ik een paar interviews, dus we gaan niet alleen praten vandaag. We gaan wel het een en ander zeggen. Enkele opmerkingen maken die dus nodig zijn. En natuurlijk bent u ook aan zet. Ik volg weer die USN-me een bericht. Tap 87-81-482. Je ziet het nummer hier in beeld. Hieronder. 87-81-482. En dan participeer je natuurlijk in deze Bakan Natori. Het is nogmaals de 1e van oktober. En hierna hebben we nog een paar afleveringen met uitzondering van de zaterdag en de zondag. Abon, we start althans alvast met op 1 oktober praat iedereen over de school. Helaas, trouwens, ik heb geprobeerd gisteren in Bakan Natori nog de mensen aan te praten te krijgen, maar ze zaten allemaal in meetings. En een paar uur na Bakan Natori, ik dacht tegen 6:30, 7:30, was het duidelijk dat als schooljaar nog op ons onderwang is, heb je enkele plooien. En voor zover ik weet, de leerkracht roept de ouders op van hou je kids thuis, want we gaan wel op school zijn, maar we gaan evalueren en afstemmen met de verschillende directie. En hoogstwaarschijnlijk maandag zullen ze dus de deuren opengooien. Jason heeft gisteravond gesproken tot mevrouw Baron. Zij is de coördinator van de samenwerkende onderwijsbonden, mevrouw Bernice Baron. En het is zo'n belangrijk onderwerp dat ik dus denk dat het goed zou zijn om het ook op te nemen in deze nieuwsuitzending, mevrouw Bernice Baron. Dus ik denk dat we daarmee kunnen starten. Ik ga het gewoon pikken uit het nieuws en het afdraaien. Dus je hoort Jezus een stem. En hij heeft dus geprobeerd het een en ander uit de mevrouw los te krijgen. Laten we daarmee starten. Waar is mevrouw Baron?

0: oproepen om naar school te gaan en de ouders verzocht om het veiligheidsoverwegende kinderen thuis te houden. Waarom we het besluit hebben genomen? We hebben een evaluatie gemaakt en gekeken naar het aantal tekorten die waar er nog een plekken ingevuld moeten worden. En wij willen die verantwoordelijkheid niet dragen dat zaken misgaan. Dus vandaar dat wij de leerkracht hebben opgeroepen van luister, ga naar school en ga die inventaris doen. Ga alles goed organiseren, want kijk, je hebt kleuters die pas naar school moeten gaan. En als die ouders binnen de school komen en blijkt dat leerjaar 1, waar dat kind moet gaan, geen leerkracht heeft. Weet je wat het ook voor zo'n kind betekent? Dan moet een andere collega, misschien van een andere klas, een parallel. Sommige klassen hebben geen parallel. Sommige scholen hebben geen parallelklassen. Dan zit dat kind daar tot 12 uur. En dan moet een andere collega op en neer gaan. Terwijl als alles goed geïnventariseerd wordt. En je een beroep doet op je collega. Is je collega mentaal erop voorbereid. Niet op dat moment wanneer de school is gestart. Waar ouders er zijn. Ouders willen nog zaken regelen op kantoor. Dan heb je collega's die op en neer moeten gaan, want 2 of 3 klassen hebben geen leerkracht. Dat willen we voorkomen. Nee? We zeggen niet dat wanneer ze normaal gaan starten, dat alles is opgelost. Maar dan heeft het team al een aantal zaken in kaart gebracht. En dan heeft het team alvast een eerste oplossing bedacht. Toch? In afwachting op wanneer er nog leerkrachten moeten komen. Want, kijk, voor vandaag alleen, dus misschien tot en met 29 was er een aantal. Vandaag zijn er weer ontslagen binnengekomen. Morgen komen er weer ontslagen binnen. Want die groep die naar het buitenland is gegaan, zijn misschien met vakantie gegaan. Een deel komt terug, maar een ander deel meldt niet. Misschien pas vrijdag wordt er gemeld van, ik kom niet terug hoor. Dan zit je ermee. En om dat te voorkomen, om echt dat te voorkomen, we hebben het ministerie 10 keer gevraagd. Gisteren hebben we met de minister aan tafel gezeten en we hebben de minister een aantal keer gevraagd. We hebben het onderbouwd. En die minister zegt nee. Wij kennen ook onze verantwoordelijkheid als organisaties. We moeten ook onze leden beschermen. We houden van de kinderen. We willen dat de kinderen iets worden in die maatschappij, maar we moeten het veilig doen.
1: De oproep aan u, die gericht is aan de ouders, heeft, als ik het goed begrijp, dus niet te maken met de loononderhandelingen?
0: Nee, het heeft daarmee niet te maken. Nee.
1: Hoe zijn die verlopen, de loononderhandelingen met de regering?
0: Laat me dit ervan zeggen. We waren maandag met de president aan tafel en er is een voorstel vanuit de regering gedaan. Wij hebben aangegeven van we gaan het voorstel bespreken met onze leden. We hebben niets getekend. We zijn niet akkoord gaan te zeggen van oké, dat willen we. Toch, het is gepresenteerd, we hebben ernaar gekeken. En er was iets verkeerds gedaan gisteren. En we hebben wel aan de bel getrokken dat dat stukje rechtgetrokken moet worden. Dus ik heb begrepen dat de minister van Financiën daarmee bezig was, zodat we die officiële lijst kregen. Maar, laat me dit ervan zeggen, we hebben geen loonsverhoging gehad. Laat me dat gelijk stellen. Het is geen loonsverhoging. En hiermee wil ik volstaan om dat door te geven, dat we geen loonsverhoging hebben gehad. Ook onze loonreeks, we snappen het, een loonreeks kan je niet in 10 dagen bekijken om in 10 dagen iets te gaan doen. De president heeft ons gevraagd om het integraal te bekijken, samen met alle andere organisaties, want niet alleen onderwijs is er, maar je hebt de veiligheidsbonden, je hebt de ambtenaren, dus dat alles moet gezamenlijk geschieden. Want je kan niet één voortrekken en die andere niet. Ik haast me ook meteen om aan te geven dat van de zorgsector is helemaal apart. Ik praat niet van de regering, want ik ben niet van de regering, maar wat ons is medegedeeld is dat de zorgsector hun eigen gelden zal betalen. Het komt niet uit overheidsgelden. De ziekenhuizen gaan het zelf bekostigen. Dat is aan ons medegedeeld.
1: Voorzitter, ik zou graag toch willen een beetje meer duidelijkheid willen hebben. Want kunt u een indicatie geven?

0: Nee, das kann ich liefern nicht tun. Es ist uns in Ostertorita. Wenn die andere Gruppe Toulage und so haben gehabt, sagen sie doch nicht, es ist uns in Ostertorita. Es ist nicht von der Rest.
1: En u heeft het gepresenteerd aan de leden. Zijn die tevreden? Zijn...
0: We hebben... Ik wil wel dit ervan zeggen. Ik wil geen nadruk doen aan geen enkel lid. Niemand. Maar ik zeg wel dit. Toen we die overeenkomst van 2 juni hadden getekend. Waarbij we bijna 98% van de zaken die we gevraagd hadden gerealiseerd hebben gehad. Hebben we een overeenkomst getekend. En toen hebben de leden aangegeven van ja, waarom we niet terug hebben gekoppeld met hun om dat eerst te vragen. Oké, ze konden gelijk hebben. Wat hebben we dan deze keer gedaan? We hebben gezegd van nee, we hebben ook aan de regering aangegeven, we gaan dit eerst presenteren aan onze mensen. We hebben de leden voor gisteren opgeroepen en niet naar verwachting. Niet de aanwezig, dus de opkomst was niet naar verwachting. Maar we hebben het wel gepresenteerd aan degenen die aanwezig waren. Hebben we wel gedaan.
1: En is er een reden waarom de opkomst niet naar verwachting was? Heeft u dat kunnen achterhalen?
0: Nou, niet echt. Niet echt. Anders zeiden we wel van ja, we geloven niet dat de regering dat echt zal geven. Of dat de regering, dus dat van die loonreeks door dat hadden bekendgemaakt, we gaan voor een nieuwe loonreeks. Dus zij hadden zoiets van, nee, de regering gaat ons het echt niet geven. Dus waarna ga ik gaan luisteren? Ik ga gaan luisteren van dat we niets kunnen krijgen. Dat was hun antwoord.
1: Mm-hmm. Nou, degenen die wel aanwezig waren, die kunnen zich terugvinden in het voorstel dat gedaan is vanuit de regering. Moet ik het zo begrijpen?
0: Niet allemaal.
1: Maar ze zijn wel bereid om voor dit schooljaar wel, of althans wel hiermee voorlopig aan de slag te gaan?
0: Nou, we hebben toch wel, hoe moet ik het zeggen, we hebben toch wel weerstand vanuit het veld hoor. Ik moet wel eerlijk zijn. Er is toch wel weerstand vanuit het veld. Toch, leerkrachten gaan ervan uit en ik blame ze niet. Ik blame ze helemaal niet. Die werkdruk is enorm. Er zijn scholen met klassen van 38, 37, 38. Is dit makkelijk? En dan moet je nog op school komen en dan hoor je dat je ook nog een andere klas moet opvangen. Dan heb je bijna 70 kinderen. Is niet makkelijk. Dus ik snap ze helemaal. Ik snap ze helemaal en ik hoop dat het ministerie ons ook snapt. Ik hoop het.
1: Maar hoe verder dan?
0: We zijn in ieder geval nog bezig. Daarom gaan ze morgen naar school om zaken te inventariseren. Om te kijken, is het werkbaar om zo te werken? Want niet alle scholen, want je hebt scholen die bij misschien helemaal voorzien zijn van leerkrachten. Nou, dus dat is niet overal. Maar er zijn, denk ik, enkele scholen, er zijn nog scholen waar het niet volledig is. En op die scholen gaat het een beetje storend aan toe gaan, ja. Het moet moeilijk zijn voor die groep, ja.
1: In een eerder gesprek, voorzitter, dat we hadden, zei u dat dus leerkrachten onder andere door de lonen die ze krijgen niet gemotiveerd zijn. En dat u dus als gezamenlijke vakbonden de regering zover probeert te krijgen om de leerkrachten onder andere dus met een looncorrectie of althans iets te doen aan het salaris van de mensen, zodat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar gemotiveerd kunnen zijn. Zullen de mensen met wat nu gepresenteerd is door de regering gemotiveerd beginnen aan het nieuwe schooljaar?
0: Laat me, ik ga gewoon heel kort weer hierop ingaan, want je forceert me om toch wel iets te zeggen. Heel kort. Net als bij de andere groepen, mensen worden bevorderd naar een iets hogere rang, toch?
1: Ja.
0: Zo is het geïmplementeerd bij de leerkrachten. Dus niemand kan zeggen leerkrachten zijn bevoordeeld, helemaal niet. Er is nu ook een bevorderingssysteem, is er nu even toegepast, laat me dat zo stellen.
1: Ze krijgen dus wel iets erop?
0: Een bevordering toch? Een bevordering is dat je iets erop krijgt?
1: Ja. Oké. Maar om terug te komen op dus de oproep aan de ouders. Voor morgen, dus 1 oktober, moeten ze hun kinderen liever thuis houden.
0: Dat is een verzoek en ik hoop dat de ouders ons kunnen begrijpen. Ik weet niet of alle ouders dit stukje zullen begrijpen. Het gaat om veiligheid van uw kind. Als u uw kind naar school stuurt, vorig schooljaar, hebben we hiermee te kampen gehad. De kinderen eerste schooldag, geen leerkracht. De kinderen gaan ook enthousiast naar school, toch? Om hun nieuwe juf te ontmoeten. En dan kom je binnen de school en je hebt geen juf. Je hebt nog niet. Het heeft lang geduurd, hè? Het heeft wel lang geduurd. En ik vind dat we hier aan de bel moeten trekken, want we hebben het ministerie erop gewezen. Laten we het 1 oktober, laten we alleen de leerkrachten sturen. Laten ze die inventarisatie gaan maken. Dat hebben we gevraagd, over en over. En als die medewerker, want als je in dialoog zit, ga je een middenweg zoeken om tot de oplossing te komen. Maar als je vindt van nee, 1 oktober nee voor iedereen, ga je dit resultaat krijgen.
1: Hoe lang duurt deze fase van oriëntatie? Dus dat de leerkrachten een oriëntatie zullen moeten doen. Hoeveel dagen denkt u dat zal duren?
0: Het hangt er vanaf. Het hangt van school tot school af, toch? Dus morgen start gewoon alles. En het hangt, wanneer we gaan evalueren en kijken, dan hangt het van school tot school af. We willen onze mensen ook beschermen.
1: Ja.
0: Want een leerkracht moet niet door het hard werk of door die werkdruk een burn-out krijgen. We moeten onze mensen ook beschermen.
1: Bernice Baron, coördinator van de gezamenlijke onderwijsbonden, over de oproep aan ouders om hun kinderen vandaag 1 oktober thuis te houden.
2: Dank u wel, Jason. Dat was mevrouw Baron. Kijk, hij zegt, het is niet eens interessant om te gaan onderzoeken waar de schoen wringt en wie fout is en wie niet. Maar die kinderen worden wel teleurgesteld. Ik heb mijn jongen en mijn meisje, ik heb een tweeling, dat weet u toch. Ze worden 3 deze maand. En bijna heel wiki, de mij gaan naar de tas op de bakka. Enthousiast om naar school te gaan. We zijn gewoon, de mij weer de gympie. Want ze gaan naar school. En dan zeggen ze ook van, papa, ik ga naar school. Papa. Zegt Michael. Maar dat 1 oktober, dan moet je ze zeggen dat het niet doorgaat. Wat is jammer, niet alle kinderen, dames en heren, huilen en willen niet. Je hebt heel veel kinderen die wel willen en die dus enthousiast zijn en er naartoe willen. Meneer dat ze op snel, ja. Mixcore begin. Ik hoop dat maandag aanstaande alles op reel is. Reels zijn. Alles op reel moet zijn, beter gezegd. En de scholen kunnen gewoon, dat gewoon starten zonder takkie. Je blijft maar in een cirkel draaien, dames en heren, hierover. Dadelijk staat er een andere groep op. En een loonreeks. Isabi, mevrouw Baron zei het ook zo goed. Er zijn ook andere groepen die ook naar hun belang kijken. Dus het is vervelend, maar het is wat het is. We hebben naar mevrouw Baron geluisterd. Dank u wel, mevrouw Bernice. Jason heeft haar dus zo ver kunnen krijgen. Het gesprek was gisteravond. Terwijl mina haai takkie, dames en heren. Ik kies wat info, harde info. Vanuit KPS. Niet vanuit de voorlichtingsdienst hoor. Ik heb mijn eigen lenen. Binnen het korps. Maar dat zei ik u straks. Ja, het is een peuterschool. Ze worden 3. Peuterschool ook niet begonnen. Daarom springt de samenleving op de leerkrachten. In hun vrije tijd gaan ze niet naar vergaderingen. Tijdens schooltijd verlaten ze massaal de school. Gaan tekenen en gaan naar huis. Wat dat betreft, wat mevrouw Baron zegt. Als die vrouw, als het bestuur of de bonden, heeft de man takkie naar een overlegorgaan en die mannen willen het voorleggen aan de leden, dan moeten de leden uit de huis gaan en die vergadering bezoeken. Die leden zijn ook vervelend. Want ik begrijp mevrouw Baron dat ze zegt, ik ga niet zomaar ja tegen de onderhandelingstafel zeggen, of aan de onderhandelingstafel zeggen. Ik moet mijn bakken moet strangen, de leden moet gewoon mijn bakken geven. En ik ga geen toezeggingen doen of handtekening plaatsen. Maar daarvoor heeft ze natuurlijk draagvlak nodig. Dus dan moeten de mensen naar die vergadering. Tremont gaat in actie, allemaal gaan naar vergadering. Nu is het iets van, gaan jullie werken onder deze voorwaarden? Gaan jullie akkoord? Dan is er maar een handje vol. Dan zijn er maar weinig mensen. Dus het is best wel lastig als je het mij vraagt hoor. Maar goed, we frustreren hem ching. Dat moet ik wel. Ik kijk nog even hoor, als er gelijk nog... Het is heel triest gesteld met het onderwijs in Suriname. Hele vakantie konden ze niet inventariseren. Per se op 1 oktober moet er weer een issue zijn. Mevrouw Baron krijgt dadelijk een positie aangeboden. Dan is dit heel gehaal en getrek weer afgelopen. Net als onze vriendin die nu hoog en droog bij havenbeheer zit. Triest, triest en nogmaals triest. Onze. Ik ben het helemaal eens. Mijn collega's willen tijdens schooltijd vergaderen. Ze moeten offers leren brengen. Goed zo, mevrouw Van Natin. Ze maar allemaal die zien. Ja. Ik lees die dingen nu, omdat soms begrijp ik ook niet als sommige apps binnenkomen. En je vraagt je af, waar gaat dit nou over? Terwijl, als ik het laat lees, dan... er is PL-route, er is... De leerkrachten zeuren gewoon. Sorry dat ik het zo verwoord, maar ze zeuren. Toen ze de overeenkomst onder het oog hadden, zagen ze hun loon. Dan nog hebben ze gekozen ervoor. Zij zijn de enige factor. 4-5 uur maximaal werken, wettelijk. Ze zijn de enige die betaald worden op elke vakantie. Welke ambtenaar krijgt zo'n luxe? Ze moeten de oude stakende bokken weghalen en de jeugd erin stoppen. Er zijn genoeg werkzoekenden. Als je niet uitkomt, zoek een andere baan waar je wel uitkomt. Maar dat is niet zo goed, maar dat is niet zo. Wat doet mevrouw Reshma nog in het onderwijs als ze op de haven werkt? Is een goede vraag. Lemberg, mevrouw Baron moet doen wat de leden van de bond willen. Ze moet de belangen van de leden behartigen. Daarvoor betalen we contributie. Ouders vragen om hun kinderen thuis te houden is een taak van het ministerie van Onderwijs, niet van de bonden. Mevrouw Baron moet harder gaan trekken aan de loononderhandelingen. Dat is de taak. Leerkrachten willen voor eind van dit jaar een beter en marktconform loon. Het is misschien goed dat ze het toch gedaan hebben, die oproep. Want ze hebben gezegd waarom. We gaan inventariseren. Dus ze praat namens de bonden. Wij gaan inventariseren. Dus er zal geen ruimte zijn om les te geven. Toch? Is goed dan. Vele mensen waren op dat. Wij waren. Iedereen was erop voorbereid. Lembo, laat die apper van daarnet zijn houden. Zie je. Wat weet hij? Maar hoe weet jij dat hij is? Wat weet hij? Laat hem naar school gaan, want hij weet duidelijk niks. Afkomstig van Jos. Mevrouw Jos, als u onderwijsgevende bent, is het is mond, hè, want u hebt, hier staat er een S met iets anders, maar hij moet zijn mond houden, denk ik. Dat u dat bedoelde, toch? Is er geen opzegtermijn voor leerkrachten van 1 tot 3 maanden? Ik zou deze leerkrachten die plotseling opzeggen voor het gerechtslepen. Is toch wat? Je gaat weg zonder te melden? De leerkracht moet na school vergaderen, niet tijdens schooluren. Wanneer gaat dit in Suriname gebeuren, meneer? Is er morgen wel of geen school? Dat is een goede vraag. Ze gaan inventariseren. De argumenten van mevrouw Baron zijn niet steekhoudend. Ze konden gisteren de inventarisatie hebben gehouden, zodat de kinderen niet teleurgesteld hoefden te zijn. Vele kinderen hebben zich verheugd om weer naar school te gaan. Maar helaas, foei. Mevrouw Baron, als u luistert, u mag appen hoor, want ik dacht dat Jason deze vraag ook gesteld heeft. Leerkrachten moeten voortaan 2 tot 3 dagen voordat de school begint alles op school gaan ordenen. Want ze werken al niet hun volle uren, zoals Osi het zei. Dit van de onderwijsbonden lijkt een kunu van alle vorige bonden. Valies, Reshma enzovoorts. Zo. De Surinamers hebben geen fightersmentaliteit. De politiek heeft ze geleerd rustig te zitten wachten. Alles komt terecht. Wanneer is die uitspraak gedaan? Alles komt terecht. 1969. 57 jaar later is nog steeds niet alles terecht. Een hele goede middag. Wij op Meerzorg hebben de afgelopen weken nodige uitdagingen gehad. Mijn bedrijf dat watervoorziening. Ik kom bij. Even met dat van de bonden bezig. Ik kom. Je mag het bericht straks weer sturen. We gaan aan broeia even. Want we willen even bij de les blijven. Cliff, nog een mooie. Ze kunnen na school via Google Meet vergaderen. Maar zo boem. Al deze mensen proberen via de bonden hun weg te vinden naar de politiek. Teme taigu dat de politiek in dit land helemaal verziekt is, Cliff. Limbo 36 leerlingen in een klas is onkan. Het is slecht voor de leerlingen en slecht voor de leraren. Ik heb ook voor de klas gestaan met maximaal 21 leerlingen. Dat is nog te behappen, zegt Raymond. Ik ben geen fan van Reshma. Ik zie er liever gaan dan komen. Maar snapt men niet dat je niet in een sector hoeft te werken om vakbondsleider te zijn? Was Nalendorp werkzaam in de zorgsector? Hij was toch vakbondsman bij het Jaconessenhuis? Ik krijg hier een bericht van een school. Ik ga niet zeggen welke school hoor. Beste ouders, goedemiddag. De school begint voor de leerlingen op maandag 5 oktober. Op maandag 5 oktober verwachten wij dus alle leerlingen van alle leerjaren helemaal gereed om het schooljaar te starten. Ik kreeg het net, dat is de school van mijn dochter. Ja, maar dat toch iedereen voor zichzelf. Dus breed die 5 oktober gaat ze daar weer naar school. Goedemiddag Limbo, een paar uurtjes geleden een live persconferentie van de minister gevolgd, waarin hij beroep doet dat leerlingen de scholen normaal bezoeken. Oh ja? Is toch triest? Ik zag de minister een toespraak houden ook, hè? Er moet vanuit de regering harde actie komen voor de stakers. No work, no pay. De mensen zijn geen stakers. Ik zou het geen staking noemen. We kunnen doorgaan, maar als ik naar de tijd kijk, ik heb een ander item. Een mevrouw belde mij, dames en heren. Maar volgens mij dat dat hij. Mitaï dat mikiswang wam chin tip. Sam sati de manting na Esther Stichting. We gaan straks proberen die directrice te bellen. Want een bejaarde vrouw, 79 jaar apoti vrouw Abby, 79 jaar dames en heren, van Berufa vrouw, Emil Boudense straat, een meneer ongewapend van Kriotse komaf, Amang Gwanga, 21 Dusung SRD, Asaka Saka. Je denkt je geniet van, ga dus strafi, vooral tegen Furuf Bijisma. De man bedacht jouw zaagsel. 21.000 amangwang vrouw Tsinkrab Krabu. En ook nog een ID-card. Is dat tegen vrouw ID-card? Zou het waarheen? Isabi, misschien heeft die vrouw die dingen nodig wanneer ze er moneykarten en andere dingen moet regelen. Amangwang en money naar haar vrouw ID-card. Er is ietsje na 10 uur gebeurd. En we hopen dat mami. Want als zo'n aan tikkie is, krekie, en als krekie, hoor je haar die. En ik hoop dat die Bigisma, mami, dat haar kies en serefi, en dat de look en boendrap in haar Esther Stichting. En dat, ik hoop dat iemand het gezien heeft. Dat Skoto krap deze soort man, die zie boon snel, Isabi. En dat ze ingerekend worden. Jammer. En mevrouw belde me van meneer Limbo, iets irriteert mij. En die mevrouw heeft gereageerd, het heeft te maken met schoolspullen. Schoolmeubilair, ik zoek die app ook voor u. Toen kreeg ik dagelijks, de mevrouw zegt, het gaat om mevrouw Van Ommeren. Ik vraag dringend uw aandacht voor schoolmeubilair dat al maanden geleverd zou moeten worden. Nou, ik heb er gebeld, want ze noemt een paar namen. Ze zegt, president Egoluku container. Maar terwijl president Egoluku den container, hebben de scholen die dingen hard nodig. Dus ik laat deze mevrouw aan het woord. Ik heb weliswaar geen geschikte foto. Ik heb wel foto's, maar die foto's zijn niet, zo niet passen binnen dit onderwerp. Dus wij hebben maar dit ervan gemaakt. Ja toch? En we laten die mevrouw dus nu haar verhaal vertellen. Hoogstwaarschijnlijk zal Marcel Oosburg hierna inbellen. Want zijn naam wordt in dit onderwerp ook genoemd. Dus hij gaat ook hoogstwaarschijnlijk reageren. Tenminste als hij luistert. Dit is mevrouw Van Ommeren. Let's go. Ja, mevrouw Van Ommeren.
3: Nou, goedemiddag luisteraars ook. Ik ben Anne Van Ommeren. Ik woon zelf op Marrewijnenproject. Tenminste, daar staat mijn zaak. En ik wilde een schoolkind helpen, een buurkind. En ik, diegene is niet Nederlandstalig. Dus ik ben met diegene meegeweest naar de Marrewijnenproject school. En daar kreeg ik van de directie te horen hoe zij tekortschieten aan meubels. Nou, toevallig ben ik in kennis van een heer die meubels vanuit Nederland distributeert. En hij valt onder stichting Het Barmhartig Huis van God. Ze werken samen met het bureau gemeenschapprojecten van de heer Jaswan Dukaran. En omdat ik dus soms meubels bij hem koop voor mijn appartementen, heeft hij mij zo'n bezoek bij hem heel veel meubels voor school gezien. Dus vandaar dat ik hem meteen benaderd heb vanaf juli, 7 juli als ik het goed heb. En op den duur heeft hij mij 19 juli verwezen naar iemand, een prominente figuur van Suriname, dat ik hem moet contacten, want zij hebben hem dus niet aangewezen tot degene die verder zal kunnen distributeren. Want de meubels komen gratis uit Nederland. Dat moet je begrijpen. Het enige wat de overheid hoeft te doen is de kosten betalen dat het hier aankomt. Er zijn plenty containers hier aangekomen. Meer dan 20 containers. Enkele zitten gewoon nog vol. Maar de scholen, enkele scholen zijn voorzien. Maar heel veel scholen ook weer niet, heb ik begrepen. Ik heb via die directrice begrepen dat zij een verzoek heeft ingediend. En pas januari zouden ze geholpen kunnen worden. Ik vind het heel erg bizar. Weet u waarom? Omdat als ik verneem dat de meubels er al staan, maar omdat die prominente figuur aangeeft van ja, wij willen de containers niet leeg aan de president vertonen, dan komt het wel heel bizar over. Want wat is belangrijker, meneer Lim? Dat de kinderen open meubels voorzien in plaats van dat ze als mieren op elkaar zitten, omdat de president het moet zien. Ik weet zeker dat de president een vrouw, een moeder is, dat dat helemaal niet zo belangrijk is, want aan videomateriaal zou ze ook wel gezien hebben dat er gewerkt wordt en niet meer geshowd wordt of gekletst wordt. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, ik heb gisteren geen antwoord gegeven, want ik was echt, eerlijk gezegd, ik was pits op. En ik heb maar niet geantwoord. Ik had zoiets van, weet je wat, ik ga dit eventjes in de media gooien, zodat men weet dat er schoolmeubilair is, plenty, heel veel, want dat is mij ook beaamd. Ik heb alle apps. Alleen voorzien zijn die scholen niet voorzien. Dat vind ik zo erg, meneer Limburg.
4: Ja, maar er zijn toch een paar vragen. Ik zou willen weten, wie is die prominente figuur? En ik heb de president wel containers zien bezichtigen samen met ik dacht minister Curry. Dat is ik dacht eergisteren. Heb je dat gemist?
3: Dat klopt. Maar de verzoeken zijn al lang gedaan. Maar wat heb je eraan om die containers vol te houden, terwijl die scholen die meubels nodig hebben, de meubels nodig zijn om te plaatsen? Want vandaag kunnen die kinderen niet beginnen. Dat ene kind die ik bijvoorbeeld begeleid heb naar Marewijn, een projectschool, die mocht vandaag weer terug naar huis. Snapt u wat ik bedoel?
4: Ja, ja.
3: En die prominente figuur, ik ga het gewoon zeggen, meneer Oostburg.
4: Wat zegt u?
3: Het gaat over meneer Oostburg. Die heeft mij eigenlijk al een hele tijd aan het lijntje gehouden dat hij die school zou helpen. Wij zouden het zelf ophalen op eigen kosten, zouden we zelf die meubels ophalen. Ik zou de school helpen om de meubels op te halen. En het zou dus dan, het enige wat hij hoefde te doen is om het af te staan. En nu krijg ik van hem te horen dat het via de regionale wegen moet gaan. Dus er moet een aanvraag ingediend worden. Ik heb meteen contact met de directrice opgenomen. Ik zeg van kijk, dit heb ik van hem gekregen. Hebben jullie die aanvraag ingediend? Ze zeggen ja. Ze zeggen maar mevrouw Van Ommeren, pas januari gaan we die meubels krijgen hoor. Ik dacht oké, dan weet ik echt niet meer wat ik voor jullie kan betekenen. Want het enige, ja, ik ken een meubelmaker en ik zou die vragen. Ik heb gezegd, weet je, vandaag neem ik een day off. Ik wil mezelf even resetten. Ik heb vrijgenomen van mijn eigen zaak. Ik ben thuis. Dus ik heb die meubelmaker gecontact. Ik zeg, luister, ik ga eerst even op school vrijdag gaan kijken hoe de situatie eruit ziet. En dan ga ik kijken of ik wat, of jij wat meubels voor me kan maken. Want het kan toch niet dat die kinderen tot januari als mieren op elkaar moeten zitten.
4: Ja, dus bij u gaat het erom dat de tafels en de stoelen zo snel als mogelijk moeten worden geleverd. Dat is het eigenlijk.
3: Ja. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ik vind men moet hier meer doen in plaats van praten. Men moet actie ondernemen. Die dingen zijn al aangeleverd, weet u. En zelfs diegene, dat vind ik zo jammer. Meneer Huur, die al die meubels heeft geïmporteerd door samenwerking met een andere stichting in Nederland, heeft hij ze hier aangeleverd. Ik bedoel, waarom hebben ze niet aan die man overgelaten om al die meubels te leveren? Want hij heeft al enkele meubels geleverd. Leiding heb ik begrepen, hij heeft een schoolmeubels gehad. Als ik het goed heb gehad, als ik het goed heb bij AMS of wat dan ook. Geen AMS, die andere school ook in Paramaribo-Zuid. Mm-hmm. Heeft hij ook al geleverd. Waarom hebben ze het niet aan hem overgelaten? Dat snap ik niet, maar goed. Het is niet aan mij hoor. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb hier helemaal geen belang bij. Hè? Want mijn kinderen zitten niet hier op school. Ik heb oudere kinderen, die zitten allemaal in het buitenland. Dus ik wil gewoon helpen. Maar als je hulp ook niet, ja, nergens naartoe kan hier zo, dan houdt het op hè meneer Lim.
4: Maar bent u tot het uiterste gegaan om tot meneer Oostburg te praten om hieruit te komen?
3: ik heb geprobeerd. Maar elke keer krijg ik een ander verhaal. En ik hou niet van verhalen. Ik hou van doeners. Ik hou niet van verhalen. Ik hou niet van mensen die met lange verhalen komen. Je kan of het kan niet. Bij mij is het een ja of nee. Maar als het nee was, vanaf begin augustus, of laat maar zeggen vanaf 20 augustus, dan had ik een andere weg gezocht om die scholieren toch een beetje te kunnen voorzien. Ik zou niet alle meubels kunnen voorzien. Maar dan had ik misschien in ieder geval 2 klassen kunnen helpen. Snapt u wat ik bedoel?
2: Nou, laten we hopen dat het
3: zo... Ik vind het heel jammer. Ik vind het echt heel jammer. Want ik weet niet wat ik er verder mee aan moet. Maar het kwam vanochtend bij me op. Ik luister graag en vaak naar u uw uitzending. En ik had zoiets van, weet je wat? Misschien werkt het wel bij u. Maar via onbekende gaat het niet lukken, denk ik.
2: Oké, nou laten we hopen dat het goed komt en dat de school toch voorzien wordt, net als alle andere scholen, van nodige schoolmeubilair.
3: Ik heb trouwens die meneer, heeft voor mij doorgestuurd, omdat dus de ministerie van Onderwijs dit heeft laten liggen, namen we het samen met de heer Jaswan Doekaran van het bureau gemeenschapprojecten over. En hij heeft geen middelen om dit verder te doen. Dus nu heeft het kabinet van de president dit alles in handen genomen. Vandaar dat het ook bij meneer Oostburg is gekomen. Wij leveren wel het meubilair aan in Nederland via de eigen vervoerder van het kabinet van de president. Dus zo is het in zijn werk. Dus die meubels worden aangeleverd. Het is ook iemand die geen kinderen hier op school heeft, maar hij is zelf leraar. Dus hij heeft het opgezet om die meubels aan te leveren. En het wordt dus dan via het kabinet, hoort het dan in principe in het land te komen, hier te komen en verder gedistributeerd worden. Maar die dingen, ja, ik weet niet waarom het zo lang moet duren.
2: En het gaat dus om de openbare school Marwijnen project.
3: Klopt. Ik heb begrepen dat u ook van Marwijnen project bent, dus ik hoop dat u extra gaat inzetten voor onze project.
2: Nou goed, ik zal meneer Oostburg vragen om een reactie hierop te geven.
3: Is goed.
2: Laat ook dat het goed komt uiteindelijk voor de school.
3: Dat is de bedoeling.
2: Oké, mevrouw Van Ammeren, dank u wel. En we blijven in contact.
3: Is goed. Okay, ja, u ook bedankt. En een fijne dag verder.
2: Ja, dat is mevrouw Van Ammeren, mevrouw Ann Van Ammeren, die ons dus gevraagd heeft. Ik zei aan Ozi, want ik weet niet waar hij is. Maar ik zei hem, bel even, ik zie dat lampje branden, dus misschien is hij het, als we even een van de foto's zoeken. Even luisteren hoor, hallo.
5: Ja, hallo.
2: Oké, geweldig, Ozi heeft dus gebeld. Marcel, scherpschutter, Vego.
5: Ah, ik ben niet langer in club.
2: Je bent op speakerphone, no? Kan je het gewoon even aan je oor houden?
5: Ja, ik heb het al wel gehaald.
2: Ah, dat is beter. Het geluid is beter. Die mevrouw, je hebt kunnen luisteren, neem ik aan. Die zegt, ik ben niet met Djugu Djugu en Trobby. Want die mevrouw heeft me net een bericht gestuurd. Terwijl ik dat interview aan het afspelen was. En ze zegt, Iri Geranging.
5: Clef, mijn Iri Geranging aan een vrouw. Arkino Clef. Mij heb boom boom verstaan. Hoe snap je een soort scenario afrood is er bezig? De meer dat ze de naam van de heer Huur noemt. Let goed op. Ik heb geen enkele contact met meneer Huur wat betreft containers. In Arkiboom. Meneer Huur tijdens de regering is aan Toki. Weet je, schoolmeubel er komt. Minaat Noang. We moeten eens naar een pis dat in. Timmy, zet een container aan je op. Daar inderdaad, meneer tak meneer Huur bij een aantal containers van pretty. Meneer Huur zijn bij verscheping tegen heel dure prijzen. Maar dat ik vind man, zij verschepen tegen 6.000 euro. Huur naar tussen 10 en 14.000 euro. Hoe parkeer dat even? Dus heeft mevrouw Van Ommeren denk ik dat hij, of misschien is het onbewust, dat huur en misbruiking, want Santoki regering moest paar uur om een money en uur en wakker naar VP, naar DNA, naar Fusuka money, Satjan moest paaien, middelijnie. Heb ik uur ook gezegd. Kom, let je uit, Samsa.
2: Maar even. Naar Chan moest paaien of naar Lanti moest paaien?
5: Minister, ik ken die overeenkomst niet. Het boom op zijn met Taki. Ik ken die overeenkomst niet tussen huur en meneer financiën. Minister Bing. Arkibo, ik ken het niet.
2: Oké, ga door.
5: Ik heb 20 containers gebracht. Uit eigen kracht. Ik moet wel even zeggen dat die meneer Huber bel me op. Soms zei bijna voor sleeper dat je Jarki was score was geen kop.
2: Oeps. Nou, laten we hopen dat misschien moeten wij proberen. Maar een nummer die ze meer mag bellen, een nummer die ze dus. Ja, je bent er weer, hè?
5: Ja, ik ben er weer terug. Arki Samsa. Mevrouw Van Ommeren, in de maand augustus, en dan moet ik alle de FG. Toch? Met contact naar mij. Anna. Oké, we gaan terug, augustus. Goedemorgen, heer Oostburg. Ik spreek tot mevrouw Van Ommeren. Ik heb u dringend nodig. Dat is 20 augustus. Ik heb haar toen gebeld en we hebben 2 minuten gesproken. Dat is om 9.56 uur op diezelfde dag. Ik vroeg haar, stuur voor mij een lijst wat je nodig hebt. Maar ik begreep dat de containers die ik heb gebracht naar Suriname, ik heb geschonken aan de president met het verzoek dat de directeur van het kabinet verder afhandelt. Oké, ze stuurt voor mij een lijst om welk meubilair het gaat. Het gaat om een doorstuurlijst. Stoelen, tafel, op dat moment waren we klaar met Paramaribo. En de president had aangesteld de DC Wenny Vijfhoeven. In eerste instantie hebben we 2 container meubilair met behulp van het Nationaal Leger gestuurd naar boven Suriname. En ik zeg tegen haar, het komt goed, ik heb ze in voorraad. Wat kunnen we afspreken? Ik haal ze persoonlijk op. Ik zeg, als ik bij de bunker ben, maak ik contact. Let goed op. Het meubilair is opgeslagen, de munitiebunker. En ik moet afstemmen met de legerleiding om naar munitiebunker te komen. Het moment dat ik je nu bel, ben ik bij munitiebunker. Met gedetineerden om te werken. Ze zeggen alvast bedankt, Oostburg. 24 augustus, goedemorgen meneer Oostburg. Bent u ons niet vergeten? Als u naar de bunker gaat, mevrouw Pamere. Ik zeg nee. Meneer Oostburg, ik heb een paar jongens gevonden. Morgen, anders 2 september weer. Let goed op. Maar Clip, intussen ben ik ook in het buitenland. Ik ben de afgelopen tijd in het buitenland gegaan om 1 meubilair te gaan, laptops te gaan kopen, 400 voor het onderwijs. En die zijn vanmorgen, de Magba, ze zijn verpakt. 4 september was ik in Nederland nog. Nee, 2 september, ik ben 4 september teruggekomen. Ik moest 5 september gaan dammen naar Trinidad en Tobago. Ik heb het zelf verschoven naar 9 september. Ik ben 9 september vertrokken naar Trinidad en Tobago om te dammen. Privé-toria, het mag. Ik ben van daaruit 19 september vertrokken naar New York. Omdat op uitnodiging van de mayor van Orange Stone ben ik uitgenodigd voor om te gaan praten met de president, die ook in New York was, voor uitwisseling van studenten. Toch? Dus zij heeft haar tijd en ze bepaalt haar tijd. Ik heb ook mijn tijd en ik bepaal ook mijn tijd. Laat het duidelijk zijn. Dan komen we terug naar 5 september. Laat mij weten wat je beste tijd is. Ik heb gezegd, na 5 september ben ik al weg. Oké, geef het door, zegt zij. Kunnen we meteen afstemmen, want dan zorg ik dat de jongens gereed zijn. Epic up. Ik heb er gezegd, ik ben in Nederland. Ze vraagt me oké voor werk.
2: Maar Marcel, even. Je hoeft niet al die 30 apps te lezen.
5: Nee, maar ik moet het zeggen.
2: Nee, ik begrijp. Luister even.
5: Arki.
2: Nee, Arki even. Ik stel voor. Ik zeg niet dat je jokt. Als je zegt, je hebt contact. Maak even een korte resume van al de apps. Want als je allemaal stuk voor stuk... Luister even. Als je alle apps stuk voor stuk gaat zitten lezen, ik keer me, want ik heb al gasten hier. Dus die mevrouw zegt, luister even, laat me die vraag stellen. Die mevrouw zegt, ik moest te lang wachten. Waarom heeft hij niet gewoon gezegd, nee, het is ja of het is nee. Dat zei ze net in het interview.
5: Daarom zeg ik dit, omdat Arki.
2: Mm.
5: Ik heb gezegd, we beginnen vanaf maandag met distributie, afgelopen maandag. Met de president, na 7 tot 8 containers onpraatbaar, heb ik een afspraak gemaakt dat we 6-7 containers nog gaan opslaan in de bunker als ze zijn een buffer. Jarki Moza met Takitok. Ik was uitlandig. Ik heb zelf Glenn Des gevraagd om me te assisteren om die containers te ledigen en voor de INA bunker. De president heeft toen aangegeven, let wel, ik ben zaterdag terug in Suriname gekomen. En ik hoef niet zeggen waarmee ik zondag bezig was, maar ik was constant bezig met mijn werk. Wie verstand heeft begrijpt het? En toen heeft de president gezegd, ik kom kijken naar het meubilair maandag, samen met de minister. Op die dag zouden we verstrekken. Maar als de president komt kijken, ga ik geen meubilair verstrekken hoor. En toen is de president hier geweest, dinsdag, met de minister. En heeft de president gezegd, luister, het meubilair, als min of nu zegt van die school moet krijgen, dan gaat het naar die school. En dan heb ik deze mevrouw nog gisteren gehad. En ze zei nog, top. Geldt dat ook voor de Marijuana Project School? Dat zegt ze zo fijn zijn concrete afspraak met je te maken. Ik heb gezegd, mevrouw, u hoort dat op tijd. Oké, Cliff. En dan stuurt ze, Arki, ze stuurt de app voor mij. Ze stuurt de app voor mij. Gisteren. Ze zegt, als ze een doorstuur hebt, je mag gaan voorhouden. Dat de school 5 oktober zoek krijgt van de president. En dat stuurt zij voor mij dat ze geen tijd had omdat ze met privézaken bezig was. En toen heb ik er geantwoord. Morning. Ten onrechte vindt u het jammer. U zegt ook zelf dat u het gisteren druk had met privézaken. Ik heb het sinds mijn terugkeer druk, maar helaas. Niet met privézaken, doch werkaangelegenheden. Als u de mediaberichten zelf volgt, was de president samen met de minister bij Bunker gisteren om het opgeslagen meubilair te bezichtigen. Ik heb nog zelf 2 containers op het terrein staan die nog geledigd moeten worden. Elke dag dat ze daar staan, moet de staat meer dollars betalen. Dat we ledig nodig met gedetineerden.
2: Oké.
5: Dus dat we geen enkele school meer hebben voorzien van meubilair, is omdat we de president geen legeloos wilden tonen.
2: Maar even de vraag voor alle duidelijkheid. Kan er dan wat gedaan worden? Want daar gaat het uiteindelijk om voor de school.
5: Arkibong, dan moet ik je klip. Arkibong. Mino, ik heb nog een contact met mevrouw Van Ommeren. Mevrouw Van Ommeren aan de schoolleider. Arkiboom, met een schoolleider met contact naar mij. Mevrouw Van Oren, ik ga nu als matador, je bent voor. Ik ga nu next tomorrow, omdat de school zit te liggen.
2: Ja, oké, okay. Maar jij zegt dus, want dat is belangrijk, als jullie niet tot elkaar willen praten, dat is... Dat gaat ons niet eens zo aan. Belangrijk is...
5: Mevrouw, kom, aangekreft.
2: Nee, maar laat me die vraag dat Marcel...
5: Mevrouw, van nou maar, en je bel me nou hier op toe, hè. Want die mikkie zei, hè. Mijsap dat nou maar naar hier, de nabaka.
2: Oké, maar Arkino, belangrijk is nu de school. Probeer dat te begrijpen, dat is voor mij belangrijk. Wat, dus die schoolleider moet contact met jou opnemen.
5: Omdat er een afspraak is gemaakt, nu Krip, dat alles via het ministerie van Onderwijs gaat.
2: Zo hoort het, ja.
5: Dat is de afspraak die nu is gemaakt. En om je meer te van staat adding. Misschien nog voor het next naam ook.
2: Oké, maar je hoeft je niet zo op te winden.
5: Nee, weet je waarom ik op
2: ben? Arkie, wind je niet op? Nee, luister naar mij.
5: Nee, maar Arkie,
2: ik ga je laten praten, maar laat mij de vraag stellen. Blijf stil. Als ik bijvoorbeeld Kotaki meereep zo'n pressie of misap een score, dan is het een score mubilair nog de Isabi. Dan is het dat jullie bezig zijn met China FB, we volgen hier live. Dan is het normaal, op normaal, om je te vragen van, hey brother, volg je, joh, maar je hebt de man erop in een geërspleet.
5: Maar daar heb je geen agenda.
2: Wat zei je?
5: Daar heb je geen agenda erachter. Want hier is er een agenda van meneer Huur. En Chris, we zijn een story voor haar. Hier is een vrouw dat je toch, meneer Huur, waarom heb je het niet gelaten voor meneer Huur? Ik wil het toch zijn vrouw Taki. Meneer Huur naar meneer Doelkaram. Huur naar Doelkaram naar postverkiezing. Na zijn toch die periode. Dan staan we nog een bemoei. Of Huur zo kiezen money, of wat kiezen money, of leeg kosten. Dat na Tori. Huur heeft geen container op de haven nu. Die mevrouw, play one scenario. En heb je wanneer ik kan wel doen aan DNA, de actie Rosselli, of je actie Atom Pais aan BD. Was aan een voorzitter, een vuur zo godapé. Actie PP, een vuur zo koning, Utak Santokino Paeng. Actie. Zes meer aan een vuur, bij dat tak voor Omoedabaka. Minap Noang, relatie. Na een uur betreft de containers die komen. En terecht, mi breekt hij dat als president. Alle containers zijn komen, en wat een verklaring, wie heeft geschonken. Wat ook goed. Zij willen een verklaring hebben van de school, leider of de directeur, wie heeft geschonken. Dus die mevrouw Van Ommeren moet geen zaken zeggen. Die niet waar zijn. Het is misbruik geworden door u.
2: Oké, tot slot.
5: Heren. Is dat zij irriteren, nee? Krip, weet je hoeveel energie ik in dit ding heb gestopt? En tot nu toe stop. Met 0 centen van de overheid. Wat ticket betreft en daggelden en die sabi. Dat irriteert mij. Arkie, laat het verklappen. Met je laptops kom naar het digiborden. President bij Afan Oudu. En ik moet een bestelling voor 400. Dus aan ik iedere man van verpakking. Met ik ben met zo'n man go teken me go srepi. Met bel was op haar laten bij want ik het gimme. Met een ministerie bunker nou de klip. Met 10 gedetineerden. Daar heb je een peepje van team. Ufeti Mazai Koyepi, Colombiana, de mij roko. Krep, na mi actie toeleer krachten Koyepi en mi Briti, dat i a DNA lid ku NPS, mevrouw, wane meka. Des nu actie na principe Atompai. Des nu voorzitter van Onderwijs C. Des kom mij helpen, Krep. Oye, Kuru Nyang.
2: Marcel, ik heb nog 3 interviews en studiogasten, dus...
5: No, man, dat klopt.
2: Nee, man, no. Luister nou, wat is... Ik wil niet meer over die vrouw praten. Je hebt, ik heb... Ik, even. Ik heb hoor en wederhoor toegepast, Marcel. Voor mij is die belangrijk. Die schoolleider moet contact met jou maken. Dat
5: ja,
2: is belangrijk.
5: En dan maak ik contact met onderwijs. En dan krijg ze wat ze nodig heeft.
2: Oké, dat is het belangrijkste. Dat die school... dat de kinderen niet meer zitten op elkaar, dan fixen jullie dat.
5: Weet je hoeveel verzoeken er zijn? Toch? Nou, mijn kisma, gebruik je medium. Mijn bari, dit is nou een diep territory.
2: Oké, okay, Siti, maar nou maar nog gebruik aan medium, daarom hebben we horen en weten. Daarom praat je niet uit de uitzending.
5: Mi bel op to mi sabeng. Baka di msha mi sheneng. Mi sab tak daye na daye in da baka. I mag zabi.
2: Oké, goed. Dankjewel. En succes met het lossen van de oplossing, het brengen van de oplossing daar bij de school. Lobby, ik maak contact met je. Maar ik kan niet doorgaan. Ik heb studiogasten, nog 3 interviews en het is kwart. Meneer Spanninga, Marcel en mevrouw Van Ommer zullen het verder uitvechten. Belangrijk is... Die school, Tavradanga Sturu, het is overigens een prachtig initiatief als je het mij vraagt, dat er alle inspanningen erin gegooid worden om die kinderen, dames en heren, onder betere omstandigheden de lessen te laten volgen. Dat is mooi. En we hopen dat de openbare school Marowijn een project, dat ze dus ook binnen niet al te lange tijd, je mag plaatsnemen. Binnen niet al te lange tijd kunnen beschikken over de stoelen en de tafels en borden eventueel. We luisteren naar Veilig Verkeer, weliswaar ver over tijd, maar het gaat zo. En hier dan gaan we snel door met de mensen die in de studio zijn. Uw aandacht.
6: Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
7: Alcohol en verkeer gaan nooit samen. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit wat de gevolgen zijn als u deze regel negeert.
8: Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol kan gevaarlijk zijn. Alcohol vermeerdert jouw concentratie, jouw reactievermogen, als ook jouw beoordelingsvermogen. Bent u onder invloed van alcohol, neem dan geen plaats achter het stuur.
6: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
2: Goed, we gaan door in deze baganatorie met de 2 mensen die in de studio zitten. Lucien. Hey, geef me dat ding nou, mijn god, man. Dat had je lang moeten doen, toch? Doe snel. Lucretia en Glenn. Oh, Lucinda, inderdaad. We praten zo meteen over een trimloop. Welke dus zal worden georganiseerd. In het kader van de herdenking van Daisy Bouters is een verjaardag. 13 oktober aanstaande. En ik heb Lucinda Plet. Laat ik dat even wachten hoor. Lucinda, hoe gaat het?
9: Het gaat prima.
2: Even, ik moet je beeld brengen. Ik sprak niet eens zo lang terug over vrouwennamen.
9: Ja.
2: Heeft jou een vrouw zijn in Lucinda?
9: Oh,
2: hoofdpijn.
9: I don't give a damn.
2: Ja, Lucinda. Lucinda zit in de organisatie. En jullie gaan... Ik wist niet dat je zo sportminded was.
9: Ik heb vroeger wel sport beoefend, ja.
2: Serieus, wat heb je gedaan? Volleybal?
9: Kort, heel kort. Ook kort zaalvoetbal.
2: Serieus?
9: En dan basket.
2: Ja?
9: Ik heb een hele tijd gebasketbald, ja.
2: Serieus, joh?
9: Ja.
2: Ja. Dus je weet wie Scottie Pippen is?
9: Natuurlijk. Hmm? Is van Chicago Bulls toch?
2: En Kareem Abdul-Jabbar?
9: Jawel, natuurlijk. Is Lakers toch?
2: En Karl Malone?
9: Is van Utah Jazz.
2: Hoe gaat het met onze naast jou, onze?
9: Hij maakt het goed. Hij maakt het goed.
2: Glenn Valga.
10: Goedemiddag, luisteraar.
2: Valga.
10: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Limbo.
2: Ego.
10: Ja, maar ik wil altijd rustig werken.
2: Ik wil altijd rustig werken.

0: juist een jaar nog in. En op grond daarvan hebben we dat dus zo gepland. Want ook op 13 zijn er andere activiteiten. En dan heb je de launch van Refosiri, die de organisator is hiervan.
1: Ik kom even terug, voordat ik doorga met die... Want je zegt, het is een aanloop.
0: Ja.
1: Dus dan is het, wat gaat er op 13 zelf gebeuren, Glenn?
2: Bij mij niet bekend, maar...
1: Wat is de organisatie dan?
2: Nee. Refosiri en oprichting, die heeft zich bezig gehouden met die marathon. Snap je? Maar wat er op 13 oktober zelf gaat gebeuren, we hebben dus wel contact met, met die mensen vrouw. En zij hebben dus ook voor zichzelf een aantal dingen gepland. Ja. Maar wij willen dus daarover nog niet praten, omdat het nog niet in kannen en kruiken is.
1: Maar wat is Refosiri? Is dat een organisatie?
2: Refosiri, zegt het toch? Refosiri.
1: Maar is het een nieuwe organisatie?
2: We zijn die serie van die Refo. Snap je, die Refo-gedachte gaan we hoog houden. Weet je, we komen uit de Refo, ik kom ook uit de Refo. En het lijkt me goed om elkaar te bundelen en die serie van die Refo bij elkaar te houden.
1: Geen nieuwe politieke organisatie.
2: We praten niet over de politiek, we praten gewoon over Refo-serie op dit moment.
1: Ja, maar Refo is politiek geweest, zoals hij.
2: Nee, Refo is niet politiek geweest. Naar mijn bescheiden mening niet. Naar mijn bescheiden mening is Refo geweest van, we gaan een andere weg op. Maar niet politiek, we moeten gewoon bewust worden en bewust zijn. Dat heeft Refo gebracht.
1: We kunnen heel lang daarover discussiëren, maar ja. Goed. Dat lijkt me goed, denk ik. Dus eigenlijk kan ik zeggen, de zogenaamde die Bautisten zitten in Refosiri?
2: Nee.
1: Niet de Bautisten?
2: Nee. Refosiri bestaat uit mensen die de gedachtegang, de eenheid, de bewustwording en natuurlijk de vooruitgang van dit land voor hebben gehad.
1: Mm.
2: Weet je, dus we zijn er voor progressie. Snap je, alles wat te maken heeft met Suriname vooruit, Suriname voorop. Het heeft te maken met, als we kijken wat de Refo allemaal ook met zich mee heeft gebracht, positief voor dit land. De bruggen, de wegen, het planten, noem maar op. Weet je, dus zelfvoorzienigheid en al dat soort dingen, dus daar gaan we voor.
1: Maar ik ben blij dat jullie in dat kader van 13 oktober wat organiseren. Want soms heb ik het gevoel alsof velen hem al zijn vergeten.
0: Precies, daarover hebben we het. Iemand is pas dood.
1: Ik krijg soms
0: dood.
1: Het gevoel alsof vele mensen die zijn naam niet eens willen noemen.
0: Je bent pas dood wanneer men je naam niet meer noemt.
1: Hmm.
0: En ik denk dat wij vanaf het volk eigenlijk bekend is met Desiree Delano Bouterse, dat je hem niet kan weglaten, tot vandaag niet. Al wil je hem wegsabelen, in de geschiedenis van Suriname na 80 is die man eigenlijk, je kan zeggen, centraal geweest binnen dus het gebeuren. Hè? Dus eigenlijk, je kan hem niet weglaten. Die man is een icoon, is een legend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, dus weer terug naar het begin. Er wordt een lange afstandloop gehoord.
2: Ja. Desi Bouterse is bekend van de sport.
1: Ja.
2: Desi Bouterse heeft in zijn sportcarrière gedaan aan basketbal. Ja, dan was hij ook een van de uitblinkers. Hij heeft de lange afstand gedaan. Weet je, Desi Bouterse is een vermaarde troefcaller geweest. Weet je, Desi Bouterse is een dammer geweest. Desi Bouterse heeft gevoetbald. In elk geval, hij is de grondlegger geweest van het ministerie van Sport, Jeugd en Cultuur. Hij heeft zich ingezet voor de sport. Er zijn een heleboel sporters vandaag aan de dag die dankzij Desi Bouterse het hebben kunnen maken in het buitenland. Er zijn een heleboel sporters die door de jaren aangeklopt hebben bij Desi Bouterse en hulp hebben gevraagd. En Desi Bouterse heeft op allerlei manieren geprobeerd de sport van Suriname hoger op te tillen.
1: Oké, waar wordt de loop gehouden?
0: De loop wordt gehouden, Bouterse, laten we zeggen, start en finish is Ozeer. Elke keer, het keerpunt is dus bij op Leonsberg. Zijn ouderlijk, waar hij voor het laatst gewoond heeft. Dus op Leonsberg.
1: Dat is ouderlijk huis.
0: Ja. Ja, waar hij voor het laatst gewoond heeft. Daar is het keerpunt.
1: Dus jullie beginnen bij Ozeer en stoppen bij
0: Ozeer.

0: Zeer.
1: Oké. Okay. En hoeveel mensen mogen meedoen?
2: Het hele land mag meedoen.
0: Iedereen die van meedoen.
1: Op een moment ga je moeten zeggen waar één is.
2: In elk geval, het is zo dat er flink wordt ingeschreven.
1: Mm-hmm.
2: De verschillende, hoe noem je dat ook alweer, sporters die hebben zich, stomen zich klaar om mee te doen aan deze loop. En de prijzenpot die is in elk geval zeer aantrekkelijk.
1: Mm.
2: Vandaar, en de Surinaamse Atletiekbond die heeft ons hierbij gesteund om te letten op allerlei regels, attributen,
0: technische
2: dingen.
1: Ja. Hebben jullie speciale truitjes gemaakt om te participeren?
0: Nee,
2: dat hebben we nog niet gedaan, omdat we dus in oprichting zijn en we hebben wel certificaten als je dus hebt meegedaan aan die loop.
1: Ja, geen hoofdprijs?
2: Er zijn hoofdprijzen.
1: Voor de nummer 1?
2: Voor de nummer 1 praten we in termen van om en bij 25.000 SRD.
1: Ja.
0: En als ze ons boos maken, dan doen we er een top op.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Lucinda! Vertel nog meer naar...
2: En het geldt ook voor de vrouwen, hè? Dus de nummer 1 bij de vrouwen.
1: Mm.
2: Die krijgen ook 25.000 SRD.
1: Ja.
2: En de prijzen zijn zeer aantrekkelijk. En het is op 10 oktober. En we beginnen tegen 1:05 middags. De loop, je weet, tegenwoordig is de zon heel erg fel. Dus we houden er rekening mee. Maar we hebben gesproken met alle actoren die belast zijn met zoiets. Zoals het Korps Politie Suriname, de Surinaamse Atletiek, de brandweer.
0: De militairen.
2: Dus u moet zich zo voorstellen, voor de deur van Osseer begint de start. Ontspanningscentrum Eerste Rijweg. Osseer, ontspanningscentrum Eerste Rijweg. En dan gaat de loop verder richting Monstraat op. En de wegen zijn dan bekend. En het keerpunt is bij de Mansen Huis, Leonsberg en terug naar Osseer.
0: En nog iets. Oorspronkelijk was het het inschrijfgeld 200. Maar dat is dus eigenlijk door de mensen zelf weggenomen. Zeg van, het is een jaardag. Het is de eerste editie. Omdat het de eerste editie is, zien de prijzen er zo uit en is het vrij. Dus alle atleten mogen zich komen inschrijven. Alle atleten die van mening zijn dat ze deze afstand kunnen afleggen van 25 kilometer, mogen deelnemen.
1: En de mensen die al betaald hebben?
0: De mensen, niemand heeft betaald.
1: Niemand
0: we hebben ervoor zorg gedragen dat ze niet hebben betaald.
2: Nou, de reden waarom we dus hier te over zijn gaan, omdat we dus ook worden geadviseerd door anderen die de man goed gekend hebben. En die hebben gezegd van, hey, de man had een sociale geest.
0: Ja.
2: En om die sport te bevorderen, dan gaan we dus mensen dus eigenlijk niet opzadelen met een drempel van betaling. Maar dat het dus gratis is. En je krijgt, als je hebt gehouden aan de regels, aan de tijden en noem maar op, aan de normen, dan krijg je dus, als je dus als eerste over de finish gaat, krijg je dan een goede hoofdprijs en een certificaat.
1: Maar zijn jullie niet bang dat het geheel kan worden overschaduwd door de activiteiten op de Marondag zelf, want het is 10 oktober, toch?
2: Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Mm. Ik moet u zeggen dat de diensten die ook betrokken zijn bij het geheel ons ook hebben geadviseerd om organisatorisch een aantal zaken in orde te maken. We gaan sowieso, of de sporters, die gaan sowieso voorbij het onafhankelijkheidsplein, de waterkant. En daar zou nogal een beetje druk kunnen zijn bij Wakapassi. Maar daarvoor zijn de ordendiensten ook in stelling gebracht.
1: Ja. Lucinda, hoe heb jij Daisy Bouders gekend?
0: Als een zeer sociale man. Een man die ervan hield om grappen te maken, maar hij kon ook goed serieus zijn. Voor het laatst. Ik ervoer hem als iemand die Tamaura. Amai mekwansan leke is trakelje. Hij zegt niets. Al wat er gegroet. Groet hij niet. Maar het was iemand die open stond voor allerhande zaken.
1: Mm.
0: Elk uur van de dag. Als je met iets bij hem ging of als zijn werkarmen het voor hem moesten brengen. En het was er niet gekomen. Dan zegt hij, Samo takangai natusen minangayu. Ishi olanga adur fos idoromi. Dus dat soort dingen heb ik wel ervaren. Voor mij was hij net een vaderfiguur. Zo heb ik hem gekend. Zo heb ik hem gekend als kind. Heb ik hem gekend als atleet. En er was altijd een ambulance
1: achter
0: hem. Er was er altijd een ambulance achter hem. En het was fijn om te zien. Ik vroeg me af wie die man was.
1: Je hebt het van anderen gehoord.
0: Nee, mijn schatje.
1: Ja?
0: Ik praat over Vredenburg. Tama belon dape. En dan ben sabi etel klef. Maar ta belon kong. Dan zag ik alle militairen. De militairen van de 80er jaren. En het was een heel andere tijd. En die periode had ik eigenlijk niet zoveel informatie over hem. Maar je was klein. Je ziet dingen gebeuren, maar je begreep het niet. Maar als vaderfiguur, toen ik binnen de partij, toen eenmaal de partij er was, die man was een vaderfiguur. Iedereen die dicht bij hem is gekomen, weet hoe hij was. Hij was open, hij stond open en aman bij gea gelegenheid, dat ik te was me wanneer gea gelegenheid. En dat deed hij ook. En dat is fijn, ik ben blij dat de voorzienigheid ervoor gezorgd heeft dat hij ook op mijn pad was gekomen, dat ik hem heb mogen kennen, dat ik heb eigenlijk geleerd uit wat hij deed. Toch? Soms is het trobi, aman dat eigenlijk altijd trobi deed. Maar nee, ze ote atrobi de, ote atrobi los op. En dat bindmiddel, hij was gewoon net een bindmiddel. Dat is wanneer je iets dat anderen naar elkaar toe trekt. Al hebben 200.000 ruzie met elkaar, maar als hij er was, kwam alles naar elkaar. En dan zag je niets. Je zag letterlijk niets. Ik ben carrière om tjinkese, maar je zag niets. Los van alle andere gekke dingen die men vertelde. Mensen zullen wel andere ervaringen met hem hebben, maar die ervaring heb ik niet met hem gehad. Ik heb ervaring met hem gehad als een vaderfiguur.
1: Die kreeg
0: ik kreeg gevaarlijk. Ik heb nog steeds eigenlijk als mens moeite ermee om te accepteren dat hij echt weg is. Soms, ik weet het niet. Het is een heel raar gevoel, maar ik had niet gedacht dat dat ik me zo zou voelen en dat er zoveel zou veranderen in mijn leven. Want ik ben ook anders gaan kijken naar mensen. Ik ben anders gaan kijken naar het leven. Het leven is zeer, zeer divers. Je houdt het gewoon niet van mogelijk. Dus dat is eigenlijk mijn persoonlijke ervaring die ik met hem heb gehad. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is een heel raar gevoel.
1: Ik ken het gevoel.
0: Omdat het een gevoel is waarbij als mamu sta ete, want we missie de en we zitten aan missie. Het gaat om Suriname. En Suriname is centraal. En je vraagt je af, is er iemand met diezelfde cocktail om zoveel tentakels te kunnen werken, om dingen te realiseren? Want daarover gaat het. Gaat om het realiseren met alle positieve en negatieve elementen. En ik weet niet, ik zoek nog naar die leider. Ik zoek nog naar diegene die het op die wijze om. Want hij had zijn fouten. Hij had zijn fouten.
1: Maar hij gaat diezelfde vibe niet vinden.
0: Nee, boy.
1: Het is enig in zijn soort.
0: Enig in zijn soort, het is weg.
1: Glenn, wat is het laatste wat jij aan deze boders hebt gezegd?
2: Het laatste wat ik aan deze boters heb gezegd is patron, want zo riep ik hem. Dus of patron of bevel. En ik heb tegen gezegd, patron, in tijd van nood leer je vrienden kennen. In feite is het zo mooi geweest, toen Boters in 2010 president werd, hij was president-elect, was ik een van de uitverkorenen om over te nemen waar hij dus eigenlijk zou plaats gaan nemen, samen met anderen. En de laatste dag op het kabinet zat ik ook weer met hem te eten, zonder dat we afspraken gemaakt hadden. En hij zei van, Ishiva Universum Eurogoto. Dimidoro in 2010, na maai bes donyang. Nou mek be maai es donyang, baka zonder of maai mekwa afspraken. En toen heb ik hem gezegd, patron, nou yoshi sumanai mati. En nou yoshi den sma, sabe mine na ay. Ang dat boter sabe de omang, sang, if ikangay nuto, amay yepiu. Yun o kwe, gewoon, sondro wang yepi bakana oso. Alimara si metje sprak, werd je al eigenlijk zo'n beetje geholpen. En hij gaf je richtingen waarin het zou kunnen proberen. Maar toen Bouterse eenmaal president af was, en dat moeten we gewoon ook heel eerlijk zeggen, waren de mensen die allemaal om hem heen dansten en waren elke dag, waren er niet meer bij. En toen heb ik gezegd van patron, no yoshi sanalibisma en salibisma in borst otegiu. En patron, en toen zei hij altijd van Glenn, als alibi dek ba, hoe sap den san ik ba, we moeten niet pessimistisch blijven, maar we moeten staan jepie. En dat was deze Bouterse. Natuurlijk, in grond tapu, na een boomvoerse nasma, de ma etak, alleen negatief zijn. Je weet, negatief nieuws blijft hangen toch, Cliff? Je sabi te wan tori def taki dan, a tori span, te na wan negatief tori, en hij ta hangen. Maar elk mens heeft ook zijn goede kanten. We hebben goede en slechte kanten, en dat zijn we allemaal. En Bouterse, bedeel of de man, maar bedeel wan libis, maar leku allemaal. Misschien charismatisch, amma betrang amoru alamala, amma bede wan leider, tamma bekoye viertak wansane kong. Maar, alas san sami tega bara datina, no yoshi sana grontapu, fa grontapu de. Te you habi money na nga makti, altijd free lai. Mm-hmm. Te you no habi money na nga makti moro, free no demoro darape. Te de mane tak moro over you, dat wan taki you no demoro, solang ale mai tang tak over you, dat wan tak you de ete.
1: Ja. Yeah. Eva Jansen moet even snel een filmpje geven aan, aan mijn technicus om te laten zien. Ja, ik heb hem al. Technicus, misschien kan je dit. Het moet volgen na dit onderwerp, dus misschien kan je het alvast even goed voorbereiden. Ik ga zo afronden met Glenn en Lucinda. Ja, God, als je over Bouterse praat, dan denk ik dat je sowieso zo'n sportactiviteit als een trimlopen moet organiseren. Maar willen we wat aan die?
2: Bouterse belopen.
1: Veel prijzen in de wacht gesleept. Ja.
2: Bouterse belopen long. En Bouterse heeft ook hele goede tijden op zijn naam gezet. En ook in het buitenland was Bouterse bekend voor lange afstanden.
1: De laatste keer toen ik hem zag rennen was ik Chimboy. Was het 10 kilometer. Telesuur. Telesuur snelloop.
0: Die van AK Stadion.
1: Ik denk dat hij. Want wij zijn gaan parkeren daar op de hoek van de Weidestraat. Bij Pari, maar toch?
2: Ja, hij was aan kop met meneer Vrede.
1: Ai, Frank Vrede.
2: Hij was aan kop met meneer Vrede, want meneer Vrede wil longen. Het was een lange afstand lopen.
1: Ja. Ex-minister LVV.
2: Ik was een van de cameramannen.
1: Jackny Baron.
2: Ja, Jackny Baron. En ja, Amman Belong. En heeft om en bij de Koningsstraat Amman Lomsa. Weet je, dus dat is de mannen vrienden Luko links, Bouterse Lomsa rechts. Dus die mannen vrienden draaien Luko bagaf Longo Moro van Amman Bouterse binnen en vissen. En toen was het gebeurd. William Kraanplein, Bouterse kon drapen naar de parel. De massa sap de parel eten. En dan was het de hele Johan Adolf Pengelstraat, Wanika Straat toen. Was deze Bouterse die Amman Long kon in AK Stadion. Dan amal long a heer ronde. Dan die amal tapu. Dan amal tak yon. Mi hoop takun af wachti tum silang atak den trouwen e doro. Ja, je weet. Hij was ook zo droog hè, met zijn mimiek. Maar goed. Dat was mijn dag. Maar Bouterse heeft zich altijd ingezet voor de sport in Suriname.
1: Ja.
2: Altijd.
0: Ja, ik zie ook een naam hier zo.
1: Wat zei je? Die zijn daar?
0: Rajender Patan. Er waren ook mannen die in die race waren. Die namen, die jongen. Het lijkt alsof ze bedolven zijn onder al die andere nieuwe dingen die er zijn. Maar we moeten die namen noemen. Mm. Het zijn mensen die gepresteerd hebben als Udenhout. Het was een tijd met.
1: Udenhout is jongen met slechte, toch?
0: Ja. Udenhout.
2: Rasta.
0: Je had ook een andere.
1: Jackny Baron. Had je nog Jackny een andere Baron. Man? Was Jackny Baron. Bekenning.
2: Nou, je hebt ook versmalen gehad.
1: Volgens mij kwam je ook uit het leger.
0: Ook.
2: Nou, toen waren de jongens van het leger waren top. Het was,
0: Tommy
2: het
0: Asinga was er ook.
2: Tommy Asinga. Tommy Asinga was niet echt op de lange afstand. Maar in elk geval, toen was de discipline in het leger van die aard dat de jongens van sportbureau voor je romant in de man bij je longba. Weet je, dus de sporters van het nationale. Je hebt ook een Balgo Bint gehad van het Nationaal Leger, die ook een lange afstandloper was. En voor de rest heb je dus echt wel cracks gehad in die tijd. Omdat de sport kreeg een boost. Hè. Ik bedoel, als je op de een of andere manier iemand hebt die bezig is. Kijk, vandaag aan de dag heb je een heleboel zwemmers. Weet je, die zijn allemaal eigenlijk een soort boost hebben gehad van Anthony Nesty, die wereldkampioen is geworden en al dat soort dingen. Dus belangrijk is, Daisy Bouterse is een sportman geweest en we willen dus met het herdenken of memoreren van zijn jaardag, willen we dus eigenlijk ook deze sport of die afstandloop die hij meerdere malen heeft afgelegd, willen we dus die dag gaan organiseren. Wat
1: was Primraj Binda?
2: Primraj Binda was ook een van ze.
1: Hele
2: goeie.
1: Maar ik heb een boy, een blakke boy, behalve Jack Nibaron. En een Haltman aan mijn bedenk.
2: Siegfried Haltman?
1: Volgens mij.
2: Dat zou kunnen. Ik ben niet zo bekend met de atletiek. Weet
1: Haltman
2: je, maar
1: aan mijn bedenk.
0: Glenn Haltman zie ik hier zo staan.
1: Ja, waar staat dat? Ik zie het in die live. Glenn Haltman.
2: Ja, Glenn Haltman, ja.
1: Zie je dat mijn schijf nog scherp is? Hoe zijn dat?
0: Jawel.
2: Draak nog niet vol dus.
1: Nog niet vol? Nog niet vol?
0: Ik vind dat...
1: Iemand zegt Erik Moor.
0: Ja.
2: Erik Moor was er zeker een van ze, ja.
1: Ja.
0: Namen moeten... Je bent pas dood, zegt men, als men je naam niet noemt. Precies zo ook bij de sport. Als mensen hebben gepresteerd, blijf die namen noemen. Laten de jongeren dat ook kennen. Misschien zullen ze dan meer gaan doen aan sport. Misschien zullen ze sport gaan stimuleren. Op de scholen vooral. Laat men meer daarnaar gaan kijken. We kunnen dan zo ook een veel gezondere levensstijl aannemen. Het is belangrijk voor ons. Heel erg belangrijk.
1: Wil je me zeggen, misschien loop ik vooruit op zaken. Mijn mening is dat je Bouterse bij OCR, zoals daar bij de ingang. Moet je daar toestemming voor hebben? Als je daar een bosbeeld zou kunnen zetten.
2: Kijk, er zijn mensen die verschillende meningen op nahouden. Wij hebben respect voor, de man is getrouwd geweest, mevrouw Bouterse, die is er. En wanneer je praat over een bosbeeld of een standbeeld, dan moet je dat in samenspraak doen, denk ik hoor. Weet je, met mevrouw Bouterse. Of tenminste, zij kreeg dan op dat moment het idee om te kijken hoe of wat. Maar als je uiteraard vindt dat je... ik denk dat we erover moeten gaan praten. Ik denk dat we aan tafel moeten gaan om dat te doen. Want er is een plek gereserveerd op het terrein van OCR. Is er een plek gereserveerd als het zover mag komen om daar een borstbeeld van meneer Bouterse te plaatsen? Die plek is er. Maar de organisatie eromheen, die moet nog met elkaar overeenkomen.
1: Dat is
2: met
1: Johan Tori. Voorzien dat. De me potap tjaskor en me borop en OCR. Dan daar achterin zo. Staat er, is daar volgens mij een soort beeld. Toch?
2: Ik luister, hè.
1: Maar als een beetje tapoe. Maar ik weet niet dat het geregend of zo. En het was vroeg. Dus dan met mekka... Met mekka boog, boy. Dus, ik ben lopbouw daar, hè. Maar toch, miskrekkie. Met mekka boog, dat is een wipe mopo. En alleen is op een verhoging, dus allemaal langer extra.
2: Het is op een sokkel, ja.
1: Was hij op een sokkel. Mis krik, ja. Zuiver, ja. Mijn god, akkel.
2: Maar ja, dat zijn van die momenten, maar ik ben dagelijks...
1: Maar hij moet daarna nog gesleuteld worden, volgens mij.
2: Er moet nog gesleuteld worden, ja. Maar ik spend meer uren in OCR dan in mijn eigen huis. Maar ik zou je vertellen dat... In OCR wordt er nog heel veel over Bouterse gesproken.
1: Maar ik denk dat een borstbeeld beter zou zijn dan een standbeeld.
2: In OCR wel, ja.
1: Ja.
2: In Osseer wel. In Osseer zou een borstbeeld...
1: Ik zou maar niet gaan zeuren op het plein hoor, want in dit land dan krijg je andere regering dat pas aan moest moppen, dan poten baka, dan poten baka, dan poten baka. Dus zet dat ding daarbij
0: de ingang. Ter voorkoming van vandalisme,
1: ja, zet dat ding daarbij de ingang van...
2: Nou, er zijn gesprekken gaande. Ik bedoel, we zijn nog niet...
1: Het is jammer dat Erwin de Vries er niet meer is, hè, ja, want die zou een prachtig beeld voor je kunnen.
2: Ik dacht dat meneer de Vries ook iets van meneer Boters gemaakt had hoor, homo ten goede.
1: Ja.
2: Dat
1: ja,
2: dacht ik ook hoor. Maar in elk geval, het laatste wat ik gehoord heb is dat de Chinezen ook geïnteresseerd waren om een bronzen beeld van meneer Boutersen te vervaardigen. Maar ja, we wachten nog eventjes op wat instructies. Want de man zijn vrouw heeft aangekondigd dat er een stichting in het leven geroepen is of in het leven geroepen zal worden. En dat ze dus binnen afzienbare tijd wel met de informatie zullen komen met betrekking tot het vereeuwigen van Desi Boutersen.
1: Ja. Nou jongens, jullie hebben genoeg tijd gehad, dacht ik zo.
0: Ja.
1: Om te praten over de loop.
0: Ja.
1: Begint dus om hoe laat?
2: Om 5:00
1: Vijf uur begin na.
0: Osseer.
1: Osseer. De route zal nader bekendgemaakt worden.
0: De route heb ik hier zo.
1: Je hebt de route al?
0: Ja.
1: Oké, okay, in elk geval lopen we richting
0: Benjaminstraat, Dr. Sofie Redmondstraat, Fanny Sigastraat, de Henk Arendstraat, voorlangs het plein richting Wilhelminastraat, de Bonniestraat, de Anton Drachtenweg, keerpunt Leonsberg, daarbij Boutersen zijn huis, richting het plein, voorlangs de waterkant, Dr. Sofie Redmondstraat, Benjaminstraat.
1: En het Miwawaka?
0: Nou, we willen het, als je het binnen 3 uur kan doen.
2: Als je het binnen 3 uur kan doen, dan ben je van harte welkom.
1: Hmm.
2: Maar nogmaals, we nodigen dus alle sportscholen uit. Weet je, dus die, ik neem aan dat er genoeg, de Surinaamse Atletiekbond, die heeft ons wat inzage gegeven. Hierbij nodigen we alle afstandlopers uit om zich te komen inschrijven. En laten we dus deze dag tot een mooie maken.
0: Ja.
1: Nou goed, dankjewel guys.
0: Yes.
1: Lucinda, ik ga je lossen.
0: Yes.
1: Kom jullie goed aan. Dankjewel, veel succes.
0: Dankjewel. Succes met uw werk, meneer Limburg.
1: Ja. Zo, formeel zo. Succes met uw werk. Dankjewel, Lucinda en Glenn. Mensen, ik ga u verrassen met de volgende gast. Want die hebben jullie lang niet gehoord. En die heeft gezegd, ik kom mee mensen groeten, want bagan natori for always. En dat mijn lobby talk. Bagan natori for always. Dus ik laat de... voorzichtig. We laten de volgende gast horen. Nee, vanaf het begin. Ik heb een interview met haar. Ja, zie me, ik heb het verklapt. Ik heb een interview. Maar eerst laat ik u het volgende horen en daarna ga ik het interview eraan koppelen. Ja, dus dat gaan we doen. Nee, eerst dat beeld van die vergadering.
3: Oké.
1: Okay. Dankjewel. Dus eerst dat beeld van die vergadering. En daarna koppelen we dus dat vraaggesprek eraan. Let's go.
4: And I now give the floor also to the distinguished representative of Suriname. You have equally 5 minutes.
5: You, Madam Vice President. The Republic of Suriname profoundly thanks the working group of experts on people of African descent for the week-long visit to my country in March of this year and for its elaborate report containing the results of the visit. Rather to waste than to surrender, a quote from Boni, the Maroon leader who in 1765 led the freedom movements by slaves who had fled the plantations in my country. Boni was not a guerrilla, as mentioned in many books of history dictated by the colonizer, but he was a freedom fighter of the early hours of my country. The Maroons became that part of the African descent in Suriname that would later differentiate itself as tribal besides the indigenous people. The descendants of the enslaved are commonly called the Creole. Of course, urbanization has in today's world somehow blurred the difference between Maroons and Creoles. Nonetheless, both are peoples of African descent. In Suriname, slavery was abolished much later than in other parts of the world. After the abolition of slavery, the plantations were equipped with indentured laborers from Indonesia and British India. Suriname's population consists of ethnically, culturally, and...
1: De volledige speech laten wij opnemen op onze YouTube-link. Ik vond het nodig om u dat te laten zien, de volledige speech. Ziet u dus later. Maar nu gaan we naar het interview. Want ik heb ambassadeur Kanhai na lange tijd gesproken. En ze heeft ons het een en ander uitgelegd wat er daar allemaal in Genève aan het gebeuren is. Ik heb na lange tijd, moet ik zeggen, een stranger in onze uitzending. Nee, toch?
3: Nee. Goedemiddag, Clifton. Nee, ik ben geen stranger hoor. Ik ben even weg.
1: Ja. Ambassadeur Ashna Kanhai is na lange tijd weer eens onze gast. Weliswaar niet lijfelijk in de studio aanwezig, maar dat is begrijpelijk.
3: Nee.
1: Hoe gaat het met jou?
3: Het gaat, Clifton. Het begint een beetje wat ze noemen herfst te worden in Genève. Dus het wordt wat koeler en het regent nu dagelijks. Dus ik denk, ja, het is ook mooi om te zien hoe het seizoen verandert. En voor de rest gaat het. We zijn ons nog aan het aanpassen. En het werk is toch veel meer dan dat ik had verwacht, hoor.
1: Hoe is het leven daar?
3: Het is Europees, dus ja, je dagen beginnen vaak gewoon om 9 uur en dan gaat het eindeloos door tot 's avonds. Dus het is, net wat ik zeg, de seizoenen veranderen nu. Tenminste, het seizoen verandert nu, dus het is wennen, weer aan de kou.
1: Ja, het is andersoortig natuurlijk dan ambassadeur zijn in... Waar was je voor de laatste keer? In India?
3: Ik was in Delhi. Ja, het is anders, maar het heeft ook te maken met de aard van het werk, hoor. Want in India was het voornamelijk bilateraal werk. Dat betekent tussen 2 staten, India en Suriname. En in Genève is het multilateraal. Dus dat betekent dat je bij die internationale organisaties eigenlijk als een van de 190 of 192 staten deelneemt.
1: Maar wat heeft deze Surinaamse ambassadeur allemaal gedaan sinds haar aantreden?
3: Ja, dus ik ben ergens medio augustus eindelijk begonnen met werken. En dus ik ben aangekomen en gelijk de diplomatieke missie aangedaan. We zijn met een klein team. En wat ik heb gedaan is, ik heb me een paar dagen georiënteerd, kennis gemaakt met ambassadeurs van bevriende staten. En toen ben ik begonnen met het aanbieden van mijn geloofsbrieven bij de VN, bij de directeur-generaal van de VN in Genève. En ik heb ook mijn geloofsbrieven aangeboden bij de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. En vervolgens ben ik me gaan oriënteren bij andere internationale organisaties zoals de ITU, de WHO en ook, ik heb me eigenlijk toen een beetje gestort op de VN Mensenrechtenraad, omdat de sessie voor dit seizoen, dus de VN Mensenrechtenraad, komt eigenlijk 4 keer per jaar bij elkaar. En van Suriname, dus Suriname kreeg haar periodieke review, wat plaatsvindt meestal ja, elke 4,5 tot 5 jaar, van Suriname gaat plaatsvinden in november van 2026. Dus ik vond het wel belangrijk om me alvast te oriënteren in het werk van de VN Mensenrechtenraad en ook te participeren aan een aantal sessies van landen wiens review dus plaatsvindt nu, maar ook ondersteuning geven aan bijvoorbeeld aanbevelingen die door individuele landen of groepen van landen worden gedaan. en kijken hoe het landschap eruit ziet van de coalities in de Mensenrechtenraad. Zoals je weet zijn wij Zuid-Zuid gerelateerd. Dat betekent dat wij waarde hechten aan organisaties van ontwikkelingslanden en trekkers van groepen van ontwikkelingslanden. Maar ook onze regionale organisatie in CARICOM is belangrijk. Dus hoe vinden soms groepsstatements plaats? Bijvoorbeeld de CARICOM doet bijvoorbeeld een statement. Wat heel interessant is, is recent, hè, deze week was er een presentatie van het rapport van de werkgroep over People of African Descent. Dus dat is van personen van Afrikaanse afkomst. En het rapport van Suriname is dus gepresenteerd. Er zijn natuurlijk een aantal kritieke punten naar voren gehaald. En daar mochten wij een korte reactie op geven. Het verwerken van de feedback vanuit de ministeries van Paramaribo en het maken van een eigen speech binnen een tijdspanne van 5 minuten, want dat is wat elke staat krijgt om te reageren. Dat was een beetje een challenge, maar we hebben het gedaan.
1: Ik kan me voorstellen, want bij dit soort van gevoelige onderwerpen, ja, zou je heel goed moeten terugkoppelen bij het thuisfront.
3: Ja, dat is ook gebeurd. En het thuisfront heeft ook feedback gegeven. Ik moet zeggen, ik vond de feedback goed genoeg om het te verwerken in een speech van 5 minuten. Maar ook een beetje eigen inbreng van het perspectief van de huidige regering. Bijvoorbeeld met betrekking tot de compliance. Hè, het naleven van de vonnissen die er zijn. Met name het Samaka-vonnis en aanverwante judgments van het Amerikaans Hof. Wat ook heel interessant was, was dat we in aanloop op onze review van november van de mensenrechten, van het mensenrechtenrapport, was er een pre-sessie door een vrij invloedrijke NGO hier in Genève, dat is de UPR. UPR Info, zo heet die organisatie. En toen waren er dus in augustus reeds een soort van hoorzittingen met NGO's uit Suriname die zich bezighouden met mensenrechten. En het was interessant om bijvoorbeeld de inheemse gemeenschappen gebundeld te zien in een NGO. En bijvoorbeeld Man United was er. Ik noem maar een naam hoor. Maar, de Stichting Projecta had ook een vertegenwoordiger, dacht ik. Die hebben eigenlijk verwoord wat er in Suriname niet zo goed gaat met de mensenrechten op hun gebied. Weet je, met name van de inheemse gemeenschappen, de vervuiling van de leefgebieden van de inheemse kwam sterk aan de orde. En dan zit je dus daar wel als vertegenwoordiger van de staat, van de Republiek Suriname, om het eigenlijk aan te horen. En het is belangrijk dat je dan kunt laveren, zodat het gedane kritiek ook meegenomen wordt en daar iets mee gedaan wordt. Wij mochten een statement doen van 2 minuten. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat je de organisaties, je ziet ze natuurlijk in de gang en je maakt een babbeltje. Wat wij heel fijn vonden was bijvoorbeeld dat de inheemse organisatie een paar dagen daarvoor gewoon op bezoek is geweest bij de ambassade. We hebben vervolgens de public forum gehad van de World Trade Organization met een hele hoop sessies. Ik dacht dat het iets van 70 sessies waren. En ook daar heeft Suriname geparticipeerd. We hebben de Suriname Investment Agency gehad hier. En we hebben 3 parlementariërs waren er. Onder leiding van mevrouw Cotino. En zij heeft ook opgetreden als moderator in een van de 70 sessies. Dacht ik. Wij als missie hebben zoveel mogelijk geparticipeerd, omdat we met name die investeringen en het weer laten herleven van investeringsregelgeving een beetje gemoderniseerd belangrijk vinden. Ik heb vorige week ook een bezoek gebracht aan de afdeling van trade en environment, dus handel en milieu, van de WTO. En ik heb dus kenbaar gemaakt dat wij als Suriname grote prioriteit geven aan het aangaan van handelsovereenkomsten met landen die al bekend zijn met bijvoorbeeld de carbon credit handel. En toen kreeg ik gelijk hele positieve feedback, want Brazilië schijnt dus een aantal nieuwe trends in de WTO te willen introduceren. En toen is wel aan mij gevraagd om ten aanzien van de handelsovereenkomsten in carbon credits iets te zeggen. Dus morgen ga ik meedoen aan de Committee for Trade and Environment meetings. En daar ga ik het dus ook weer te berde brengen. Wat ook heel leuk is, is dat we nu een aantal verklaringen, statements in hebben kunnen afleggen met betrekking tot weer de mensenrechten. Ja, je merkt het, Clifton, ik ga van mensenrechten naar WTO, omdat dat nu echt speelt deze maand. Maar ik heb ook mogen meedoen aan een panel voor wat te maken had met de Group of Friends of Traditional Medicine. En ik heb daar aangegeven dat Suriname, gelet op haar grote diversiteit van kennis met betrekking tot traditionele medicijnen, hè, en methoden van medische methoden, zeker mee gaat doen, actiever mee gaat doen. Er werd toen gevraagd naar eventueel participatie van ons ministerie van Volksgezondheid in december aan een meeting met de regulatory authority van de WHO Traditional Medicine afdeling. En dus ik hoop dat we dat ook kunnen doen, zodat we wat actiever iets kunnen doen met onze traditionele geneeswijzen en medicinale planten in Suriname.
1: Ja,
3: Het is een hele mondvol, Clifton. Het is heel iets anders dan de advocatuur, maar het is dus wel elke dag weer een beetje kenbaar maken van Suriname is er. En wat ik wel fijn vind, is dat ik nu merk dat bijvoorbeeld bepaalde ambassadeurs dus wel gewoon ook mee betrekken. Toch, we hebben bijvoorbeeld in het geheel concept van de rechten van de inheemse heb ik actieve gesprekken gehad met de ambassadeurs van Mexico en Guatemala. Ik ben op bezoek gegaan bij natuurlijk een aantal ambassadeurs van bevriende staten, zoals ik dat eerder zei. En wat ik ook heel veel, waar ik ook heel veel aandacht aan wil besteden, is eventueel academische samenwerking met betrekking tot de uitwisseling van informatie over eigenlijk het slavernijverleden en de rol van de Zwitsers. Om ook te kijken naar hoe kunnen we eventueel kijken naar bijvoorbeeld universiteiten die een afdeling Afrikaanse studies hebben, die niet alleen kijken naar de slavenhandel, maar ook kijken naar de bestemmingen van uiteindelijk de tot slaafgemaakte. Dus dat leek me leuk, omdat gelukkig heb ik met steun van mevrouw McLeod, mevrouw Cynthia McLeod, de informatie kunnen betrekken dat de Zwitserse gemeenschap eigenlijk heel nauw betrokken is geweest. Er waren veel Zwitserse plantage-eigenaren in de begin 18e eeuw, dacht ik. Dus ik heb daar ook gelukkig over kunnen praten met de Zwitserse vertegenwoordiger bij de VN hier in Genève. En ik hoop daar ook meer over te kunnen zeggen wanneer ik bilateraal ga. Omdat onze missie ook bilateraal is geaccrediteerd voor Bern. Dus dat komt nog. Ik ga waarschijnlijk nog mijn geloofsbrieven daar aanbieden.
1: Wat is het?
3: Dus het is zonder dat ik al te veel details geef. Want ik bedoel, ik doe verslag aan het ministerie. Maar het lijkt me gewoon leuk, omdat ik altijd goed contact heb gehad met ons luisterpubliek bij Bakanatori, dacht ik. Het is leuk om dit ook te delen met de gemeenschap.
1: Natuurlijk moet dat kunnen. Het ministerie moet niet moeilijk doen. Wat is het belang van de missie in Zwitserland? Wat is de strategische rol van die missie?
3: Kijk, sowieso heb je een groter aanbod aan partners met wie wij zeg maar aan de ontwikkeling van ons land verder kunnen gaan. Zoals ik zei, iets als carbon overeenkomsten. Dus dat zijn emissie overeenkomsten. Die kunnen we bijvoorbeeld aangaan met Zwitserland. We kunnen kijken naar het... Eigenlijk heb je zoveel mogelijkheden met andere landen die ook hier vertegenwoordigd zijn, met wie je de banden dan kunt zeg maar versterken. In de Mensenrechtenraad is er altijd een soort ruilhandel voor steun. Dus ook daar kunnen we zeg maar onze slag slaan, als ik het heel simpel mag zeggen. Weet je, een land wil steun voor een bepaalde aanbeveling die zij wil doen, of misschien voor een bepaald standpunt wat zij verkondigt. Dan kunnen we van dat land natuurlijk altijd een wederdienst verwachten. Dus het kunnen samenwerken door middel van dat persoonlijk contact op deze fora, zoals bijvoorbeeld de VN, de WHO, de WTO, dat maakt eigenlijk, het is een soort smeerolie voor die motor van samenwerking. Zo zou ik het zien. Zo zie ik het ook.
1: Oké, dat is nice dat wij in Suriname dit alles mogen vernemen. Je volgt ook het nieuws vanuit jouw mama Kondre.
3: Ja, ik heb gisteren naar de jaarreden geluisterd van onze president.
1: Oh, oké.
3: En
1: wat is opgevallen?
3: Ja, dus kijk, de jaarreden is altijd goed om te weten waaraan we toe zijn en waar we naartoe gaan. En zo heb ik het ook geïnterpreteerd. Ik heb ook onze president gevolgd in de algemene vergadering van de VN, natuurlijk online. Daar zijn ook een aantal sterke statements gedaan. En voor de rest volg ik het nieuws. Ik ga even luisteren naar de speech van minister Curry bij het aanvangen van het schooljaar. En wat ik zeker wil doen is van hieruit alle schoolgaande kinderen vooral veel succes toewensen in het nieuwe schooljaar.
1: Ja. Nou goed.
3: En ik mis jullie. Dat moet ik er even bij zeggen.
1: Je mist... Zij je bakanatorie of zij...
3: Ik mis eigenlijk het contact dat ik had via bakanatorie altijd. Toch? Dus nu kunnen we niet kijken naar de reacties. Nu kunnen we... Ja, maar goed.
1: Nou, ik ben blij dat tenminste jij dus zegt van... Het luisterpubliek heeft bij jou een speciale plaats gehad. Het is mooi om dat te horen. Dat je de waardering ook aan de mensen geeft. Hè? Aan het publiek.
3: Ja, maar ik kreeg ook die waardering terug. Dus het was heel grappig. Maar ik was dus op doorreis. En ineens zag ik mensen in Nederland. En het ging zo, als vanzelfsprekend. Het is toch Ashna van Bakanatori. Dus het was wel grappig om mensen te ontmoeten in Nederland. Die mij wel herkenden, maar ik hen niet gelijk herkende. En toen stond ik tussen een groep van, wat dacht ik, zes dames. Die me eigenlijk allemaal een beetje hebben vertroeteld op dat moment. En toen hebben we een foto gemaakt. Dus dat is wel leuk. En kijk, ik zeg het altijd, Clifton, we zijn in dienst van de staat, ook al zijn we niet daar. We moeten het werk gewoon blijven doen. En ja, de burger heeft recht om te weten wat we doen en waarom we hier zijn. Dus vandaar af en toe deze updates. Net wat ik zeg, ik ben niet technisch ingegaan op dingen die ik moet rapporteren. Dus ik ga ervan uit dat deze informatie informatief is voor Suriname.
1: Ja, sowieso. De overige technische dingen zijn dus voor de minister.
3: Voor mijn rapporten. Juist.
1: Nou, ambassador, thank you very much. Ik ben blij dat het contact er is. En dat we dus van tijd tot tijd ook een info krijgen vanuit Genève. Succes daar bij het werk.
3: Dank je wel.
1: All the best. Make us proud.
3: Thank you.
1: As usual.
3: Yes. Doen we. Dank je wel, Clifton. En de hartelijke groeten.
1: Oké, thank you. Nou, ik denk dat u dat op prijs stelt, toch? Dat mevrouw Kanhai u mist. Want ze zat hier in deze studio. En we hebben samen, wij in de studio en u thuis, als kijker of als luisteraar, hebben we zo vaak interessante zaken besproken. over grenzen gesproken, over de nationale politiek gesproken, over internationale vraagstukken. Geweldig was dat. Nogmaals dank aan haar. Er is nog steeds Bakan Natori. Weet je dat ik nog 2-1 interview heb? Ik heb nog een interview en wie Samo draait, die gaat niet verschuiven. Want het vraaggesprek heeft te maken met een app wat iemand dus gisteren heeft opgestuurd. Maar ik kom er straks op terug. Even een paar advertenties.

0: friendly cap. Download the app nu.
1: Sepi mi gudu.
2: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami go na carry transfer Western Union, make me go take me chin gebroken.
2: Fro, let ya pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
1: Nee, mi wan

0: Sesi, odoro baka.
1: Isap sang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den ap dala. Mi chis mi mam biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Ana Hollands in never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga tiang ten fun.
0: Okay, dan mo chari ga on trawon.
1: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Let op. Vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: Mijn manier van luisteren naar Baganatori, uitgestrekt en met headphone. Dit bericht, dames en heren, kreeg ik gisteren. De Mantaki heel wat middelen zoals rattengif en wasverzachter en flit tegen muskieten mogen vanaf 1 oktober niet meer geïmporteerd worden. Maar dat hebben we zo op zadang wanneer we weer een chikungunya krijgen. Ik heb het gevoel dat de regering de vergunning dan aan een van hun vrienden zal geven. Dus gisteravond heb ik aan minister Bazaron gevraagd. Minister Andrew heet hij nog. Ik heb aan minister Bazaron gisteravond gevraagd. Als dit ding klopt dat per 1 oktober we de dingen niet meer zullen mogen importeren.
4: We hebben een inderdaad een staatsbesluit. Een negatieve lijst. Daarop komen dus zijn er drie categorieën. De twee eerste zijn de meest bekende. Op de eerste, de eerste kolom komen dus producten voor, goederen voor, die verboden zijn. In de tweede kolom komen er producten, goederen voor, die vergunningsplichtig zijn. En dat is een vrij lange lijst. Er zijn heel wat producten, chemicaliën, pesticiden. En sommige mogen dus nogmaals met toestemming van het ministerie mogen ze binnengehaald worden. Maar er zijn natuurlijk voorwaarden waaronder ze binnengebracht mogen worden. En er zijn een aantal die verboden zijn. En wat ik dus wil meegeven is dat het vorige staatsbesluit 2003, dan praten we over 23 jaren terug, 2003 nummer 74... In feite wijkt dit nieuwe staatsbesluit niet veel af van dat staatsbesluit. Wat er is gebeurd de afgelopen jaren, 20 plus jaren, is dat men dus heel makkelijk is afgeweken van die negatieve lijst. En het lijkt nu alsof de nieuwe negatieve lijst plotseling dus een heleboel goederen verbiedt om geïmporteerd te worden, maar dat is niet het geval. Twee, we hebben een elektronisch systeem. Het heet SESW, Single Electronic, Electronic Single Window. Systeem waar mensen dus nu de aanvragen elektronisch moeten indienen. En ik wil daar niet van afwijken. Dat is de opdracht die van mij is uitgegaan. Van jongens, we gaan digitaliseren. Je kan een H03 formulier, dus handmatig kan je dus de aanvraag indienen, op papier ingevuld, maar ik wil het echt digitaal hebben. En nu blijkt dus door de controle dat al die jaren, al een hele poos, dus 20 plus jaren, men is afgeweken van de lijst. En dan zie je dus dit soort issues boven water komen.
3: Ja, maar sommige van de dingen zijn producten die je eigenlijk tegenkomt of moet gebruiken in ons dagelijks bezig zijn.
4: Ja.
3: Kunt u daar iets over zeggen? Want kijk, als ik zie flit tegen muskieten,
4: mm-hmm,
3: terwijl we nauwelijks enkele weken terug een chikungunya hebben gehad, dan heb ik je Frans de wenkbrauwen toch. Begrijp je?
4: Ja. We roken douane, we roken naar een HS-code. En alle den product op een HS-code. En sanatori, omdat je kiest, we importeren nieuw product, nieuwe goederen. Dan maak ik nieuw product, technologie, ik kenki, product, ik kenki. En walo, de HS-code zou ik gebruiken, zou douane ik gebruiken, na voor 2002. Boen ouro HS-code. Wat we doen nu is, we takken aan douane voor kenki de HS-code. Dus walo goederen zou ik gewoon pesticiden, chemicaliën zou ik gebruiken om inderdaad ongedierte te bestrijden. Die omschrijving van die HS-code is niet duidelijk. Dus je bij bijvoorbeeld een mokarwaning, je bij een bob. Tapa a negatieve lijst, een component, een ingrediënt, voor sande in a bob spray. Je hebt een lotramerk, met ik bob gewoon, met ik reclame die bob. Maar je hebt een ingrediënt, een chemicalie in a bob, sande verboden. En sanatorie nou, dus nou nu de wees doen naar alle den partij, wees doen naar LVV, wees doen naar BOG, voor lukken precies. If een component dat ik kom voor in een product, want je hebt een product, bob nou een product, we spoita santa maskita mira je kar kon. No ungeluk sana a van je kar san dat, a gewicht, a concentratie, a hoeveelheid, voor a verboden spul. Want in grondtapu wan lokondre, je hebt ook FAO, de mij verbieden wan toevoeding voor de chemicaliën. Dus sa epsa no, omdat want to de verboden, no we go looku fin fini, soort van de verboden, wat zegt LVV? Dus we don nanga LVV voor die ministerie voor SOT, precies wan rai, precies advies, sa uka importeer en sa unoma importeer. Sai de lembo, nogmaals, de sandis be de verboden ba, want toef den compositie, want of de ingrediënten, chemicaliën, bij de verboden ba. Maar no, douane en luku morofini, omdat het is een elektronisch systeem. Dus, sa u do nou, dan mo jompo go tapa oplossing direct, u ax douane voor tot en met eind oktober, voor hoor is pan even, voor hoor aan jouw staatsbesluit.

0: voorlopig we brokken tapen oorufasi alasanka importeer gewoon. Ook bijvoorbeeld want toen man kruut voor elektronica, bepaalde zenderapparatuur, bepaalde radioapparatuur, bepaalde telefoonsrevi, bepaalde medicamenten, ze appen toe ingrediënten, bidden verboden, omdat de Saneca loopt toen ook. Maar uit de douane, zowel luchtvracht als zeevracht, libas aan dat even, worden wat op een oeru fascigodoro. Dus broeia no de srefsrevi.
1: Ja, want sommige mensen zijn, zoals het bericht staat, een beetje suspicious, de man taki zeker, de man oji vergunning nou amati. Voor de man nak den slag.
0: No. Vergunningen, als dat niet op niks te maken dan een vergunning, want naar de importeur, dus otak je op een bedrijf, ik ben een inklader. En de inklader op toegang tot a Suriname Electronic Single Window, a systema dat die. En alle allemaal kan go, zolang je e-mail die schrijft aan naar ministerie. Je kiest toegang. Maar sanatorie, ik ga naar LVV. Want LVV geeft advies. Ministerie, en luku a advies voor de instantie. Even naar LVV, even naar BOG. Dus drapen in go voor zie. En if de man dat tas bijvoorbeeld, tas ik advies van ministerie en haar, ministerie is wat die, je kan toestemming geven. Dit bedrijf mag importeren. En dan controleren we die stukken. We lukken even alle stukken correct. En dan laten we het door. Is op een knopje drukken op de computer. En dan gaat alles lekker lopen. Dus als dan ik ga naar een vergunning. No. Abroja's bevolking naar vrede naar Abra's aan dat in.
1: U zegt de Mahori spijf. Met andere woorden. We hebben de uitvoering aangehouden.
0: Ja. Maar zou we doen wel, meneer Cliff. Zou we doen wel. Dus dan eind van de maand. We doen wekelijks naar alle de partij. Elke week komen we bij elkaar. We rokken aan uit. Want bijvoorbeeld is Yerasan voor glyfosaat. Yerasan voor Yengshan. Yerasan voor cyanide. We los aan importeren. En drapen we behoren aan de container. Omdat we niet want dat ze importeren. Om milieu en belast. We lopen in het veld. Dus we zijn nu wel bewust bezig. Voor hoe fini zou we importeren. Omdat de gezondheid van mens en dier en ons milieu, de bescherming van ons milieu belangrijk is. Dus met de samenleving, geen patiëntie, koren we uit, boom, geef ons even een maand, anderhalf, twee, en dan komen we uit met goed nieuws, beter nieuws.
1: Vooral, dat doe je voor Yengshan, hè, Bart, was zorgen.
0: Juist. Dus wij controleren hoeveel binnenkomt, en na NMA, we hebben ook een close voor Luku, Pedesanego, want een heel proces mee wat volg, zoma erbij, zoma er gebruik, Pedesanego in het binnenland, want wat is gebeurd mag niet meer gebeuren. Dus we werken samen als ministeries om, die calamiteit te voorkomen.
1: De minister was dat in een kort gesprek met ons, Andrew Bazaron. Bas Aaron. Jong, ik ben vergeten om mijn goede vriend Vincent Lepelblad te feliciteren. Meestal doe ik dat aan het begin. Vincent, ik hoop dat je het alsnog hoort hoor. Gefeliciteerd met jouw 36e verjaardag. De mensen die Vincent kennen, protocolman Wekaraman, protocolman. 36 jaar vandaag. Vincent, hiep, hiep, hiep, hiep. Happy returns of this day. Hopelijk kan je die 63 bereiken in tijd. All the best, mijn vriend. En gefeliciteerd met jouw 36e. Het gaat jou goed. Er zijn wat apps binnengekomen. Mio Bama Vincent Jerasaniera. Limbo, de ergernis van mevrouw Van Ommeren begrijp ik volledig. Zo gaat het helaas in Suriname. Men belooft en afspraken komen niet naar dat niet langer kan. Het kan niet. Schande, nogmaals schande. Wat moet men in Nederland denken over de werkelijke nood in Suriname? Overtollige zware vuilwaterpompen zijn door laksheid van Suriname uiteindelijk gegeven aan Oekraïne, zegt Raymond. Goedemiddag Cliff, laten de schoolhoofden en kinderen naar school gaan en filmen hoe de situatie is. Zodat men een beeld heeft wat er op de scholen gebeurt. Dan zal men begrip hebben.

hebben voor de leerkrachten die nu moeten toevallen om combinatielessen te maken. En ze moeten gebruik maken van social media om de mensen te wijzen. En laat het duidelijk zijn dat de leerkrachten niet in actie zijn, maar ze zijn bezig de zaak te overzien. Want het ministerie heeft heel veel kinderen hier en daar gestopt op scholen, buiten de kinderen hun woonomgeving. Oké. Wat hebben we nog meer?

0: kwam er van als je 5 telefoons hebt. Toen vond ik te veel hoor. Bazaran spreekt de waarheid die hij volgde. Mensen daar op het ministerie niks weten. Vooral de juristen, het zijn. Ze zetten importeurs onder druk zodat de toekomst kunnen betalen. Het klopt niet. Je moet het ministerie beter kennen. Vandaag is de internationale dag van de ouderen. De president en de vicepresident behoren tot de ouderen. Ze zijn president en vicepresident uit eigen belang. En niet in het landsbelang, zegt mevrouw Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum, dag. Oh, mino kan bel. Dat mijn app. Dag Ashna, ik mis je ook bij Bakan Natori. Het gaat je goed. Oostburg holt het ministerie van Onderwijs uit ten eigen baten. Hij heeft toch geen penu. Ik was in Den Haag met mijn zusjes en nichten. Wat een spontane mooie vrouw mochten met haar op de foto. Oh, dankjewel. Zijn dames die mevrouw kan hij hebben of zijn tegengekomen. Boy, Motagi, Limburg, kan je meneer Lenga vragen wat hij voor ons opkomen wijnen kan doen? Worden als het ware gezouten, het water smaakt zout en daarmee moeten we het doen. Weten de mensen van SWM niet dat in de droge tijd het vierwater zout is? Het lijkt alsof daarmee geen rekening wordt gehouden. Ik kan die ene meneer vragen. Middag Lim, wauw, ambassadeur Ashna. Hoor hoe vlot ze praat. En ze weet waar ze over praat. Het probleem is begonnen bij de toezegging van Misikaba van 1000 US. Dus als jij dat krijgt, wil ik het ook. De leerkrachten hebben geen moer te maken met de ouders en de kinderen. Geld is belangrijk voor hun. Ik, Regilio, heb ik meegemaakt. Fred Derby ook. Dat begreep ik niet hoor. Roy Botsen was ook een toploper. Beide waren op het sportbureau van het leger. What about German Elskamp en Aziz Nandelal? Oké, daar worden hier allerlei namen genoemd. Sommige van ze hebben we al genoemd hoor. Primraj Binda, hardloper, Jermaine Elskamp. Je had ook een Glenn Haltman, heb ik al gezegd. Ik zit met een vraag. Is dit een nieuwe NDP die nu in de regering zit? Want ik zie dat ze niks van de Riffo willen hebben. En we horen ook vele dingen dat de president niet met de Bautisten wil werken. En mogen we weten waar al de prominente Bautisten van de NDP zijn? Cliff, terecht en fatsoenlijk van onze president, zo kennen we haar. Als ze wil weten wie allemaal achter de schenkingen van de containers zijn, voorzichtigheid is geboden. Maar laat ze ook vragen of onderzoeken wie allemaal de tickets met slechts een belletje van meneer Oostburg voor hem koopt. En ten slotte gaat hij voor de president opstap. Straks hoor je ze bolle Jos of Tagi. Ik denk dat Oostburg wel voorzichtig genoeg is toch. Bolle Jos. Oké, Sangra ziet als geld uit hier. Blijkbaar wist de mevrouw van Ammeren niet dat de heer hier iets zaken deed met de regering. Want die mevrouw is, wat ze wil, is meubilair voor de klasse te bekostigen. Ik ken die vrouw niet, maar ze heeft goede bedoelingen. Jammer hoor. Boati. Cliff, er is een verschil tussen, wat is dat? leerkrachten en onderwijzers. Leerkrachten geven les op VOJ, VOS en niveau, terwijl onderwijzeressen op kleuter- en GLO-niveau lesgeven. Ze moeten minder zeuren, want haast elke week nemen ze 1 of 2 vrije dagen. In totaal 8 gratis vrije dagen per maand. Op de school van mijn kinderen zijn ze ook elke week 1 of 2 dagen vrij, zogenaamd voor trainingen. Daar zoeken ze naar meer geld. Ja, ja. Betreft diefstal van die 20.000, karma zal op hem wachten te zijner tijd. God geeft genade als hij het terugbrengt. Net als David. Limbo, die mevrouw moet geduld hebben. Anotide, die actie, dat ga je direct krijgen. De donateurs in Nederland zien ons hier in Suriname als een lachertje. De containers zijn al in Suriname, maar de coördinatie voor het distribueren is 0. Opeens, Amanja, ik doe belangrijk. Nou, zo maar je bedoelt dan. Zijn er ook buitenlandse deelnemers? Dus is de vraag voor Glenn en Lucinda. Je had ook een Glenn Houtman, ja, heb ik al gezegd. Limbo Vincent Liepelblad is ook jarig. Ik heb hem net gefeliciteerd. Ik heb hem net gefeliciteerd met zijn 36e verjaardag vandaag. Nou, Vincent, hopelijk heb je het gehoord hoor. T-tap 40, hoor. Dansielijk, hoor. Dansie toe nog maar morgen. Zo, terug naar de advertenties voordat wij opbreken. Tot zo. United Cement.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
3: Wij gaan eruit, dames en heren, om 4:30 met dank aan Glenn en Lucinda. Wie moeten we nog bedanken in deze uitzending? Mevrouw Bazaron, Jason. Mijn god. Ik bedoelde te zeggen mevrouw Baron. Sorry hoor, minister. Mevrouw Baron, minister Bazaron, mevrouw Van Ommeren, Marcel Oostburg, Glenn en Lucinda heb ik al genoemd, toch? De crew hier in de studio, Riano, Randy, Pierre, Sager en zeker ook mevrouw Van Brussel. Wij bedanken natuurlijk ook alle andere mensen die hebben gekeken en geluisterd. Robert Pinas, de interessante radiomaker, komt hier om radio te maken. Om 6:30 is hij hier. En hij zal er samen met Sager zijn. Hey, Utekadi, Uluku Srefi, Uhoru Srefi, Ulukomek Trobinangau Srefi, Tamarame Lom Sabaka Konsdon, Jabakatabasturu. Dat we pompen, want trabakadinatorie. We zien wel wat we krijgen en wie we uitnodigen. Misschien nodigen we niemand uit, we zien wel. Tamara Namanyundi, Nyusani. Take care and enjoy your Thursday afternoon and your Thursday evening. Till tomorrow.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomuso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmalek met je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
3: Mama!
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
7: Number one.
8: Number one.

0: 99.7.
1: Oké.
2: This is a Lim FM production.

0: Anfigi gel money.
1: This is a Lim FM.

De klok tikt inmiddels aan. 7 minuten voor die van 7 uur. Het is 7 voor 7. Hele goede avond. Mijn naam is Robert. En we zitten er weer om de donderdagavonduitzending te gaan knallen, te gaan bossen. Woelig en meteen met voldoende energie en uiteraard ook met een positieve boodschap in te schieten. Dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur vanavond. Wat kun je verwachten? Nou, de ingrediënten ken je volgens mij al. Ik heb oude pokoes meegenomen, nu heb ik meegenomen bekende, onbekende, allemaal gefrommeld bij elkaar. En die krijg je zo terug gepresenteerd. Tussen de pokoes in gaan we natuurlijk voldoende tijd nemen om met elkaar te gaan praten over een en het ander positief onderwerp. Ik weet nog niet wat. Ergens wel een bepaalde richting in mijn hoofd. Maar we gaan even kijken hoe dat uitpakt, hoe dat zich gaat ontvouwen. De nieuwe maand is begonnen. De oktobermaand, de maand oktober moet ik beter zeggen, die heeft zijn intrede gedaan. Het is vandaag donderdag 1 oktober, het jaar 2026, maar dat wist je natuurlijk al. Ik zeg altijd, eenmaal de burmaand in, dan gaat het echt hard naar het einde van het jaar toe. En ik verwacht dat dat nu ook niet anders zal zijn. Wat is nog meer bijzonder om mee te nemen in de opening? Nou, hier en daar wat chaos rondom de start van de scholen. Me een beetje laten informeren. De een is wel begonnen, de ander is niet begonnen. De een heeft gekozen om zijn kinderen bewust thuis te houden. De ander denkt, nou, ik ga het wel proberen. Nou ja, al met al als je dat mij vraagt, niet een flitsende start die je zou hopen, die je wellicht, misschien niet helemaal correct. Maar goed, ik zou hem wel verwachten. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar dan is het toch een beetje jammer dat het start van het nieuwe schooljaar eigenlijk nu al een beetje vertroebeld wordt op deze manier. Maar goed, ik ga daar niet te lang bij stilstaan. Ook begrepen dat volgens mij maandag 5 oktober dan toch echt de dag moet zijn dat de start vlekkeloos zal gebeuren. Dus laten we onze vingers gekruist houden dat dat ook zo zal geschieden. Voor nu gaan we ons focussen op de uitzending. Laten we daar een knallend feestje van maken. Meld het even snel aan de buren, aan een oom, een tante, een neef, een nicht, aan wie je het ook moet melden. Maar ik denk zeker als eerst aan de buren, want als die merken dat je radiovolume een beetje op standje max begint te staan, dan weten ze ook meteen wat er gaande is. Ik denk dat de introductie lang genoeg is. Laten we de energie oppompen, de energie hoog houden. En dan staat één ding vast. De uitzending wordt een knaller. In 3, 2, 1 hier op Lim FM 91.7 met Robert achter het paneel. Let's go en take it away.

0: jaloer.
1: Nou, de energie die zit er al goed in. Dan zijn we goed aan het oppompen. We gaan de goede kant op. Iets waar ik eigenlijk al afgelopen dinsdag bij had stil willen staan, maar kwam er niet aan toe. Door de live-uitzending die er toen gepland stond. Maar ik denk vandaag, weet je, neem ik wel even de tijd. Ik weet dat Cliff in Bakkanatori ook al breedvoerig erover heeft gesproken. Ik heb het over het heen gaan van een legende. Als je het hebt over de Calypso-genre, dan praat je zeker over een legende. Ik heb het natuurlijk over het overlijden van Mighty Sparrow. Op zondag 27 september is hij overleden in New York. Waar hij vaak zat. Ook daar medisch behandeld werd. En helaas op zondag 27 september heeft Mighty Sparrow gedacht. Of nou ja, hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. In ieder geval na 91 lentes. Heeft hij het tijdige met het eeuwige verwisseld, zoals men dat heel mooi zegt. 91 is natuurlijk een super gezegende leeftijd, dat is velen niet gegeven. Dus laten we daar ook even op inzoomen. Het is echt een leeftijd waarbij, tuurlijk, hè, als iemand komt te overlijden, is daar altijd verdriet. Maar ik weet wel heel zeker dat het verschillend aan zal voelen. Heb je het over iemand die de 90 heeft aangetikt en zelf daar overheen is gegaan? Of heb je het over iemand die eigenlijk op vrij jonge leeftijd uit het leven gerukt is, zoals men dat ook zegt? Dus 91, mooie gezegende leeftijd. En ik denk dat als we het hebben over de muzikale carrière van Mighty Sparrow, dat we met koeienletters daar u tegen moeten zeggen. Laat me het even zo brengen. Nee, die man heeft heel veel gedaan in de muzikale scene. Heel veel hits uitgebracht. En het bijzondere van alles vind ik natuurlijk de band die hij met Suriname had. Is hier vaker ook geweest voor optredens. Heeft zelfs een hit geschreven, gezongen, naar buiten gebracht met de titel Paramaribo, waarin hij eigenlijk aan het lied gewoon Suriname moeten heten en niet Paramaribo, want hij heeft het dan over verschillende districten. Hij heeft het over Surinaamse schoonheid nummer 1. Dan heb ik het natuurlijk over de Surinaamse vrouw. En mag ook wel duidelijk zijn, als er iemand wist waar hij het over had wanneer het gaat om het vrouwelijk schoon, dan was het Mighty Sparrow wel. Ik kan me nog heel goed heugen dat zelfs in een interview dat die Mighty Sparrow gehad heeft met mijn vader nog zelfs. Dan heb ik het echt over een hele poos geleden. Maar dat omschrijft echt wel de band die deze gast gehad heeft. En dat zeg ik met alle liefde en respect voor Suriname. Ontzettend bijzonder. Dus aan alle fans zeg ik gecondoleerd. Nog steeds. En laten we gelijk eigenlijk gaan genieten van Paramaribo. Maar ik vind dat het nummer Suriname moest heten. En als je het goed naar het nummer luistert, dan denk ik dat je het wel met me eens bent. Komt-ie in 3, 2, 1. Ciao.

En ik blijf het zeggen, hoe bijzonder is het dat iemand die eigenlijk voor zijn bezoek aan Suriname eigenlijk totaal geen connectie had met Suriname. Maar dat je dan toch zo'n nummer uitbrengt. Kijk, hier en daar, hè, als je 2.0 hebt geluisterd zoals ik altijd doe, dan zitten er wel wat kleine missers in. Eentje bijvoorbeeld is, hij zingt over de populatie van Suriname en dan noemt hij een aantal van 1 miljoen. Nou, dat klopt natuurlijk niet, want zover ik het weet komen niet boven de 500.000-600.000 inwoners uit. Maar dat maakt niet uit, dat maakt het nummer niet minder mooi. En dat maakt zijn connectie met Suriname ook niet minder bijzonder. Ook opmerkelijk, Mighty Sparrow die kan er wel wat van, heb ik eigenlijk al gezegd. Wanneer het gaat om Surinaamse vrouwen, die natuurlijk de mooiste vrouwen zijn die er bestaan. En daar zingt hij heel uitgebreid over. Het is inmiddels 15 minuten over de klok van 7 heen getild. Inmiddels heb ik al een beetje nagedacht over welke topic ik vanavond mee ga nemen, ga bespreken. Dat zit al in mijn hoofd en dat pakken we na deze ronde van wederom. Aantal energieke knallers, zoals ik ze noem. Dus coach Arewaka.

Goed, ik zeg er altijd bij, hè. Het moment dat ik een topic meeneem, dan komt het ergens vandaan. Het komt niet gewoon uit de lucht vallen. Het komt ergens vandaan. Het is 9 van de 10 keer is het iets dat ook betrekking heeft op mezelf. Zodat, ja, eigenlijk gewoon zodat ik er de beste feeling bij kan hebben. Ook om het over te brengen naar jou toe. Als dat niet het geval is en ik, dan wordt het een stuk moeilijker. Dan moet ik ook echt veel dieper gaan duiken in de materie, noem maar op. Maar dit is iets dat eigenlijk gewoon, ik zit op een moment op de bank en ik ben gewoon even niks aan het doen. Gewoon niks aan het doen. Ik ben niks aan het doen. Ik heb niet per se iets te doen. Ik hoef ook niet per se iets te doen. En dan zou je denken van ja, voor iemand die altijd eigenlijk zo druk is. In 9 van de 10 keer heb ik een overvolle agenda. En toch op het moment dat ik luister goed. Want misschien is het herkenbaar voor je, misschien niet. Toch op het moment dat ik dan zit en ik heb niks te doen. Ik hoef ook niks te doen per se. Ontstaat er een soort van onrust in mijn hoofd. En dat ik denk van, maar hoezo heb ik niks te doen? Klopt het wel? Dus ik weet niet of het herkenbaar is bij jou, maar bij mij is dit wel het geval. En ik vraag me dan echt af van, hoe komt het? Waar komt het vandaan? Wat is dat nou precies? En misschien heb jij dat ook. Dus stel jezelf even de vraag van, wanneer heb je voor het laatst echt gewoon letterlijk niks gedaan? Dat bedoel ik ook niet dat je aan het slapen bent, want slapen is niet niks doen. Ook geen Netflix op de achtergrond, ook niet doemloos scrollen op je telefoon, ook niet aan het appen zijn, ook niet op YouTube aan het scrollen, TikTok, noem maar op, maar gewoon die setting. Je zit op de bank, of je ligt in je bed, of je zit op je balkon, op je terras, karkong. Je telefoon ligt ergens anders, de televisie is uit, er is geen muziek op de achtergrond, niemand die iets van je wil, niemand die je nodig heeft. Hoe lang hou jij dit vol? Dat vraag ik me af, toch? En wat ik dan vaak bij mezelf zie, ik kom thuis van weer eens een drukke, volle dag. Dan denk ik van oké, misschien tussen twee activiteiten in, ik ga even rusten. En ik zit 5 minuten en dan denk ik van, maar dat ene mailtje zou ik toch nog even sturen. Of dat ene berichtje moet ik toch even afhandelen. Of dat ene berichtje moet ik toch nog even op reageren. Die auto moet nog gewassen worden. Ik weet het niet. Ineens krijg ik een soort van gedachte, een soort van fury. En die zegt, die fluistert in mijn oor van, Mimang, je kan toch niet gewoon zomaar hier zitten en niks doen. Denk er even over na. We bossen nog even wat pokoes ertussenin. Denk er even goed over na of het misschien herkenbaar is. Of als je echt zegt van, nee joh, dit is totaal niet mijn ding. Dat kan. Het is 5 minuten voor 7:30. We klannen lekker door tot aan de klok van 9:00. Nog genoeg tijd op de klok zitten. Blijf er lekker bij. Hier op Lim FM is het gaande. 91.7. What else? You know what time it is. Open up the palm, Betty.

0: Explosion.
1: Dus, waar zijn we gebleven? Waar zijn we gebleven? Het onderwerp, mocht je het gemist hebben op de een of andere manier. Je weet toch van die mensen die zeggen altijd van ik ben druk. Volle agenda, bijna altijd. Druk leven, veel verplichtingen, veel verantwoordelijkheden. Oké, mooi. Dan breekt er een moment aan, een dag op, ja, of een moment van de dag dat je, of een hele dag, dat je gewoon echt even niks te doen hebt. Geen verplichtingen, niks te doen. Niemand verwacht per se op dat moment iets van je. Dus je hebt gewoon eigenlijk volledig een rustmoment. Nou, precies in dat volledig rustmoment begint er onrust te ontstaan in je hoofd. En in je hoofd zeg je tegen jezelf van, maar hoezo heb ik niks te doen? En precies daar word je onrustig van. Als je zo een type mens omschrijft, ja, ik val ook in die categorie. Dus ik heb net gevraagd, denk even voor jezelf na, is het herkenbaar of totaal niet? Bij mij is het zeker wel iets dat, dat speelt. En dan denk ik van, oké, wat is dan de volgende vraag? Wat is de volgende stap? Wat is het volgende dat je dan zou moeten uitzoeken? Denk ik van, waarom is het nou eigenlijk zo dat sommige mensen gewoon even niet rustig kunnen zitten? Gewoon even niets hoeven te doen? Waarom worden we daar onrustig van? Ik denk dat je daarin twee dingen moet onderscheiden van elkaar. Eén is, je hebt ook gewoon type mens, die noemen we, ze zijn de bezige bijen, toch? Ze zijn altijd bezig, altijd on the go, altijd bezig. En daar is helemaal niks mis mee, denk ik. Die beginnen zich een beetje, of laat me het zo zeggen, ze krijgen energie van bezig zijn. En het moment dat ze niks doen, kunnen ze een beetje het gevoel krijgen van, ja, maar ja, zit ik nou nutteloos te zitten op de bank? En het bezig zijn of bezig willen zijn, tuurlijk, dat is absoluut geen verkeerde eigenschap. Integendeel, het is juist een mooie eigenschap. Het zijn mensen die vaak ook ondernemend zijn. Het zijn mensen die pakken dingen aan. Ze zien werk daar liggen en denken van, oké, meteen go, meteen gaan. Dragen ook heel veel verantwoordelijkheden. Anders hadden ze deze drive, deze sensor niet. Maar het kan wel, toch? Men zegt erbij, alles wat te is, is ook niet meer goed. En in dit geval denk ik niet dat je moet praten over te druk bezig zijn, nee. Maar ik denk dat je in deze een beetje de vraag moet stellen van, wanneer switcht ik? Ik hou ervan om bezig te zijn. Wanneer switcht het naar, ik moet bezig zijn? En als het woord ik moet bezig zijn, dan denk ik wel dat er, spreekwoordelijk stront aan de knikker zit. Want dan is er wel, denk ik, meer aan de hand. En dat ziet er dan een beetje zo uit in mijn hoofd. Eindelijk heb je een vrije zondag. Bij mij is het vaak een vrijdag. Je denkt bij jezelf van, vandaag lekker rustig aandoen. Ik heb lekker een rustdagje. En ineens gebeurt dit. Oké, ik ga toch even koken. Gedaan. Oké, ik zal toch nog even achtererf fixen. Gedaan. En denk ik me ineens, het is dan al in de vooravond ergens. Oké, laat me toch maar even die auto wassen, want dat moet ook gebeuren. En dan ineens, ergens in de vooravond, 7:00, heb ik zoiets van, wat een vermoeiende rustdag was dat. Rara, 1 plus 1 is 2 of 3. Wat klopt er hier dan niet aan? Waarom kan je soms niet gewoon even niets doen en daar content mee zijn? Ik weet het niet. Misschien kan Bruno Mars het me vertellen.

Soms verrast een pokoe je en denk je van, hè, ik zag niet aankomen dat we die kant op gingen. Maar eenmaal we ergens, meer ergens ver op de achtergrond, iets Franstalig, dan denk ik van ja, dan gaan we dit maar zo doen.

Nee. Ik was eigenlijk gewoon helemaal nog niet zo ver. En het volgende nummer moest nog lang niet overnemen. Eerst over die ene van Stromae die je net hebt gehoord. En Papaute. Waar zingt hij over? Hij zingt, het betekent letterlijk, papa waar ben je, vader waar ben je. Hij zingt over zijn eigen vader die hij niet in zijn leven heeft gehad. Die was er niet en dat heeft er niet aan gelegen dat hij daar zelf geen zin in had of wat dan ook. Nee, Stromae is geboren uit een Belgische moeder en een vader uit Rwanda. En zijn vader is omgekomen in een van de vele burgeroorlogen die je daar daar toendertijd actief waren. En daardoor mist hij zijn pa in zijn leven. En daar heeft hij een prachtig nummer over geschreven en uitgebracht. Dus dan weet je dat ook, hoe dat zit. Maar goed, nu blijven we toch wel even in die lijn van Franstalig. En het is een nummer dat alles behalve Franstalig is. Ik heb het over Kenny B. Praat Nederlands tot me. Hoezo?

Alright, waar zijn we gebleven? We hadden het over de mensen die niet te lang stil kunnen zitten. De mensen die niet te lang niks kunnen doen. Eigenlijk de mensen die je hoort ze heel vaak zeggen het is druk, druk, druk, druk, druk. En dat is ook werkelijk zo. Maar op het moment dat ze dan toch even een momentje van rust hebben of een dag van rust hebben, even gewoon echt niks te doen hebben, geen verplichtingen, niemand verwacht ook iets van ze op dat moment, dan gebeurt er ineens iets heel geks. Kaboom! Ineens is er onrust in je hoofd. En daar denk ik van, en ik ben dat, hè? Ik ben dat. Dus dan vraag ik me af, wat gebeurt er nou eigenlijk op dat moment? Waarom kan het zo zijn dat ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon gebeuren. Wat komt er tevoorschijn op het moment dat het stil is, op het moment dat je rust hebt? En daarom denk ik van, oké, toen ik daarover nadacht, want ja, ik heb het voor een heel groot deel over mezelf ook, maar ik weet dat ik hier niet alleen in zijn, dat het toch echt ook herkenbaar is voor anderen. En dat ik denk van, ja, maar hoe dan? Weet je, het is niet eens het niets doen. Het is meer van stilte, niks te doen hebben. En wat gebeurt er eigenlijk dan allemaal? Ja, weet je, kijk, overdag heb ik hier, ga je me er nooit over horen, hè? Je hebt je werk te doen, je hebt afspraken lopen, de mailbox die zit vol, puilt vaak uit. Je bent in het verkeer, of je zit hier in de studio, je bent met muziek bezig, gedoe, geregel, noem maar op. Maar dan zit je opeens alleen en het stille moment en je hoofd zegt dan tegen je, of mijn hoofd zegt dan tegen me van aha, het is eindelijk het moment dat je stil zit. Eindelijk het moment eigenlijk dat we met elkaar kunnen gaan praten over de dingen die wellicht nog belangrijker zijn dan wat je eigenlijk door de dag heen constant aan het doen bent. En dan komen die vragen naar boven, toch? Van, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe voel ik me eigenlijk? En nog zoveel meer, toch? Wat moet ik nou eigenlijk precies doen met deze situatie? Ben ik nou eigenlijk wel tevreden? Er gaan zoveel dingen dwars door mijn bovenkamer heen dat ik het nu bijna raak ik verstrikt in een soort van vangnet als ik het nu allemaal moet gaan opsommen. Zoveel dingen komen gewoon tegelijkertijd in die rust naar boven. En het moment dat ik de tijd ga nemen om daarover na te denken in dat rustmoment, dan kan je snappen dat er alles gebeurt, maar van rusten is er eigenlijk helemaal geen sprake van. Mijn hoofd zit dan wel in een soort van rust, of nou ja, mijn lichaam misschien zit in een soort van ruststand, maar mijn hoofd die gaat van Maretraite naar Lelydorp. Van Lelydorp gaat hij de brug over ineens springt hij in Nikeri. Ik weet het niet, maar het gaat alle kanten op en de rust is in één keer, patsboom, verdwenen. Hoe komt het? Wat gebeurt er in dat rustmomentje? Ik weet het niet. Eigenlijk vind ik dat ik er nu al te lang over nadenk. Ik schiet weer een pokoe in. En die is wat rustiger dan wat we net gehoord hebben, maar wel een knaller.

Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

richting de klok van 8:30. Daar gaan we al naartoe. Je weet hoe het schema eruit ziet. Ik stop ermee om 9:00 en dan heb je even een uurtje een break ertussenin. En dan is het om 10:00 uiteraard weer tijd voor het heetste programma hier op deze zender, Lim FM 91.7. Ik heb het natuurlijk over Bloot met niemand anders dan Lood. Het onderwerp dat heeft hij mij inmiddels ook al doorgespeeld, dus dat ga ik straks met jou delen. Maar ik wil even het topic afmaken waar we vandaag mee zijn begonnen, waar we vandaag met elkaar over kletsen. En ik heb echt een beetje het punt bereikt waarbij ik tegen mezelf durf te zeggen van het is niet zozeer bang zijn voor de stilte op het moment dat ik niks aan het doen ben, dat het op het moment dat we niks aan het doen zijn, maar wel nadenken van wat horen we allemaal in het moment van stilte. En dat is misschien iets veel interessanters om over na te, om voor na te denken. Tuurlijk heb je ook type mensen die gaan zich gewoon supersnel vervelen. Dat is weer lekker luchtiger. Die hebben gewoon wat vaker prikkels nodig dan de anderen. Toch als je tegen zo iemand zegt van je hebt vandaag gewoon lekkere vrije dag. Je hebt even niks te doen. En dan stel je de vraag van oké, wat ga je dan doen? En het antwoord, niks. Hoe bedoel je niks? Nee, sowieso niet. Je telefoon erbij pakken, social media, TikTok, WhatsApp, YouTube, noem maar op. En dan weer hetzelfde riedeltje 3000 keer opnieuw herhalen. En op die manier kun je ook een dag gaan vullen en zeggen van, ik heb lekker een intensieve, drukke dag gehad. Maar tuurlijk, dat heb je er op dat moment dan lekker zelf van gemaakt. Ik denk ook dat sommige mensen, daar zie je ook een beetje ontstaan dat druk zijn is bijna hun identiteit geworden. Ik hoop dat je me snapt. Druk zijn is echt gewoon bijna hun identiteit geworden. Het moment dat je ze vraagt, hey, hoe gaat het? Eigenlijk weet je al waar het antwoord gaat zijn. Het antwoord gaat zijn, het gaat wel goed, maar ik heb het druk. Of iemand zegt, gezonde drukte, gezonde werkdruk. Alsof druk zijn eigenlijk soort van gelinkt wordt aan succesvol zijn. Ik moet druk zijn, want dan ben ik succesvol. Of ik moet druk overkomen, dan heeft iemand het idee, ik ben succesvol. Maar dan stel ik mezelf weer een vraag hardop af. Ben je echt druk? Of ben je gewoon, misschien overal tegelijk? Toch? Want dat kan het ook zijn. De hele dag druk bezig zijn met 100 dingen. En aan het einde van de dag denk je, oké, maar wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan? Ik denk dat als dat vragend in je hoofd zit, kan het een beetje scheef gehangen. Ik zit niet te zoeken naar wat is goed of wat is niet goed. Dus dat stukje sla ik over, vind ik helemaal niet belangrijk. Is het eigenlijk goed om zo'n bezige bij te zijn? Mijn antwoord, het hangt er vanaf. Als bezig zijn, constant bezig zijn, iets is dat jouw energie geeft, dan denk ik van mooi. Als jij graag creëert, met werk bezig bent, organiseert, bezig, dan denk ik prima. Maar op het moment dat je er geen stop achter kunt zetten of je vervelend of onrustig gaat voelen op een vrije dag, je zit 5 minuten even stil en je hoofd zegt, wacht even, dit is tijdverspilling. Dan denk ik wel, sommige mensen kunnen zelf geïrriteerd raken, hè? Gewoon wanneer ze even niks te doen hebben. Dan denk ik wel van, hier moet je beter over gaan nadenken, want er is dan toch echt meer aan de hand. Nogmaals, goed of fout, daar gaat het niet om. Ik wil het onderwerp afsluiten met een soort van stelling.
Misschien hoeven we niet allemaal minder te gaan doen. Misschien moeten we alleen even gaan leren dat we niet altijd iets hoeven te doen. En als ik zeg we, dan bedoel ik keihard ook toch echt mezelf. Even stilzitten is echt geen vorm van tijdsverspilling. Even stilzitten is soms ook gewoon onderdeel van het leven. Het leven is niet constant on the go. Even niks doen, maar wel met een rustmoment in je hoofd. En dat is waar ik me op ga focussen. Op niets doen en dat het ook gewoon oké en rustig aanvoelt. En zit mijn hoofd vol met gedachten die ik op dat moment even niet kwijt kan. Dan heb ik een aantal gouden tips meegekregen. Inderdaad, één is pak even pen en papier. Schrijf die gedachten op. Denk je van, pen en papier, dat is mij toch een beetje te oldschool. Pak je telefoon. Spreek een voice note in. Laat het los, laat het gaan. Praat er uit en treurig over. En als je dat gedaan hebt, soms gaat het om enkele minuten. Als je daarna het rustmoment terug kan vinden, dan is het voor mij al meer dan geslaagd. Dat is wat ik meeneem. Wat jij meeneemt, moet je zelf weten. Moet je zelf invullen. Ik deel met jou wat ik meegekregen heb. Dus maak daar het beste van. 8:58. Bos nog 2 pokoes. En dan ga ik je even informeren waar Bloot met Lood vanavond onder andere over gaat. Blijf lekker afgestemd. Dat vooral.

0: One Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Nou goed, ik zal iets verklappen. Ik heb net gewoon serieus die hele intro van Bloot met Lood gedaan. En niets en niemand heeft het gehoord. Hoe komt dat? Nou ja, de microfoon stond nog uit. Maar goed, het gaat me geen tweede keer gebeuren. Het is inmiddels 9:15 en nog een klein beetje. Dus we kruipen nu richting de klok van 9:00. En je kent het schema. Om 9:00 stop ik ermee. En dan heb je even een uurtje, een breekmoment. Even een uurtje niks te doen. Ja, ik hoop dat je er echt gebruik van maakt om dan even niks te doen. niet toch met van alles en nog wat in je hoofd bezig te zijn. 10:00 is het dan eindelijk tijd voor het heetste programma hier op deze mooie zender. Lim FM 91.7. Waar gaat Lood vanavond over kletsen? Wat heeft hij uit zijn hoed getoverd? Ik geef je het onderwerp door en ik zeg er altijd bij, stel me er alsjeblieft geen vragen over. Ik heb er helemaal niks over te vertellen. Ik vind er ook wel, ja, ik vind er sowieso wel iets van. Maar dat hou ik voor mezelf. Alle vragen die je hebt of wat je er ook over wil weten, je hebt maar één ding te doen. Als jij om 10:00 afgestemd bent, dan krijg je dat gewoon eerstehand allemaal mee. Het onderwerp van vanavond, Bloot met Lood om 10:00. Klinkt als volgt. Hoe een man een vrouw aanraakt op een manier die ze nooit vergeet. Dus nog één keer. Hoe een man een vrouw aanraakt op een manier die zij nooit vergeet. En nooit vergeten, nou dat is wel heel erg zwaar uitgedrukt. Maar ja, ik denk dat we dit allemaal om 10:00 te horen gaan krijgen. Hoe het zit, wat bedoel je er nou eigenlijk precies mee? En hoe zou zo'n aanraking moeten zijn? Nogmaals, ik klets om er nu vragen over te stellen. Hou die gedachten vast en om 10:00 gaat die helemaal los.
1: When will you see the magic in your madness? When will you realize the light in your

Goed, het is 2 minuten voor de klok van 9 uur. Dat wil zeggen dat het tijd voor mij is om te beginnen aan mijn outro, mijn afkondiging. Ik heb een superleuke uitzending gehad. Ja, weer iets geleerd erbij en dat doe ik altijd. Vergis je niet, want het moment dat ik de tips binnenkrijg en de luisteraar erop reageert van hey, wacht even, dat is herkenbaar. Ja, precies. Dus onwijs bedankt daarvoor. Bedankt voor het feit dat je erbij bent geweest, erbij bent gebleven. Het is 9 uur, dus ik wens je een hele fijne voortzetting van je avond toe. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. En als het gaat om bloot met lood om 10 uur... ook daar bij, doe lekker actief mee. Ja, laat weten wat je ervan vindt. Stel voldoende vragen. Stel ze alsjeblieft niet aan mij, want dat gebeurt nog oh zo vaak. En ja, het is niet mijn blok, dus ik ga daar ook geen antwoord op geven. Dat is niet aan mij. Spaar het lekker op en om 10 uur kan je er helemaal los in gaan. Voor nu alvast vooruitblikkend op het weekend. Morgen is het vrijdag. Nog 1 werkdagje knallen voor de mensen met de vijfdaagse werkweek. En dan mag je lekker het weekend induiken. Geniet ervan. Geniet er met volle teugen van. Maar wees natuurlijk AUB voorzichtig. Maak je nog onderdeel uit van het verkeer of ga je dat straks doen? Hou rekening met elkaar. Let op je snelheid. Hou je gewoon simpelweg aan de verkeersregels. En dan kan er heel weinig misgaan. Als jij dat doet, als ik dat doe, als wij dat samen gaan doen, dan komen we pas ergens. Letterlijk en figuurlijk. Voor nu nogmaals een hele mooie avond. Mijn naam is Robert. Ik groet. Wij gaan elkaar over het weekend heen getild dinsdag weer spreken via de ether. Ik sluit af met een boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Een hele mooie avond en tot dinsdag. Ciao.